0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Vrijdag 14 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen.
2: Ben je er nou toch weer?
3: Wat?
2: Ik kan het niet meer ophouden, hè? Werkt verslavend.
3: Ga er nog even voor. Ja, zo is het.
2: Dit werkt verslavend. Het gaat vanochtend dan toch weer over de boerenacties tegen de stikstofplannen.
3: En ook boeren uit Overijssel gaan zometeen op weg naar Den Bosch voor een grote demonstratie.
2: En de politie spreken we over hun aanpak van die protesterende boeren.
3: Wat betreft de droogte is er overleg op hoog niveau. De minister is bijgepraat over de schade voor onze provincie.
2: Het weer droog en warm. Het verkeer rustig. Zomer in Overijssel. En heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij Radio Oost. Trappen we deze vrijdag funky af. Dit is George Michael en Too Funky.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Trying to get to sleep, dat hebben we allemaal wel eens. Zeven minuten over, ja. We zijn aan het eind van de week back af. Nee hoor, valt mij 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze vrolijke vrijdagochtend, de 14e van augustus, Benjamin. Ja, boerenprotesten gaan het over vandaag.
2: Zeg dat wel, want de boeren protesteren vandaag bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Daar is een extra statenvergadering over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders die gevestigd zijn vlakbij kwetsbare natuur. Boerenorganisaties grijpen die provinciale kwestie aan om te gaan demonstreren tegen de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Er gaan ook boeren uit Overijssel naartoe. Vanaf verschillende plekken in onze provincie gaan er 1 bus, dus niet meerdere bussen, naar Den Bosch. En daarover hoor je straks na 19:30.
1: In het Tweede Kamergebouw in Den Haag is vandaag de herdenking van de gevallenen en slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder meer Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen houdt een toespraak en legt samen met zijn collega van de Eerste Kamer een krans bij de Indische plaketten in de Statenpassage. Het is ook een minuut stilte. 15 augustus, dus dat is morgen, maar 15 augustus 1945, capituleerde Japan, betekende echt het einde van de Tweede Wereldoorlog, ook in Zuidoost-Azië. En het Koninkrijk der Nederlanden, want daar hoorde dat toen natuurlijk nog bij, bij het Indisch monument in Den Haag, is morgen de nationale herdenking.
2: Ja, en ook in Almelo is vandaag de herdenking van de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië. In het Hagenpark worden de 16 Almeloze militairen herdacht die tijdens hun dienst in of nabij Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen. Net als alle slachtoffers van de strijd tegen Japan en de Japanse bezetter.
1: En dan weer terug naar Den Haag, want niet toevallig vandaag opent daar op het Lange Voorhout, vlakbij het Binnenhof, het pop-up museum 75 jaar Molukkers in Nederland. Het tijdelijke museum bestaat uit 6 zeecontainers, vertelt het verhaal van de Molukse gemeenschap in Nederland. Iedereen kan daar gratis komen kijken.
2: Ja, dan het Centraal Planbureau. Die komt vandaag met de macro-economische ramingen. In de aanloop naar Prinsjesdag voorspelt het CPB hoe de economie zich gaat ontwikkelen op middellange termijn. En dan gaat het over de koopkracht van consumenten en de begrotingssaldo van de overheid. De definitieve versie van de macro-economische verkenningen komt op Prinsjesdag en vormt de basis voor de onderhandelingen in het kabinet over de overheidsbudget van 2027.
1: Ja, dat wordt nog veel gedebatteerd voor het kabinet dat een minderheid heeft in beide kamers. Dan een woningstichting in Deventer. Die stapte gisteren naar de rechter om een overlastgevende bewoning uit een woning te krijgen. Daar hebben we over verteld. Een woningstichting uit Zwolle doet dat vandaag ook. Daar gaat het om een 73-jarige man die zijn nieuwe woning in hoog tempo aan het vervuilen zou zijn. Een eerdere woning had hij al ernstig verwaarloosd en dat dreigt volgens de woningstichting ook met de nieuwe woning te gebeuren. Hij zou ook een medewerker van de woningstichting hebben bedreigd en grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond tegen een vrouwelijke medewerker. In kort geding eiste de woningstichting dat de man binnen 7 dagen de woning verlaat.
2: Ja, er rijden vandaag geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Dat is lastig voor reizigers die via Zwolle van of naar het noorden reizen. Het hele weekend wordt er aan het spoor gewerkt. Spoorgrind, dwarsliggers en spoorstaven die worden er vervangen. Op 5 en 6 september rijden er ook geen treinen op dat traject.
1: Dan de Zwolse zomerkermis. Die begint vandaag in het park De Wezenlanden achter het provinciehuis. Nadat de kermis uit de binnenstad is verdwenen, is er in Zwolle een discussie gaande of de kermis daar eigenlijk weer terug naartoe moet en daar opgezet moet worden. De kermis in het park wordt wel sfeerloos genoemd.
2: Ja, kun je dat beamen?
1: Ik kan het beamen.
2: Ja.
1: Ja, ik was er voor hem met de kinderen. Dat was echt
3: niet leuk.
1: Nee, ik vond niks. Maar misschien, laten we geen anti-reclame maken. Dat ook niet. Voort ook, vast ook weer gezellig.
2: Gaan we in de gaten houden. Wat ook gezellig kan worden, dat is de wedstrijd van Heracles. Die speelt vanavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Den Bosch. Begint allemaal om 8:00 in het Assito Stadion. En dat volg je natuurlijk allemaal hier op Radio Oost en via oost.nl.
1: Uiteraard. En dan in Lossen nog, dat begint vandaag het Bruggeliaans festijn. Mm. Dat betekent 4 dagen lang ontmoetingen, gezelligheid en naberschap.
2: Ja.
1: Naberschap vind je tegenwoordig overal, maar dus ook op het Bruggeliaans festijn. Met muziek, straattheater, de Kramerie, de Kinderkramerie en een Breugeldorp met oude ambachten, verhalen en spellen zijn bezoekers even in de tijd terug in de tijd van Pieter Breugel. De oude, neem ik aan.
2: Ja.
1: Want je hebt ook de jongere, zijn zoon namelijk. Maar de oude die schilderde veel dorpstaferelen en feesten. Marie, de kinderkramerie en een Breugeldorp met oude ambachten, verhalen en spellen zijn bezoekers even in de tijd terug in de tijd van Pieter Breugel. de oude, neem ik aan. Ja. Want je hebt ook de jongere, zijn zoon namelijk. Maar de oude die schilderde veel dorpstaferelen en feesten die hij op het doek vastlegde, zoals de wereldberoemde boerenbruiloft.
2: Ja.
1: Nou, ik denk wel dat het de oude is. En onze oude is er ook. Bart Kieft, straks op het Bruegeliaans Festijn.

0: Beetje Fries op Radio Oost. Je hoort het Twares en Verbisto.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van 14 augustus zijn binnen. Veel, gok ik zomaar, over de droogte.
2: Veel over de droogte, daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. We gaan het in deze uitzending ook over de boerenprotesten hebben. En daar opent ook het AD mee. Onderweg naar nieuw protest. Honderden boeren uit, in dit geval Noord-Holland, reden gisteravond met hun trekkers in de richting van Schemerhorn voor een protest tegen het kabinetsbeleid. De boeren voerden de leus No Farmers, No Food. De trekkers werden op een weiland zo opgesteld dat vanuit de lucht de leus NH Loves Boeren zichtbaar werd. Boeren zijn boos over het stikstofbeleid van minister Jamie van Essen. En ook in het Overijsselse Kamperveen was een boerenprotest. Daar ga je zo meteen meer over horen. Vandaag natuurlijk ook een landelijke actiedag in Den Bosch. Daar zijn ook Overijsselse boeren aanwezig. Met één bus. Eén bus gaat richting Den Bosch. En dat hoor je dan ook na 19:30 weer in deze show.
0: Grote foto in Trouw van trekkers die weer dreigend langs een snelweg staan. In Seksbierum is dat daar. Boerenprotesten laaien weer op. Als je niks doet, zegt een van de boeren, dan gebeurt er ook niks. In Noord-Brabant, daar in Den Bosch, het wordt opgeroepen. Het is volgens mij geen landelijke actie. Het is ook een regionale kwestie voor 5 pleinveehouders die de vergunning dreigen te verliezen. De rechter heeft gezegd, het klopt daar niet, zitten te dicht bij het natuurgebied. Daarom komen vrijdag boeren uit het hele land naar Den Bosch om te protesteren. We laten niet kapot maken wat generaties voor ons hebben opgebouwd, zeggen ze. Ja, dat is geen garantie voor de toekomst, mensen.
2: Nee.
0: Kunnen met z'n allen naar Den Haag gaan, maar dat hebben we al eens gedaan. Dus ze zoeken nu andere mogelijkheden. Veel foto's met mensen die nog relaxed nu met een biertje in de hand naar sprekers staan te luisteren. En dus trekkers langs de snelweg.
2: Ja, dan zei je het al. De droogte, daar staat het vol mee in de kranten. Grote winnaar van deze hitte, zeiden we eerder al, de koele bioscoop. Maar ook boommarkten, cafés en dus bioscopen zijn de winnaars van de hitte. Veel andere bedrijven noteren minnen in deze warme en droge zomer. Blijkt allemaal uit een rapport van ABN AMRO. Bedrijven moeten zich beter aanpassen. En daar opent ook de Telegraaf mee. Bedrijven niet hittebestendig. Extreme hitte en droogte is een steeds groter gevaar voor onze economie. Ondernemers zijn onvoldoende voorbereid op de gevolgen van extreem weer. En verzekeraars stellen dat financiële schade door langdurige droogte niet meer te verzekeren is. Onderzoek van ABN AMRO laat zien dat tal van sectoren zoals landbouw, transport, detailhandel en zorg niet klaar zijn voor hitte en droogte.
0: Volkskrant, pagina groot artikel met de kop erboven. Wanneer krijgen we nou eindelijk regen? Ja, goede vraag. Die zij vast ook niet kunnen beantwoorden. Jawel, Gieter Spannenburg gooi je er zo duidelijk ook over. Binnenkort dus, maar hoera. Dat is te vroeg gejuicht. Het gaat om lokale buien, niet al te hevig. En gisteren hoorden we het ook al, het zal een druppel op een gloeiende plaat zijn. Hoe komt het dat het nou zo lang zonnig en heet is? Nou, we zitten in een zomer in een voortdurende aanvoer van hoge drukgebieden. Ook dat heb je van onze weermensen al gehoord. Die botsen de hele tijd met elkaar en die wisselen elkaar af en dan is er weinig ruimte voor een bui.
2: Ja, en ik vond dit berichtje eigenlijk nog best wel grappig. Ging ook over de hitte. Want we zijn opgegroeid met het idee dat het tussen 12 en 3 de warmste periode van de dag is.
0: Ja.
2: Toch klopt dat niet. Wie aan het einde van de middag de tuin instapt of uit het werk komt, merkt pas dat het dan echt snikheet is. Het warmste moment van de dag ligt dan ook tussen 3 en 6 uur, verduidelijkt een meteoroloog. De zon schijnt naar het middaguur juist volop, waardoor de temperatuur nog verder stijgt. Pas in de tweede helft van de middag bereiken we die piek. Nou ja, waar komt die misvatting dan vandaan? Heeft alles te maken met de zonkracht, oftewel de UV-index. Een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in de zonlicht die de aarde bereikt. En midden op de dag staat de zon op zijn hoogst aan de hemel. En schijnt hij dan dus het felst. De UV-index bereikt een hoogtepunt.
0: En dan weer de droogte, want daar gaan we straks ook over praten. Met de schade die wordt geleden in Overijssel bijvoorbeeld. 2 pagina's artikel in Trouw. We zien mensen achter computerschermen zitten. In de waterkamer zijn ze bijna door hun opties heen. Is de kop boven het artikel. In Lelystad is er namelijk een speciaal centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in Nederland 24 uur per dag in de gaten houdt. In het IJsselmeer hebben we dit jaar juist wat extra water, zeggen ze daar. Dat functioneert als een regenton van Nederland. Dus we hebben nog wel water, maar het zit dan niet op de goede plekken.
2: Nee.
0: Schat ik dan zomaar in. In ieder geval, daar wordt het in de gaten gehouden. De waterschappen zijn er natuurlijk ook heel druk mee bezig. Hoorde je gisteren bij ons.
2: Inderdaad. Zometeen nog een leuke berichtje over Deep Purple.
0: Oeh,
2: is nog
0: yes.
2: Even. Dat vind je mooi dan, denk ik.
0: Zeker, dat
2: ja,
0: vind
2: ja,
0: ik dan weer mooi.
2: Ik vind het zelf wel leuk. Dus hopelijk zoek jij zometeen even een plaatje op van Deep Purple.
0: Telegraaf. Zeg jij nu maar voor.
2: Ja. Telegraaf nog even snel. Politie geeft niet thuis bij winkeldiefstal. Politie-eenheden werken vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen. Ook pomphouders krijgen niet langer de adresgegevens van klanten die wegrijden zonder te betalen van de politie. Daarover slaat de stichting Daad, die zich namens ondernemers bezighoudt met de aansprakelijkstelling van daders, alarm. Volgens de toezichthouder weigeren veel politieteams de laatste tijd om ondernemers te voorzien van adresgegevens van verdachten. En voor pomphouders zijn doorrijders daardoor moeilijker te achterhalen. En winkeliers kunnen niet checken of een winkeldief een juist adres opgeeft.
0: Dan nog over de introductiedagen. Die zijn begonnen voor studenten in universiteitssteden in onze provincie. In de loop van volgende week gaan die beginnen in Zwolle, Enschede en Deventer. Bijvoorbeeld alcohol bij de introductiedagen, vraagteken. Natuurlijk bieden we fris goedkoper aan, zeggen de organisatoren. We zien 3 foto's waarop 2 alleen maar jonge mensen met bier. En 1, daar hebben 3 jongens een fles bronwater in de hand. Waarop de ene die houdt dat trots een beetje smalend voor zich. Soms word je wel een beetje gepusht. Dat kan ik zelf ook wel doen, zegt een eerstejaarsstudent over het gebruik van alcohol. We zetten een spiegel neer bij de bar. Daar kunnen alcoholdrinkers zien of het nog wel goed met ze gaat.
2: Oké.
0: Introductiedagen natuurlijk bekend als zuipfeest en wat excessen waar het gaat om alcoholgebruik en andere zaken. Maar goed, nou, er wordt op gelet. Kom maar door, Deep Purple.
2: Deep Purple, want Richie Blackmore, inmiddels 81 jaar, die heeft na 33 jaar weer opgetreden met Deep Purple. De medeoprichter van de Britse rockband verscheen afgelopen woensdag, eergisteren dus, op het podium tijdens een concert in New York. En je hoort het vaak, hè? Ook Mick Jagger bijvoorbeeld. Je hebt zoveel Diana Ross bijvoorbeeld ook. Ontzettend.
0: Vaak,
2: inmiddels niet meer. Maar die treden nog steeds ontzettend vaak op. Ja. En ik vind het knap om te zien dat je op die leeftijd zo swingend en druk bezig bent nog.
0: En je zou zeggen dat soort mensen hebben dan ook weer geld weer nodig of zo. Maar dat is het ook niet. Rush is ook weer met een tour bezig. Daar ga ik misschien nog naartoe.
2: Oh, leuk.
0: Met een nieuwe drummer natuurlijk, want de oude drummer is overleden. Ze vinden het ook leuk, want volgens mij voor het geld hoeven ze het niet meer te doen.
2: Ik kan me niet voorstellen dat Mick Jagger wel nodig heeft.
0: Nee, precies. Maar Deep Purple dus ook weer.
2: Ja.
0: Dan moeten wij natuurlijk het meest bekende nummer van Deep Purple gaan draaien.
2: Smoke
0: on the water.

0: Daar komt hij. Die Purple was dat. Martin appt even, natuurlijk is Child in Time nog bekender. Ja, weet ik niet. Maar nou, die was ook nog langer.
1: Ja, dat kunnen we dan weer niet maken. Martin, deze vroege ochtend.
0: Dat krijgen we dan helemaal niet voor elkaar. We zijn al na 6:30 uitgekomen voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Honderden boeren hebben zich gisteravond in Kampenveen laten bijpraten over de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. De aanwezigen vonden het interessant, maar noemden het ook pittig wat er allemaal op hen afkomt.
3: Het wordt denkwerk. Heel erg denken. Zweet aan de tafel, denk ik. Om te kijken hoe we hier weer toch weer het mooiste uit kunnen halen.
4: Een leerzame avond. 4 jaar geleden was deze gebeuren al bezig. En toen was het al zo ernstig, alleen mensen hadden het nog niet door.
3: Wat gaat er nog meer komen? Het houdt toch niet op, dat ben ik wel bang voor.
2: Naast boeren waren ook dierenartsen, adviseurs en burgers bij de informatieavond aanwezig. Vandaag staat er een actiedag van de boeren in Den Bosch op het programma. En ook Overijsselse boeren gaan daar naartoe. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most uit Slagharen blijven maar oplopen. Bij de curator hebben verschillende mensen zich gemeld. Samen eisen zij ruim 17 miljoen euro terug. Daar komt nog ruim 40.000 euro aan belasting bij. Eerder werd al bekend dat het bedrijf achter het Rotterdamse pretpark Rivoli bijna 50 miljoen euro schuld heeft. En alles bij elkaar staat de teller daarmee op bijna 70 miljoen euro. De curator onderzoekt nu of er sprake was van wanbeleid. De komende tijd wordt een deel van Van der Most zijn bezittingen geveild. 2 personen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding tussen een elektrische step en een scooter in Glanenbrug. Een kind dat op de step reed raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de scooter moest naar het ziekenhuis. De plaats van het ongeluk was ruim afgezet. Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Wat de resultaten van het onderzoek zijn, is nog niet bekend. En de kans is groot dat Tijani Reinders uit Zwolle in Saoedi-Arabië verder gaat met zijn carrière. Manchester City, zijn huidige werkgever, is eruit met Al-Qadsiya. Dat zegt sportjournalist Romano. De club uit het Midden-Oosten zou een bedrag van 16 miljoen euro over hebben voor Reinders, die vorig seizoen op de achtergrond raakte bij City. Reinders is inmiddels zelf ook akkoord en de laatste gesprekken worden nog gevoerd. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
0: Nog Perseiden gekeken?
5: Ja.
0: En?
5: Ja, woensdagavond laat. Ik heb er in een uur tijd ongeveer 15 gezien.
0: Jee, zo. Nou, zeg.
5: Ja, was
0: ik
5: echt.
0: Een.
5: En sommige. Heb je gekeken?
0: Ja, in de auto. Ja, ik heb gekeken, maar ja, ik heb niet zoveel tijd 's ochtends.
5: Nee, je moet er wel echt eventjes voor gaan zitten of liggen. Want het duurt wel eventjes. En soms was er ook 10 minuten niks te zien.
0: Ja, maar ook een paar hele. Dat stond ik er net buiten in die 10 minuten.
5: Hele heftige vallende sterren. En ik heb nog veel meer satellieten gezien.
0: Ja, ik ook. Ik dacht van, wat gaat daar allemaal inderdaad?
5: Maar dat is wel heftig. Want de laatste keer dat ik echt vallende sterren heb gekeken is ook alweer 15 jaar geleden. Maar nu, nou, ik zag zoveel bewegen. En je ziet de vliegtuigen er wel uit. Maar dan zie je, nou, ik heb misschien in het uur wel 60 satellieten gezien.
0: Ja, dat zijn die constante lampjes die gaan. Ik denk, daar gaat het Space Station. Want dat was de
5: ISS.
0: Enige die je zag. Maar toen ging er nog een. Nou ja, fijn. Het zijn heel veel satellieten.
5: Het is heel druk. Ja, het is wel, ja, ook wel weer jammer.
0: En af en toe slaat er iets in op de maan of de

0: Nou, dat krijgen we ook nog mee te maken. Ja. Dit geheel terzijde, Benjamin heeft er een paar gepakt. Ik zag er één nog toevallig in de auto gaan. Dus de wensen worden weer vervuld.
1: Vandaag ook nog eentje trouwens.
0: Oh, kijk, mooi.
2: Zag er
0: mooi
2: uit. Vanochtend vroeg?
1: Vanochtend vroeg.
2: Ah, cool.
1: Dat was vet.
2: Snelle wens gedaan.
0: Ja, dan het weer. Want het was helder vannacht. Ja. Het was best nog wel aangenaam. Het blijft ook helder vandaag. Maar vooral wordt het heel warm.
2: Ja, we zitten nu gevarieerde temperaturen hoor. Een beetje tussen de 12 en de 17, 18 graden is het op dit moment. Ja, helder. En we staan weer aan zo'n de vooravond. Nee, aan het begin van een hele warme tot hete dag. Tropische dag. We gaan naar 33 tot 36 graden. Gisteren hebben we 32 tot 34. Gehaald, maar veel andere stations, tuinstations, weerliefhebberstations zijn wel over de 35 graden gegaan. En nu zullen we die 35, 36 graden grens slechten. Ja, waarschijnlijk in delen, oostelijke delen van Salland en vooral in Twente. Dus het wordt weer een hete dag. Maar ja, ik weet niet of je het gisteren ook hebt gemerkt, maar in de schaduw met een windje ging het wel, omdat de lucht zo ontzettend droog was.
0: Ik heb het windje heb ik niet gemerkt gisteren.
2: Nee, het was wel heel erg weinig. Nou was de luchtvochtigheid in België gisteren op een gegeven moment nog maar 9%.
0: Dan heb
2: je een beetje over woestijnlucht. Bij ons was die nog 20%. Maar ook je voelt gewoon dat je heel snel uitdroogt. En dat alles heel snel droogt. De was ook ophangen aan de lijn en weer eraf halen. Dat is een beetje het idee.
0: Behalve mijn t-shirt, nadat ik gewandeld had. Dat droogde niet snel.
2: Nee, ging dat niet. moet je hem toch in dat kleine windje hangen. Ja, vandaag is het ook heel rustig met de wind. Hij is heel licht uit het oost. Maar later vanmiddag gaat hij langzamer zeker uit het noordwesten opsteken. Maar ook heel lichtjes. En dat is dan het begin van een weersverandering.
0: Ja, precies. Want het is de laatste hete dag voorlopig. Hè, en dan gaat het echt vanaf morgen wel anders worden.
2: Ja, het gaat langzaam afkoelen. Gaat weer heel gestaag. Ik denk dat vandaag die hitte best op oké te dragen is. Maar morgen dat het door die noordelijke aanvoer van lucht dat het heel klam wordt, benauwd, veel meer bewolking. Wolkenvelden en zon gaan elkaar afwisselen, terwijl het vandaag weer gewoon een staalblauwe lucht is. En dan kan er morgen ook een enkele bui vallen. Misschien wel met een klap onweer. Het is nog niet heel veel wat erin staat. En de temperaturen nog hoog hoor, 26 tot 29 graden. En het voelt misschien ook wel heter aan dan vandaag. En dan vanaf zondag moet je denken aan 22 tot 25 graden steeds, stapelwolken zon. Ja, en dan af en toe één enkele bui.
0: Ja, dat zal niet genoeg zijn. Maar de temperatuur is niet onaantrekkelijk, Gita.
2: Zeker niet, hè?
0: Zeker dat dacht ik. Niet. Deep Purple speelden we net, vond jij ook wel leuk.
2: Ja.
0: Ja. Gaan we nu weer over tot de orde van de dag.
2: Oh, ja. Ik hoor het.
0: Ja, zeker. Hier is Michael Bublé, ook niet slecht. Helemaal niet. Nee. Haven't met you yet. Onze ontmoeting zit erop, Gita. Maar over een uur nog een keer.
2: Tot straks.

0: Alex Warren en Fever Dream om bijna 7:15 op Radio Oost.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport, tijd voor FC Twente dat gisteravond de returnwedstrijd speelde tegen Dutch. Had thuis al met 6-0 gewonnen, dus kwalificatie voor de play-offs van de Conference League was al een feit. Het zou een avondje worden waarin Twente na de verloren eerste wedstrijd in de competitie tegen Heerenveen het goede gevoel zou moeten terugkrijgen. Het liep even anders.
2: Hoekschop voor FC Twente. Het is Wijdman die de bal indraait. En Max Bruns die zet FC Twente op 1-0. Ja! Marco Piazza, 51ste minuut. Lekkere invalbeurt voor de ervaren linksbuiten van FC Twente. Dutch is op 1-2 gekomen. FC Twente staat nog wel voor, maar Dutch heeft dus gescoord. Ja, dit is echt om je kapot te schamen voor FC Twente. 2-2. Vrije trap aan de linkerkant van het veld van Dutch. Belandt er op het hoofd van de aanvoerder Nemanjić. Ja, en die kopt die bal achter Drommel. Er komt een hele grote kans voor Dutch. Want Prince is er vandoor. Dat is een hele snelle linkeraanval. In de 1-1 gaat Drommel. Gaat eromheen. Ja, 3-2. De 4000 man in de Mol Arena kunnen juichen. Want Dutch komt op 3-2. Ah, dit is toch niet te geloven. Dit is de laatste aanval van FC Twente om er alsnog 3-3 van te maken. Bal gaat naar Taha, naar de rechterkant. Zoekt daar de 1-1. Taha naar zijn linker indraaien. De voorzet richting de tweede paal. Belandt voor de voeten van Piazza. En Piazza zet FC Twente alsnog op 3-3. Wat een rare avond dit.
3: Ja, uiteindelijk zegt hij, want de 93ste minuut was het volgens mij.
0: Ja, dat
3: die
0: laatste op de valreep, anders hadden ze hem nog verloren.
3: Ja, zegt dat wel. Trainer van FC Twente, John van der Brom, die had de luxe om enkele spelers rust te geven en anderen juist een kans te geven. Maar ja, die hadden ze niet genomen, die kans.
4: In het team hebben we gewoon verzaakt. En dat mag gewoon niet. Dat moet eruit, want dat gaat je niet helpen. Ja, dat gaat je niet vrolijk maken, maar dat gaat ons ook niet helpen in het spel, dus ook niet in de resultaten. En dat moet, dat moet niet lang duren. Ik ben wel teleurgesteld dat we niet de reactie hebben kunnen geven waar we met z'n allen wel vanuit gingen na afgelopen zondag. En dat vind ik, dat is wel een dingetje, ja. Zeker. Nou,
0: zeker een dingetje. Hij was dan ook bepaald niet blij van de bom, maar dat hoorde je al.
4: Kinderachtig wijkgoals weggeven in de tweede helft, dat is, ja, voor mij is dat is niet te accepteren, is onacceptabel. En dat past ook niet in het beeld wat we willen als club. Dat past niet in onze strijd, in onze beleving, richting elke wedstrijd. En je bereidt dingen voor. 35 minuten, heel goed, prima. Ja, en dan maakt het ook niet uit tegen wie je speelt, want wij kunnen dan heel goed spelen. En dat heb je ook vandaag gezien. Maar de laatste, zeker de tweede helft, was echt onder ons niveau. En dat is gewoon een harde conclusie.
3: Ja, een van de spelers die zijn opwachting mocht maken was Joël Drommel. Hij keerde onlangs terug en stond gisteren dus onder de lat en moest 3 keer vissen. Het leverde een dubbel gevoel op.
5: Mixed feelings. Goeie dingen gedaan. Een paar prima uittrappen, meevoetballend. Een paar goede reddingen. Alleen kijk terug op de 3 tegengoals. Waarvan één standaard situatie is, 1-1 op 1. En de andere was dan een inschattingsfoutje van mij. Kijk, we moeten gewoon positief blijven. Natuurlijk was het vooral de tweede helft niet goed. Uiteindelijk over 2 wedstrijden win je 9-3. Dat is het positieve. Maar uiteindelijk natuurlijk, het spel moet beter. We hebben heel veel kansen weggegeven. Dingen gingen fout. Nee, je moet zeker weer een stapje hoger als we ons doelen willen halen. En dat moet zeker beter.
0: Ja, dit was zijn eerste wedstrijd voor FC Twente. Zijn persoonlijke situatie is dat hij waarschijnlijk genoegen moet nemen met een plek achter Lars Unnerstal, de eerste keeper. Nou, daar denkt Drommel zelf anders over. Hij wil die strijd wel aangaan.
5: Uiteindelijk om de trainer te overtuigen om onder de lat te komen. Tuurlijk. Maar met alle respect naar Lars, die geweldige keeper, heeft het alle jaren fantastisch gedaan. Dus de strijd is heel hoog en uiteindelijk moeten wij de trainer overtuigen wie onder de lat komt. Ik weet natuurlijk wel, hij loopt van zijn contract. Ik heb net 4 jaar getekend, dus ook gewoon voor de toekomst denk ik, hebben ze me gehaald. Ik ben blij dat ik weer bij Twente ben en kijk ernaar uit om een heel mooi seizoen ervan te maken.
3: Ja, dat was gisteravond, ja.
0: Ja, want Twente was natuurlijk inmiddels wel door, in principe na die 6-0. Ze zullen nu de laatste horde voor het hoofdtoernooi moeten nemen voor de Conference League. En dat gaat een wedstrijd worden om de playoff-stijl, dus in de playoffs, tegen Karabach.
3: Karabach.
0: Uit Azerbeidzjan.
3: Zit er wel Karabach of Kara?
1: Karabach.
3: Niet Karabach. Geen andere uitspraak.
1: Dat gaan we horen in de promo's. Promo-spotjes de komende week.
3: Precies, dat was gisteravond allemaal. Vanavond speelt Heracles wedstrijd 2 in de eerste divisie. Vorige week leek het op een simpele zege bij VVV Venlo. Toen het op 0-3 stond. Maar ja, het werd nog 3-3. En uiteindelijk won Heracles alsnog. Trainer Vincent Helman weet dus ook dat er veel doelpunten nodig moeten zijn om te winnen dit seizoen.
6: We hebben gewoon heel veel kansen gecreëerd. En daarin moeten we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk doelpunten maken. Want dat is wel gewoon een feit. Het gebeurt niet alleen bij ons, maar het gebeurt in alle wedstrijden. Ja. Het gebeurt af en toe op maandag bij Volendam ook. En die eindfase, worden gewoon heel veel goals gemaakt. Dus die wedstrijd is eigenlijk nooit klaar. En alleen ik ben wel van mening, hoe beter wij uiteindelijk de doelpunten maken, hoe groter de kans dat we uiteindelijk de wedstrijd winnen. We hebben de afgelopen maandag en dinsdag echt wel heel kritisch gekeken van moeten wij die goals gaan voorkomen. Maar je kan hem ook de andere kant op kijken. Want als we er 6 of 7 maken, dan neem ik die 3 voor lief. Ja, dus we moeten beide echt benadrukken. 1 van de kwaliteit specialiteit maken. En ik zeg altijd van dat verbeterpunt of verbeteren. Ja, of je moet camoufleren, dat niet opvalt.
1: En dan hebben we nog laatste nieuwtjes. Sanne Wevers viel gisteren van de balk.
3: Ja, dat klopt. Die viel van de balk. En daardoor missen de toestelfinale in EK. Of in Kroatië vindt dat de EK plaats. Super jammer, zegt ze. Voormalig Olympisch kampioene op de balk is ze. Ze geeft aan dat ze er goed in zat en er helemaal klaar voor was. Ze had zichzelf dan ook veel meer gegund. Ze staat wel in de teamfinale van zondag. Die hebben ze dan wel gehad.
1: Maar dit is haar comeback in het internationale turnen.
3: Ja.
1: Sanne Wevers dus. Maar hij viel helaas van de balk. Tja, krijg je tranen van je ogen. Nou, zo dramatisch was het nou ook weer niet. Dit is Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes.

0: Midjour en zijn band Ultrafox en Dancing with Tears in My Eyes. Het is 7:05. Na zevenen dan hoor je meer over de boerenacties. We zijn bij het vertrek van de boeren die richting Den Bosch gaan voor een soort van landelijke actie. Het is een regionale kwestie, maar boeren grijpen het aan om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoor je straks over de droogte, over het kabinet gesproken. Het kabinet is bijgepraat door mensen uit de regio, ook uit Overijssel.
1: Ja.
0: Over de gevolgen van die droogte en hoe het er nu voor staat. En van Gita hoorden we net al dat echt regen van formaat voorlopig ook niet in zit.
1: Nee, moet er nog even door. Op wachten. Port of Twente, die was gisteren bij het overleg met de minister Karremans en ondernemers naar aanleiding van die droogte. Zometeen bellen we even met de Port of Twente.
0: En je hoort ook over hele warme nachten. En wat moet je dan doen als je daar niet aan kunt ontsnappen?

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Er staat vandaag een actie van de boeren gepland tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Die actie vindt plaats in Den Bosch en ook Overijsselse boeren gaan daar naartoe. Enschede heeft in een paar maanden tijd 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal mist de toestelfinale van zondag, omdat zij bij haar terugkeer op het EK van de balk is gevallen. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En op Radio Oost hoor je zo meer over dat zonnige weer. Met name over de droogte. Het kabinet voelt nog altijd niet voor compensatie voor het bedrijfsleven. Ook in Overijssel hebben we daarmee te maken natuurlijk bij de havens en langs het Twentekanaal. Gisteravond was er overleg met de minister.
0: Ja, Port of Twente was daarbij. Zometeen even bellen met de Port of Twente. En die acties van de boeren in Den Bosch, daar gaan we het zo ook over hebben.
5: Muziek hoor je van Sommieux en Glenn Frey.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Glenn Frey, zanger en gitarist van de Eagles. Dit was een solo project van hem. Helaas is hij al overleden. Hij zong The Heat Is On.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op deze vrijdag, de 14e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Over de heat is al gesproken. De droogte neemt steeds ernstiger vormen aan. Het kabinet wil nog steeds niet van een crisis weten. En boeren die gaan vandaag wat grootschaliger protesteren.
3: Ja, dat gebeurt bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Daar is een extra statenvergadering over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders die gevestigd zijn vlakbij kwetsbare natuur. Boerenorganisaties grijpen die provinciale kwestie aan om te gaan demonstreren tegen de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. En er gaan ook boeren uit Overijssel naartoe. Daarover hoor je zometeen meer na 19:30.
0: Onder de boeren kwamen gisteravond al bijeen in Kamperveen, waar ze meer uitleg kregen over de gevolgen van de plannen van landbouwminister Van Essen om Nederland van het stikstofslot af te krijgen. Het was een leerzame avond, zeiden de aanwezigen. Maar het werd niet heel vrolijk.
4: Het wordt denkwerk, zweet aan de tafel, denk ik. Om te kijken hoe we hier weer toch weer het mooiste uit kunnen halen. Pittig. Heel pittig.
5: 4 jaar geleden was het gebeuren al bezig. En toen was het al zo ernstig. Alleen mensen hadden het nog niet door.
6: Je begrijpt nu wel dat er nog meer achterweg komt als dat men gemiddeld realiseert en wat men nog niet weet. En dat is wel een klein beetje beangstigend hoe de politiek ons... bedreigd eigenlijk. En het hele platteland. Ja, het voelde als een bedreiging.
3: Nog meer over de protesten dan, want de omgekeerde Nederlandse vlag, die ook in onze provincie weer op veel plekken verschijnen, die worden ook weer weggehaald. Niet overal, maar waar ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid of leiden tot reacties. Op 10 plekken in onze provincie zijn ze verwijderd. De provincie bepaalt daarin het beleid. Ook Rijkswaterstaat ziet een toename van het aantal protestuitingen van boeren rond snelwegen, maar relatief weinig op eigendommen van Rijkswaterstaat zelf, zoals viaducten. Ook dat wordt weggehaald als dat een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. Het omkeren van de Nederlandse vlag is juridisch niet verboden, maar wordt door sommige mensen wel als kwetsend ervaren.
0: En over hoe de politie op gaat treden tegenover demonstrerende boeren, of op gaat treden, ermee omgaat, dat hoor je straks na 8:00. Dan de temperatuur, we zeiden het al, ook vandaag wordt het weer tropisch warm. Om bij te komen van die hitte is het belangrijk om 's nachts in bed af te kunnen koelen. Maar dat kan lang niet iedereen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en NRC. Vooral in steden kunnen mensen niet vluchten voor de warme nachten, vertelt deze onderzoeker.
7: Stedelijk gebied koelt veel minder goed af dan het landelijk gebied. Dat heet het stedelijk hitte-eilandeffect. En dat kan wel eens oplopen tot 7 graden tijdens heel warme nachten. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat in Zwolle en Almelo en in Enschede het aantal hete nachten per jaar veel hoger ligt dan in het landelijk gebied.
0: Er is een kaartje op oost.nl en in onze app. En dan kun je zien waar de nachten in Overijssel het heetst zijn qua temperatuur dan.
3: Ja, en het is heet. Het wordt nog veel heter vandaag, rond de 35 graden. In het noorden, oosten en midden van Nederland is vandaag opnieuw kans op smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht is. Vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan hoesten of benauwd worden. Ook kunnen astmaklachten erger worden. De smog ontstaat doordat luchtvervuiling zich ophoopt bij zonnig weer en weinig wind. Aan het begin van de avond moet de smog verdwijnen. Dan draait de wind naar het noorden en komt koelere lucht ons land binnen.
0: En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Dat was niet moeilijk na de 6-0 thuis tegen Dutch. Twente had er een voetbalfeestje van willen maken gisteravond met veel doelpunten. Nou, die kwamen er. Maar niet alleen voor Twente.
8: Max Bruns die zet FC Twente op 1-0. Ja! Marco Piazza, 51ste minuut. Dutch is op 1-2 gekomen. FC Twente staat nog wel voor, maar Dutch heeft dus gescoord. Ja, dit is echt om je kapot te schamen voor FC Twente. 2-2. In de 1-1 gaat Drommel. Gaat eromheen. Ja! 3-2. Dit is toch niet te geloven. Dit is de laatste aanval van FC Twente om er alsnog 3-3 van te maken. Paul Blad voor de voeten van Piazza. En Piazza zet FC Twente alsnog op 3-3. Wat een rare avond dit.
0: Ja, raar. Maar niet per se leuk. Trainer John van der Brom kon er dan ook niet om lachen.
9: Kinderachtig blijkt goals weggeven in de tweede helft. Dat is, ja, voor mij is dat is niet te accepteren. Is onacceptabel. En je bereidt dingen voor. 35 minuten, heel goed. Prima. Maar de laatste, zeker de tweede helft, was echt onder ons niveau. En dat is gewoon een harde conclusie.
0: Een brommende John. Straks een gesprek over de schade van de droogte.

0: Somje hoorde je en Dark Before the Dawn. Het is 7:15. Je luistert naar Radio Oost.
1: Nederland heeft nog steeds flink last van de droogte. Maar van een landelijke crisis is voorlopig geen sprake. Blijkt uit een nieuw droogteoverleg. Volgens minister Karremans komt een crisis pas in beeld als de droogte voor grote problemen zorgt. Bijvoorbeeld met drinkwater of energie. Iets soortgelijks zei Karremans vorige week.
2: Het is natuurlijk ontzettend vervelend wat er gebeurt. Maar ook compensatie is belastinggeld. Hè. Dat moet ergens anders vandaan komen. Dat moeten dan andere Nederlanders opboosten. En dat geld hebben we nu ook niet op de begroting staan. Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico. Maar we proberen natuurlijk te helpen en ervoor te zorgen dat de schade van deze watertekorten, dat die zo minimaal mogelijk blijft voor ondernemers. Maar ook voor alle andere Nederlanders.
0: Frank van Zomer is manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente. Zat ook bij het overleg met minister Karremans van Infrastructuur. Meneer van Zomeren, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ernst van de situatie wordt wel ingezien in Den Haag?
3: Oh ja, zeker. Het feit dat ze geen landelijke watercrisis afkondigen betekent niet dat ze wel begrip hebben voor het feit dat we hier alle zeilen moeten bijzetten in het oosten van het land.
0: Ja, maar van begrip kunt u niet eten.
3: Nee, van begrip kunnen we niet eten. Ik denk wat goed is, is dat het ministerie heeft aangegeven en de minister voorop dat ze investeringen die nodig zijn om het oostelijke deel van Nederland bereikbaar te houden via water, dat ze die in hun prioriteitenlijstje meenemen deze zomer. Dus ze doen geen toezeggingen, maar welwillend zijn ze wel al. Ben ik het met u eens, van welwillendheid kun je ook niet eten.
0: Nee, en hij noemt het bedrijfsrisico, dat is misschien ook wel zo. Maar er zijn inderdaad bedrijven die natuurlijk hierdoor flinke schade lijden, met name aan het Twentekanaal.
3: Ja, zeker. En ik zei gisteren tegen de minister, ik heb dik respect voor hun vindingrijkheid. Het uitwijken naar andere havens, het kiezen voor andere transportroutes. Dus hun vindingrijkheid is wonderbaarlijk. Maar dat is niet niet afhankelijk van de robuustheid van het systeem. Want dat is gewoon op dit moment niet heel sterk gebleken bij hele grote droogte. En u heeft helemaal gelijk. De financiële gevolgen die zijn fors voor de ondernemers aan het Twentekanaal. Dus dat staat los van het feit dat het nog niet officieel een landelijke crisis is.
1: Nee, en daar heeft u wel begrip voor. Want inderdaad, zoals Karremans het zelf zegt, maatschappelijke ontwrichting is nodig. Er moet wel veel gebeuren natuurlijk voordat dat een keer plaatsvindt. Maar het is natuurlijk niet makkelijk voor jullie.
3: Nee, het is vreselijk lastig. En we proberen nu alle zeilen bij te zetten. Zoals gezegd, we zijn aan het samenwerken met de havens in Deventer en in Zwolle. De poort als Zwolle heeft het voordeel dat zij het IJsselmeer achter zich hebben en daardoor dus geen last hebben van die hele lage waterstand op de IJssel. Dus we kijken aan alle kanten hoe wij de bedrijven kunnen helpen. Maar het piept en het knarst, daar ben ik eerlijk over.
0: Ja, en het IJsselmeer, dat hoorden we ook al vanochtend, daar zit nog voldoende water in, hè? Dat is een soort regenton. Die kunnen ze nog blijven gebruiken. Juist. Maar hoe is het bij u? Want zit u ondertussen dan met uw duimen te draaien? Want dan komt natuurlijk minder binnen.
3: Nee, ik heb gelukkig mijn handen vol aan het helpen van bedrijven die door het dichtgaan van het Twentekanaal met hun handen in het haar zitten om te kijken naar hoe kunnen wij als overheid, want dat zijn wij, de havens in Zwolle, Deventer en Twente zijn in handen van de gemeenten. Hoe kunnen wij ze op welke manier dan ook proberen zo goed mogelijk te helpen door deze nare fase van droogte heen.
0: Ja, en redden ze dat dan? Want er wordt wel natuurlijk, dat was al vanaf het begin duidelijk, flink schade geleden. Heeft u een beeld van hoeveel?
3: Nou, wij zijn nu samen bezig met de bedrijven, dan noem ik geen namen, maar we zijn bezig met de bedrijven, zeg maar, het schadebeeld inzichtelijk te krijgen. Er worden zaken gezegd als minimaal 6 ton per dag tot 1 miljoen per dag schade. Maar u zult begrijpen, hoe langer deze droogte voortduurt, hoe groter de financiële gevolgen zullen zijn voor die bedrijven.
0: Ja.
3: Maar daar zeg ik, daar plak ik nu nog geen prijskaartje aan.
0: Nee.
3: Belangrijk is,
0: daar bellen we over terug. In december, denk ik, want deskundigen zeggen, die gevolgen die zullen de rest van het jaar wel merkbaar zijn.
3: Ja, dat is zeker. Kijk, een paar buien volgende week gaan ons niet helpen. Het moet met name hozen in het Rijn, in het stroomgebied van de Rijn. En daar komt nog bij, voordat dat water dan eindelijk bij ons is hier in Nederland, ja, daar gaat ook nog een paar dagen overheen. Dus een paar buien gaan ons niet helpen, ja, lokaal. Maar we hopen zo dat de weergoden ertoe besluiten om een flinke wolkbreuk op gang te helpen daar in het Rijnstroomgebied. Dus dat is Zuid-Duitsland, Zwitserland, Frankrijk.
1: U heeft in het gesprek met Karremans ook aandacht gevraagd voor investeringen die mogelijk naar voren kunnen worden gehaald om dit probleem op te lossen. Wat heeft hij daarop gezegd?
3: Ja, dat was wel grappig, want hij wist nog dat dat bij ons heel belangrijk is. Weet u, het gaat met name om de structurele aanpak van het gemaal bij Eefde. De meeste van uw luisteraars weten waarschijnlijk dat wij bij Eefde een grote sluis hebben staan. Ja. Nou, het gemaal daarin, dat zou opgekalevaardigd moeten worden. Of beter gezegd, zou moeten worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden in tijden van droogte. Ja, en dat kost miljoenen. Maar ik heb het de minister nog eens vriendelijk ingepeperd gisteren in het gesprek, dat dat toch echt nodig is. En voor mij was hij daar wel ontvankelijk voor, want hij herhaalde het nog een keertje, die investering.
0: Oh, heel goed. Dus hij weet het in ieder geval nog. Maar meneer Van Zomer heeft niet eens geld voor soms een viaduct. Dus hij komt 80 miljard tekort, begrijp ik.
3: Ja, het is dit jaar, of in ieder geval deze periode, heel lastig voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat weten wij ook. Wij zijn niet de enige hulpbehoevenden in Nederland wat dat betreft.
0: Nee. Maar u zei wel net van het systeem, en u zei ook al van ja, hier moeten we rekening mee houden dat dit vaker gaat gebeuren. Het systeem, ja. Het watersysteem is niet robuust genoeg. Ja, dat zou toch in Nederland anders moeten, denk ik.
3: Met robuust genoeg bedoel ik dat in de toekomstige, als die periode van droogte steeds vaker voorkomt, dan is het inderdaad niet robuust genoeg. Nou ja, en daarom komt het neer op hele goede samenwerking en met bedrijven en met de andere havens in Nederland-Oost. En bij de minister blijven aandringen op het irritante af, op het doen van die investeringen.
0: Als een horzel, meneer Van Zomeren. Nou, iets zeg maar dat u dat wel kunt. Het leed is in ieder geval nog niet geleden voordat het echt gaat plensen. Frank Van Zomeren, manager van het regionale havenbedrijf Port of Twente. Hartelijk dank voor uw toelichting.
3: U ook bedankt.

0: zo'n hete dag mogen de Beach Boys niet ontbreken. I Get Around hoor je straks. Zijn we bij het vertrek van Overijsselse boeren richting Den Bosch. De eerste trekkers zijn al op de snelwegen gesignaleerd daar in de buurt. Daarvooruit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
3: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Ja,

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Ook vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in Nederland. Het plan blijft van kracht tot morgenavond 8 uur. Gisteren en eergisteren gold het plan ook al in onze provincie. Vandaag wordt naar verwachting de heetste dag, met temperaturen tot 35 graden en mogelijk hittekracht 9. Met het hitteplan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de hitte. Het RIVM raadt hen aan voldoende te drinken, alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis koel te houden. Een geparkeerde auto is gisteravond volledig uitgebrand in Harbrinkhoek in de gemeente Tubbergen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon het voertuig niet meer redden. Het is niet duidelijk of er sprake is van brandstichting. De politie doet onderzoek. De hitte zorgt ook 's nachts voor nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook wel plastabletten hebben bijvoorbeeld.
2: Het is daarom belangrijk de hitte in verpleeghuizen te kunnen verdrijven. Op verschillende plekken zijn inmiddels mobiele airco's geplaatst. Op oost.nl is te zien hoe de hitte in jouw gemeente uitpakt. En Enschede heeft in een paar maanden tijd 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden worden daarvoor sinds eind april beboet. Voor bestelbusjes is de boete €120, voor vrachtwagens €300. Ook Zwolle heeft een zero-emissiezone en ook daar zijn tientallen boetes uitgedeeld. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Voor het weer naar Gieten Spannenburg. Gieten, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen.
1: Kijken meestal naar de dag, maar laten we dan nu maar naar de nacht kijken. Vanwege die hitte nachten. Afgelopen nacht vond ik het alweer warm. Komende nacht wordt
4: dan
1: nog
4: de nachten
1: warmer.
4: Ervoor. Ja, warmer dan de nachten ervoor. Maar je ziet wel dat op veel plekken de temperatuur is gedaald naar 14 tot 17 graden.
1: Dat is te doen.
4: Maar ja, het is de late nacht pas dan waarin dat gebeurt. Dus, en je merkt ook weer dat de huizen natuurlijk warm worden. Dus dat mensen daar slecht van slapen, dat snap ik wel. En komende nacht inderdaad kan nog wat warmer uitpakken. Omdat we dan meer bewolking over ons heen krijgen. Of een aantal wolkenveldjes. Ja, dan heeft de warmte natuurlijk moeite om weg te trekken.
1: Ja, vandaag wordt het heel warm en weinig wolkenveldjes.
4: Ja, weinig wolkenveldjes. Wie een wolk ziet, die heeft geluk. We gaan in pijlsnelle vaart.
1: Snel met die schaduw meelopen.
4: Ja, heel snel. Je mag niet te hard bewegen. Dus pas op. En we gaan heel snel naar de zomerse 25 graden. Heel snel daarna naar de tropische temperaturen. En vanmiddag, halverwege de middag, heb je ongeveer de maximumtemperatuur 33 tot 36 graden. De hoogste temperaturen in het oosten van Overijssel. Met weinig wind. Het is weer een hele rustige dag. Gelukkig maar met die weinige wind. Want soms als het zo hard en zo stevig waait, dan denk ik van welke berm gaat nu in de fik. En dat wappert dan heel snel weg. Nou, vandaag staat er net als gisteren weinig wind. Er steekt wel laat vanmiddag en vooral vanavond een windje uit het west-noordwesten op. En dat is dan de eerste aanzet van een weersverandering.
1: Ja, want het wordt wat koeler in ieder geval.
4: Ja, het wordt wat koeler. Het zal morgen misschien voor het gevoel zelfs nog wel wat heter aanvoelen dan vandaag. Dat komt omdat het wat benauwder wordt. De luchtvochtigheid gaat morgen omhoog, omdat de Noordzee weer meedoet. Maar de temperaturen, middagtemperaturen, zijn wel danig lager. 26 tot 29 graden. We zien ook weer eens wat wolkenvelden. Die hangen redelijk hoog, denk ik. Nou, dan moet er ook een bui uitvallen. Dat is nog maar de vraag. Je ziet alweer, naarmate we dichterbij die zaterdag komen, dat de weermodellen steeds minder buien berekenen.
1: Oh jee.
4: Ja, dus ik denk dat morgen in de tweede ochtendhelft en rond lunchtijd dat er uit de vele bewolking af en toe zijn bui kan vallen. Misschien met een klap onweer, maar daar moet al heel veel moeite voor worden gedaan. Dat het verder qua neerslag heel weinig is. Het is klam, luchtvochtigheid neemt alleen maar toe in de loop van de dag. En op zondag is er denk ik al helemaal geen bui meer. Maar is het wel afgekoeld naar een aangename 22 tot 24 graden.
1: Heel goed. Nou, kijken we over een uurtje wel naar de volgende week, Gita.
4: Prima.

0: hitte lijkt nu toch wel voorbij. Maar ja, het is pas half augustus.
1: Ja, ja.
0: Natuurlijk. Ja,
1: we hebben een keer in september, volgens mij 3 jaar geleden, 4 jaar geleden in september, zaten we ook nog in de dertigers. Dus wat dat betreft...
0: Dat
1: is
0: zou
1: het
0: wel
1: niet
0: lekker
1: voorbij.
0: Zijn in september. Nou, nee, we houden er maar over. Met een uur verder. Gita, tot dan.
1: Doei.

0: David Bowie en Let's Dance. 7:50. Je luistert naar Radio Oost. Vandaag aandacht voor boerenacties. Want is een landelijke protestdemonstratie. Eigenlijk gaat het om een regionale kwestie. Maar boerenorganisaties hebben het aangegrepen om te gaan demonstreren in Den Bosch. Tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daar gaan ook boeren uit Overijssel naartoe. Dat doen ze met de bus. Marloes, onze verslaggever. Marloes Solly zit inmiddels in die bus ook. Marloes, ben je opgestapt?
1: Klopt, goedemorgen. Wij zijn net inderdaad ingestapt. De bus van LTO die stopte hier even in Rijssen om nog een paar mensen op te pikken. En die rijdt nu door naar Badmen, is het idee. En daar dan vertrekken ze echt naar Den Bosch. Even kijken, en naast me in de bus zit Martijn van LTO Noord.
2: Martin.
1: Goedemorgen. Jullie vertrekken naar Den Bosch. Kan je eens even uitleggen waarom?
2: Nou, we vertrekken naar Den Bosch omdat vandaag daar de Provinciale Staten vergadert over het voorgenomen plan van de gedeputeerde om vergunning in te trekken van 5 pluimveehouders. Die pluimveehouders hebben daar al jarenlang een vergunning en die is al heel lang vergeven. En de gedeputeerde Staten is nou van plan om die vergunningen te gaan intrekken.
1: En waarom komen jullie daar naartoe? Jullie willen ze steunen?
2: Nou ja, als je gewoon bestaande vergunningen waar boeren gewoon juridisch normaal zekerheid hebt, dat is gewoon je recht onder je bedrijf als die zomaar kan ingetrokken worden. Dat betekent dat is een beetje elk bedrijf in Nederland vogelvrij is die een natuurvergunning heeft. Dat is natuurlijk wel de bodem onder je bedrijf. Dus als je dat zomaar weggeslagen kan worden, dan is iedereen kan slachtoffer worden van zo'n willekeur.
1: Even kijken, naast me zit Theo Huisjes. Theo, wat voor bedrijf heb jij eigenlijk?
3: Ik ben melkveehouder en daarnaast voorzitter van LTO West Twente. En wij hebben deze bus geregeld voor vandaag.
1: Wat staat er op de planning voor vandaag allemaal?
3: De collega's in Brabant te steunen. Hun hebben een rechtsgeldige vergunning. Je moet het zien alsof de buschauffeur zich netjes aan de snelheid houdt, alle andere regels in acht neemt en straks staande gehouden wordt en zijn rijbewijs wordt ingevorderd omdat hij alles volgens het boekje doet. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Hoe boos zijn jullie dan?
3: Wij zijn niet boos, wij zijn verontrust.
1: En nu vertrekken jullie naar Den Bosch. Niet met de trekkers dit keer, hè? Kun je eens uitleggen waarom?
3: Die afstand is net iets te groot. Dat kun je in één dag niet doen. Ik moet vanavond voor het melken er weer zijn.
1: Nu is dit eigenlijk een van de eerste acties die landelijk eigenlijk zo breed gedragen wordt. Er zijn wel verschillende kleine acties geweest. Verwachten jullie nog meer acties binnenkort te gaan doen? Hoe zit dat?
3: Dat denk ik wel. Afhankelijk van wat er allemaal nog gebeurt. Maar ik heb het idee dat de politiek nog een beetje in slaapstand staat. Dus als die ook wakker begint te worden, dan misschien voeren we dan wel iets op.
1: En wat zijn momenten waar jullie dan aan zitten te denken?
3: Nou, daar doen we allemaal nog in overleg. En dat moeten we gewoon kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En daar haken we op in.
1: Martijn, nog eventjes terug naar jou. Martin Mitten, ja. Ja. In Den Bosch, hoe gaat de dag eruit zien daar? Wat gaan jullie daar doen? Er staat een podium ook volgens mij.
2: Er staat een podium voor het provinciehuis met sprekers van LTO en met andere sprekers. Waarom we er staan en wat er zo belangrijk is, omdat die vergunningen toch rechtsgeldig blijven. En dat er geen beleid moet komen dat vergunningen ingetrokken kan worden.
1: Is dat ook het doel waarmee jullie vandaag op pad gaan? Hopen dat er in die vergadering toch het een en ander wordt veranderd?
2: Ja, dat de vergadering wordt veranderd. Dat ze zeggen, ja, we gaan niet zomaar vergunningen intrekken. Dat we gaan geen beleid maken dat het mogelijk maakt dat je vergunning kunt gaan intrekken. Dat betekent dat iedere boer vogelvrij wordt. Als je dus als je eenmaal vergunning hebt en dan dat achteraf toch zegt, ja, jammer dat je bezig bent, dan ga toch maar weg.
1: Ja. Nu zijn ze natuurlijk bezig en ook vanwege de rechtszaak zelfs. Daarin werd gezegd, ja, er moet wel wat gebeuren als het gaat om stikstofplannen. Er moeten toch op een gegeven moment knopen worden doorgehakt, zou ik denken.
2: Ja, dat omschrijf je mooi. En die rechtszaak heeft de rechter gezegd, MOB, provincie en pluimveehouders gaan met elkaar een plan maken. In eerste instantie waren ze met 14 boeren. Van die 14 zijn er ondertussen al 9 gestopt. Heb je nou 5 pluimveehouders over. En die hebben al een plan gemaakt waar ze in zijn minimaal op een eigen bedrijf al 80% gaan reduceren. Dus als je dat bij elkaar optelt, van de 14 zijn er al 9 gestopt. En nog een keer 80%, dan heb je bijna alles al gereduceerd. Wanneer is genoeg? Dat
3: goed.
1: Ja, duidelijk. Leeft er ook de angst dat het hier ook op zo'n manier zou kunnen gebeuren?
2: In de Onderbeek leeft die angst altijd bij boeren. Ik geloof niet dat de provinciale staat overijs of van zin zijn om dat te gaan doen. Maar ik wil ze toch op het hart drukken. Ga het alsjeblieft niet doen.
1: Nou ja, en daarom gaan ze dus nu naar Den Bosch om daar eigenlijk steun te betuigen, hè? Voor de beide daar.
2: Steun te betuigen aan de steun te betuigen aan de provinciale staten. Doe dit niet, want dat betekent dat je elke vergunning die je nou afgeeft, dat die vogelvrij is. Want als je er beleid van maakt, dat betekent dat elke vergunning, als je denkt, nou die staat ergens op een weggetje, nou ja, we vertrekken gewoon een vergunning in en klaar.
1: Dus dat successen.
2: Geldt niet alleen voor boeren, maar voor alle vergunningen die er zijn, hè?
1: Succes vandaag.
2: Dankjewel.
0: Marloes in de bus, de demonstratie. Die natuurlijk ook wel gericht is tegen de landelijke plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te gaan pakken. Marloes, hoeveel mensen gaan er eigenlijk heen? Zit de bus vol?
1: Nou, we zitten met... Er worden straks nog wat mensen opgehaald. Hoeveel mannen gaat er mee in de bus? Een man of 30, toch?
3: Volgens mij is het van 35, dacht ik.
1: 35 man, zo'n beetje.
0: Goed, de Overijsselse delegatie.
4: Ik heb het toe aangemaakt en er zitten 40 in. Het kan iets meer of minder zijn.
0: Mooi. Maar Loes, ze laat hier wel weer uit, of niet?
1: Zeker, ik stap zo in bad, stap ik er weer uit.
0: Mooi zo. Marloes, sorry, onze verslaggever. In de bus die op weg gaat naar Den Bosch. Met Overijsselse boeren die daar gaan mee demonstreren.

0: Ja, Brezema, samen met Pommelien Thijs en nu wij niet meer praten. Wij praten gewoon door, zo dadelijk na 8 uur met de politie.
1: Ik dacht, als jij het bruggetje niet maakt,
0: ja,
1: dan
0: dat doe jij het wel. Lach wat voor de hand.
1: Met de politie inderdaad, want zoals je net kon horen wordt gedemonstreerd, of tenminste wordt een actie gevoerd door de boeren in Den Bosch. En ook Overijsselse boeren gaan naar Den Bosch toe. En ja, wat doe je nou als boeren demonstreren als politie zijnde? Hoe ga je te werk? Ga je wel boetes uitdelen? Wil je het natuurlijk allemaal niet uit de hand laten lopen? Hoe ga je te werk? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Het is lastig voor de politie. Want onder het demonstratierecht valt veel en mag je ver gaan in dit land. Het is tenslotte een grondrecht en de politie moet daar dan maar mee omgaan. Wij krijgen er veel reacties op binnen en we gaan het vandaag maar eens voorleggen aan de politie. Straks na 8 uur. Tot die tijd. Cher in de Shoop Soup song. It's in his case.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Ook vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in Nederland. Het plan blijft van kracht tot morgenavond 8 uur. Er staat vandaag een actie van de boeren gepland tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Die actie vindt plaats in Den Bosch en ook Overijsselse boeren gaan daar naartoe. En een geparkeerde auto is gisteravond volledig uitgebrand in de gemeente Tubbergen. Of het om brandstichting gaat, dat wordt nog onderzocht. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
16: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
15: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
17: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
15: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
18: En op Radio Oost hoor je zo dadelijk na 8 uur een gesprek met de politie. We bellen maar eens met de politie hoe de politie omgaat met boerenacties. Inmiddels zijn er alweer trekkers op de snelweg, maar niet hier, maar in Brabant. En zijn de eerste trekkers gearriveerd daarvoor het provinciehuis. Ook Overijsselse boeren zijn op weg daar naartoe, maar met de bus.
19: De bus, één bus gaat die kant op, daar hoorde je net al meer over. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. En zomer in Overijssel, Bart is zo meteen in Losser bij het Brugiliaans Festijn.
18: Zo is het. En als we tijd hebben, spelen we nog een rondje nieuwsquiz.
19: Ah, leuk.
18: Muziek straks van Queen en Madonna. Voorwaar, dat zijn wereldsterren.

0: Let's go!
1: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Madonna hoorde je aan het begin van je vrijdag. En Like a Virgin.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 op deze vrijdag, de 14e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: We spreken de politie zo over optreden tegen protesterende boeren. Want er zijn alweer trekkers op de snelweg, ook vanochtend. De droogte houdt ons ook flink bezig. Maar het kabinet wil nog niet van een crisis weten.
3: Nee, want Nederland heeft nog steeds flink last van die droogte. Maar van een landelijke crisis is voorlopig geen sprake. Dat blijkt uit een nieuw droogteoverleg. Volgens minister Karremans komt een crisis pas in beeld als de droogte voor grote problemen zorgt. Bijvoorbeeld met drinkwater of energie. Port of Twente was gisteren bij het gesprek met Karremans. De minister heeft begrip getoond tijdens dat gesprek. Maar van begrip kun je niet eten, geeft ook de manager van Port of Twente toe.
4: Ik denk wat goed is, is dat het ministerie heeft aangegeven, en de minister voorop, dat ze investeringen die nodig zijn om het oostelijke deel van Nederland bereikbaar te houden via water, dat ze die in hun prioriteitenlijstje meenemen deze zomer. Dus ze doen geen toezeggingen, maar welwillend zijn ze wel. Al ben ik het met u eens, van welwillendheid kun je ook niet eten.
0: Je kunt nergens van eten, begrijp ik. En er zit voorlopig ook geen verbetering in. Vandaag gaat de temperatuur weer ver boven de 30 graden. En regen is bepaald nog niet in zicht, tenminste niet in grote hoeveelheden. Om nou bij te komen van de hitte is het belangrijk om 's nachts in bed af te koelen. Maar dat kan lang niet iedereen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen samen met NRC. Vooral in steden kunnen mensen niet vluchten voor warme nachten, vertelt deze onderzoeker.
5: Stedelijk gebied koelt veel minder goed af dan het landelijk gebied. Dat heet het stedelijk hitte-eilandeffect. En dat kan wel eens oplopen tot 7 graden tijdens heel warme nachten. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat in Zwolle en Almelo en in Enschede het aantal hete nachten per jaar veel hoger ligt dan in het landelijk gebied.
0: En hoe de hitte uitpakt in jouw gemeente vind je in onze app of op oost.nl. Daar is een kaartje.
3: Ja, dan de sport. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League en gaat dat volgende week donderdag opnemen tegen Karabach. FC Twente had er een voetbalfeestje van willen maken gisteravond met veel doelpunten. Nou, vele doelpunten die kwamen er zeker, maar niet alleen voor FC Twente. Het werd namelijk 3-3. Ja, en trainer John van der Brom van Twente die kon daar nou niet om lachen.
6: Kinderachtig wijk goals weggeven in de tweede helft. Dat is, ja, voor mij is dat is niet te accepteren. Is onacceptabel. En je bereidt dingen voor. 35 minuten, heel goed. Prima. Maar de laatste, zeker de tweede helft, was echt onder ons niveau. En dat is gewoon een harde conclusie.
0: Dan protesteren boeren weer vandaag. Dat doen ze bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Het gaat daar om een regionale kwestie over 5 pluimveehouders die hun vergunning dreigen te verliezen. Maar de boerenorganisaties grijpen die kwestie aan om te gaan demonstreren. Ook tegen de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Gaan ook boeren uit Overijssel naartoe. Ze zijn onderweg om steun te betuigen.
7: Als je gewoon bestaande vergunningen waar boeren gewoon juridisch normaal zekerheid hebt, dat is gewoon je recht onder je bedrijf als die zomaar kan ingetrokken worden. Dat betekent dat een beetje elk bedrijf in Nederland volgevrij is die een natuurvergunning heeft. En dat is natuurlijk wel de bodem onder je bedrijf. Dus als je dat zomaar weggeslagen kan worden, dan is iedereen kan slachtoffer worden van zo'n willekeur.
0: Daar gaat het om in Den Bosch, maar dat landelijke plan natuurlijk van het kabinet, dat is ook thema voor de boerenprotesten. Er gaan ook trekkers, er zijn inmiddels al trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch, maar er zijn er ook onderweg op de snelweg. En dat soort zaken, en dan bijvoorbeeld ook het afplakken van kentekens, maakt het lastig om daarop in te grijpen, ook voor de politie. Want, vroegen wij eerder aan een onderzoeker in het demonstratierecht, je mag veel als je demonstreert.
8: Het is een belangrijk onderdeel van onze democratie dat mensen en groepen zich kunnen uitspreken, juist ook tussen verkiezingen door, als ze het ergens niet mee eens zijn. Dus in beginsel moeten we het vooral faciliteren. Groepen mogen zelf kiezen of ze willen demonstreren, waarover, hoe dan, waar dan. Nou ja, dat kan dus ook op een snelweg eventueel zijn. Maar er kan dus niet lichtzinnig, zeg maar, worden ingegrepen. En daarbij geldt ook dat in principe er zoveel mogelijk wel mogelijk moet worden gemaakt.
0: En dat maakt het natuurlijk ook lastig voor de politie. We gaan erover praten met Sven Strijbos. Hij is van de politie Oost-Nederland. Meneer Strijbos, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, is dat inderdaad lastig? Heeft u daar een bepaalde tactiek voor ontwikkeld?
9: Nee, lastig niet. Ik denk wat de hoogleraar net zegt klopt. Hè. Het is een misvatting dat wij bij demonstraties hebben in te grijpen. Dat is ook helemaal niet onze rol. In beginsel hebben we die te respecteren en te faciliteren. En daar zetten we in eerste instantie altijd op in. Dus we maken contact, zetten in op de-escalatie, kijken wat men wil en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Kijk, worden er grenzen overschreden? Wordt het gevaarlijk? Is er sprake van geweld? Is er sprake van vernieling? Ja, dan zullen we er altijd staan om in te grijpen. Nou, hopelijk is dat niet nodig. Tot dusver ook niet nodig geweest.
0: Nee, maar vandaag zijn er weer trekkers op de snelweg. Dat mag dus niet. Er is al nieuws over. De politie heeft daar al op gereageerd. Gaat niet optreden in Den Bosch en in en rond Den Bosch. Woordvoerder van de politie zegt daar dat er geen gevaarlijke situaties zijn. Tenminste, als die hier niet komen, dan zal het gedoogd worden, geduld worden. Ja. Dat zegt u ook, hè? Als het niet gevaarlijk wordt, dan kan het.
9: En dat is overigens niet de lijn van de politie. Ik snap dat er vaak naar de politie wordt gekeken. Ja, natuurlijk, sorry, het is wel onze lijn ook. Maar dat doen we in samenspraak met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie.
0: Ja, want die geeft opdrachten.
9: Wordt er heel... Exact, dat is ons bevoegd gezag. En dan wordt er heel nadrukkelijk gekeken, joh, tot hoever reikt dat demonstratierecht en wanneer wordt het strafrecht? Nou, dat demonstratierecht, dat is een grondrecht. Hè, dat is een groot goed, gelukkig. Maar ik ben blij dat we in een land leven waar dat kan en mag. En dat betekent dus ja, dat andere wetgeving soms even ondergeschikt kan raken. Tot op een zekere hoogte. Hè. Dat is lang niet altijd het geval. Dat betekent niet dat alles maar kan en mag. Zoals ik net al zei, wordt het echt gevaarlijk. Is er sprake van geweldvernieling, dan zullen we ingrijpen. Dat zijn ook de kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Maar het kan dan wel zo zijn dat je net even iets meer duldt dan in een normale situatie. Ja. Omdat we nou eenmaal te maken hebben met dat demonstratierecht.
0: Dat zei de wetenschapper net ook. Hè. Onder demonstratierecht, dat is een grondrecht, mag er veel. En ook een rechter zal dan ook niet snel veroordelen. Of in ieder geval een boete toekennen. Maar wij hebben dit opgepakt omdat na eerdere trekkers op de snelweg, de A35 bij ons en blokkades, mensen bij ons reageerden van hoe kan dat nou? Dat moet ik eens doen met een trekker de snelweg oprijden of mijn nummerbord afplakken. Dat mag allemaal niet. En dan ook nog met een actie die niet is aangekondigd. Hoe zit dat dan?
9: Nee, en ik snap die reactie heel goed. Hè. Als je in één keer trekkers op de snelweg ziet, dat er ook nog verkeersovertredingen worden begaan. Van joh, politie, doe eens wat. Hè. Dat is dan een beetje de reactie die ik ook lees. Ik snap dat. Alleen mensen moeten zich wel beseffen dat als u en ik met een trekker de snelweg opgaan, dat we dat niet doen in een vorm van een demonstratie. En daar is hier wel sprake van. En op het moment dat er sprake is van een demonstratie, ja, dan reiken de grenzen net wat verder. En nogmaals, dat betekent echt niet dat alles maar kan en mag, maar een demonstratie mag in beginsel bijvoorbeeld enige hinder of overlast veroorzaken, hè, voor mensen om hun punt te kunnen maken. Dus op het moment dat er sprake is van een demonstratie, ja, dan hebben we wat dat betreft net iets meer te dulden. Dat is ook niet zwart-wit, is best heel complex hoe die wetgeving in elkaar zit. Ja. Dus daar hebben we ook continu ruggespraak over met het Openbaar Ministerie, maar ook met de gemeente, hè, want ook een burgemeester heeft bepaalde bevoegdheden. Niet eenvoudig, maar daar proberen we ons zo goed mogelijk in te bewegen.
0: Ja, en dan maak ik het nog iets lastiger, minister Heijbos. En ik weet eigenlijk niet of ik bij justitie daar beter voor kan zijn. Maar zijn er ook milieuactivisten die protesteren bijvoorbeeld. En die komen daar soms niet eens aan toe, ja, omdat ze al thuis worden opgezocht. Is daar dan niet sprake van rechtsongelijkheid?
9: Nou, ik ben blij dat u die vraag stelt. En het raakt ook wel onze integriteit. Hè? Dat er wordt gesteld dat we met de ene demonstrant anders zouden omgaan dan met de ander. Ja, daar wil ik me echt verre van houden. Dat is niet het geval. Onze grondhouding tegenoverstaande van een demonstratie, wat de inhoud van die demonstratie ook is, is altijd hetzelfde. En zullen we in beginsel altijd respecteren, faciliteren. Kijk, er kan een punt komen als je te maken hebt met een langdurige blokkade van de snelweg. Ik neem even een concreet voorbeeld. Dat de burgemeester zegt, ja, op basis van de wet openbare manifestaties heb ik nu reden om dat demonstratierecht in te perken of die demonstratie te beëindigen. Maar dat gebeurt nooit lichtzinnig. En dat geldt voor die kant van het spectrum, dat geldt voor deze demonstranten. Natuurlijk kunnen de omstandigheden van een demonstratie soms verschillen, wat een andere manier van aanpak vraagt. Maar wij doen ons uiterste best, dat durf ik echt wel te stellen, om naar iedere demonstrant op dezelfde manier te behandelen.
0: Ja, dat twijfel ik ook niet aan, meneer Strijbos. Maar aan de andere kant, hoe vaak moeten ze dan een snelweg opgaan? Nu valt het nog wel mee, maar in de vorige periode was het gering en inslag. Op een gegeven moment weet ik echt wel waar ze voor demonstreren. Of tegen.
9: Ja. Nee, zeker. Ja. En dan kom ik toch maar weer terug op dat demonstratierecht.
0: Ja, het mag
9: dat reikt dus heel ver. Het mag. En kijk, wordt er geweld gepleegd? Wat ik net zei, vernieling. Is er sprake van langdurige blokkades? Ja, dan kan die horizon van ons optreden er ook anders uit gaan zien. Maar zolang dat maar binnen de perken blijft, ja, mag je vaak je stem laten horen. Sterker, zo vaak je maar wil. Zolang dat binnen de kaders blijft.
0: Ja, je mag zelfs het openbaar vervoer platleggen. Als vakbeweging.
9: Ja, de vraag is wel, en die discussie mogen we wat mij betreft ook wel met elkaar voeren, hoe wenselijk is het, hè?
0: Ja, het treft wel de samenleving, hè, de maatschappij.
9: Nou, en exact. Dus dat zou mijn oproep aan deze gemeenschap zijn, maar voor iedereen die een demonstratie organiseert. Van denk daar altijd heel goed over na. In ieder geval ook met de hoeveelheid demonstraties die we zien. Dat is de afgelopen jaren echt wel, dat aantal is enorm gegroeid. Dus ja, de mag en kan veel, maar laten we ons afvragen hoe wenselijk bepaalde acties zijn. En tot dusverre, wat ik al zei, in Oost-Nederland hebben we het aardig binnen de perken zien gebeuren.
0: Nou, hopen we maar dat dat zo blijft, meneer Strijbos. Sven Strijbos van de politie Oost-Nederland. Hartelijk dank. We hebben weer wat meer begrip voor beide partijen.
9: Dank.
0: Helemaal goed. En de boerenacties dus, die gaan vandaag wat grootschaliger van start dus in Den Bosch. Daar gaan ook Overijsselse boeren naartoe. Ze zijn onderweg in de bus. Ze zijn ongeveer met z'n 35'en.

0: Cat Eye en Gabriella.
1: Zomer in Overijssel.
0: Zomer in Overijssel. Het is vandaag nog weekend eigenlijk, weet ik niet. Maar in ieder geval sturen we iedere dag een verslaggever de provincie in om te zien hoe Overijssel de zomer doorkomt. Bart Kieft hoorde je al vanuit verschillende plaatsen. Vandaag is hij in Losser bij het Bruegeliaans Festijn. Allee, jongen. Heb je al eentje wat?
2: Allee. Allee, allee, al een pintje gevat en zo vroeg op de nachten. Goedemorgen, zomer in Overijssel. Dit is Losser, dit is het Bruegeliaans, ja, moeilijk woord, Bruegeliaans festijn. Sandra Tietoff, ja, ik sta midden in het centrum, even verderop het beachvolleybalveld. Prachtig, prachtig gladgestreken wanden met schilderijen van Pieter Breugel den Oude. Het Bruegeliaans festijn, neem me mee in jouw gevoel.
3: Ja, Losser gaat de komende dagen gewoon 500 jaar terug in de tijd. In de tijd van Pieter Breugel, hè, waar oude ambachten centraal staan. Waar mensen samenkomen, waar mensen vieren. En hier wordt gewoon de vakantie ook afgesloten. Dus alle Lossenaren en omstreken komen hier de vakantie afsluiten in gezamenlijkheid met een hapje en een drankje.
2: Ja, een grote reunie. Er passeren vrachtauto's. Wat is er op dit moment gaande? Er wordt van alles ingericht, kraampjes?
3: Ja, op dit moment worden de kramerieën allemaal opgebouwd. En wat heel belangrijk is, de kinderkramerie, hè, want daar is ook het Bruegeliaans festijn mee ontstaan. He, leg een paar kraampjes hier neer met kinderen. En de ouders komen en de oma's komen. En zo heb je heel veel aanloop. En dat is eigenlijk altijd wel de identiteit van het Bruegeliaans festijn gebleven. Kinderkramerie staat hier ook centraal.
2: Okay, hartstikke mooi. Ja, Pieter Breugel. Ik had de associatie in het verleden nog niet gelegd met Losser. Door de jaren heen wel natuurlijk met dit festijn, met de optocht. Maar die optocht is verdwenen.
3: Ja, helaas. Die optocht die kunnen we niet meer realiseren. Die willen we eens in een lustrumjaar organiseren. Maar we hebben er iets fantastisch voor terug. En eigenlijk is het nog vele malen mooier dan de optocht. We hebben hier een breugeldorp. Een breugeldorp waar je de oude ambachten gaat herleven. Waar je breugel kan beleven. Waar je geen wifi nodig hebt. Maar dat je gewoon...
2: We gaan in de middeleeuwen.
3: We gaan terug in de middeleeuwen.
2: Ik loop eventjes hier naartoe. Er staat een auto geparkeerd. Dag mevrouw, meneer. Wie bent u? Ik kan het niet helemaal goed zien.
4: Kijk in de zon, hè?
2: Oh, kijk in de zon. Hallo. Wie bent u? Wat gaat u doen hier vandaag?
4: Spulletjes verkopen.
2: En wat voor spullen?
4: Verschillend. Decoratie.
2: Decoratie?
4: Ja.
2: U wilt goud geld maken vandaag?
4: Zeker.
2: Ja, weet u wie Pieter Breugel is?
4: Nee, geen idee.
2: Geen idee? Nou, geeft niks. Een middeleeuwse schilder. Zo heet het feest. Is het feest
4: naar... Heb je gelijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Hartstikke mooi. Sharon, jij zit ook in de organisatie.
5: Ja, dat klopt.
2: Deze meneer?
6: Ja. Hi, zou je de auto aan de kant willen zetten?
2: 2 minuten, dan ben ik je grote vriend. Zet ik mijn auto weg. Sharon, jij bent van de organisatie ook. Dat Bruegeliaans gevoel, dat zit ook helemaal aan jou vast?
5: Ja, klopt. Mijn dagelijks werk werk ik met mensen met een lichtverstandelijke beperking bij de Norbe in Lonneke. En Sandra die heeft onder andere ons gevraagd van, goh, willen jullie eens meedenken met het organiseren van het Bruegeldorp? Nou, zijn wij heel handig met hout. En wij vonden dat prachtig. Dus wij hebben allemaal elementen gebouwd die dus in een middeleeuws dorp thuis horen. En die gaan wij opbouwen met heel veel enthousiasme.
2: Ja, oké. Okay. Dat klinkt hartstikke goed. Nog meer mensen komen hier aanrijden. Met dit wagentje, mannen, wat gaan jullie verkopen?
7: Wat hun niet ook verkopen. Ik moet in hier de spullen brengen.
2: En wat is dat?
7: Potten, speelgoed, alles.
2: Wie was Pieter Breugel, weet u dat?
7: Nee, geen idee.
2: Nee. Geen idee.
7: Een goede schilder.
2: Hartstikke mooi. Ik loop weer eventjes terug. Ja, Pieter Breugel roept toch ook nog wel vraagtekens op?
3: Ja, dit zijn mensen van de kramerie. Die komen elders uit het land hier naartoe. Die hebben misschien iets minder binding met Pieter Breugel.
2: Maar hoe komt het dat Losser die binding heeft met Pieter Breugel? Wat is de link?
3: Nou, dat was fantastisch. Dat is 41 jaar geleden. Een plaatselijke ondernemer hier die dacht van, we gaan een vark aan het spit doen en de kleedjes hier uitleggen en we maken een mooi feestje van. Toen kwam er een journalist en die vond de ambiance zo geweldig. Die zegt, dit voelt Breugels aan. Sindsdien is Pieter Breugel hier uit Bruegeliaans festijn ontstaan.
2: En dan gaat nooit meer weg.
5: Nee, als het aan ons ligt niet, nee.
3: Nee, zeker.
2: Programma voor vandaag, even afsluitend. Wat gaan we beleven, wat gaan we zien en meemaken in Losser vandaag?
3: Nou, vandaag gaan we de kinderkramerie, de gewone kramerie. We hebben hier de beachvolleybal gebeuren.
2: Met voetstappen, bekende voetstappen?
3: Vanavond is de officiële opening met een onthulling van de voetstappen. Dit jaar is het Kim Kutte.
2: En hoe gaat dat? In beton gegoten?
3: In beton gegoten. Hollywood heeft een Walk of Fame. In Losser heb je gewoon sporen in in beton. Die heb je gewoon verdiend als je hier Losser op de kaart weet te zetten, nationaal en internationaal.
2: Okay, Losser gaat los.
3: Losser gaat helemaal los en wij hebben er zin in.
2: Ja, en gisteravond al, hè, Jannes?
5: Ja, zeker, Jannes. Ja.
2: Ja, die heeft je sporen nagelaten, hier een gesneuvelde bamibal.
3: Nou, het was een fantastisch feest. We hebben het echt zo gezellig gehad. Het was hartstikke vol. Het is natuurlijk ook een zwoele avond. Het trekt heel veel mensen aan. En ik kan niet anders zeggen dat ik vol trots sta hier.
2: Oké, okay. Ik wens jullie een prachtig feest toe in de sfeer van Pieter Breugel. Verderop dus die markt, die Breugeliaanse markt. En ja, tot in de kleine uurtjes dan maar. Hè?
5: Ja, zeker. Wij gaan lekker door.
2: Oké. Okay. Dank jullie wel.
0: Misschien een informatiebordje over Pieter Breugel den Oude, Bart.
2: Ja, ja, goed idee.
0: En jij hebt wel een
2: informatiebordje Pieter Breugel.
0: Ja, dat zou
3: ja, ja, die hebben we.
0: Oh, dit is er.
5: Ja, dan gaan we even goed duidelijk maken dat hij er staat.
6: Gelezen.
5: Kunnen mensen inlezen.
2: 16e eeuw.
5: Ja, zeker. Ja, okay.
2: Dank jullie wel.
0: Heel goed. Jij hebt wel een voetspoor in beton verdiend, Bart Kieft. En kan de heer Kieft even zijn auto verplaatsen? Graag.
2: Ja, ik loop daar even heen nu. Die jonge man heeft nu zijn vrachtwagen pontificaal
0: voor jouw auto.
2: Voor mijn auto. De Radio Oost radiowagen geplaatst.
0: Als het ruzie wordt, bel nog even in.
2: Gaat nog weg?
0: Ja, ja, gaat nog weg, ja.
2: Okay. Mooi. Nou, komt allemaal goed.
0: Dat hoop ik voor je, Bart. De laatste dag van zomer in Overijssel. Dan
2: zeker.
0: Weet Bart precies
2: wat
0: deze zomer in Overijssel heeft gespeeld, Bart.
2: Zijn we er klaar mee.
0: Ja, veel succes vandaag en veel plezier. Geniet ervan, hè. Geniet ervan.
2: Jo.
0: Daar gaat-ie.

0: Queen en de Killer Queen. Straks na 8:30 spelen we nog een rondje nieuwsquiz. Toch,
1: Benjamin? Doen we. Leuk,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, we hebben mooie vragen. Dus blijf er goed bij. Als je het nieuws hebt gevolgd, dan kun je straks proberen de kwalificatievraag goed te beantwoorden. En wie weet bellen we je dan wel voor een noodradio.
1: Oeh, als je weet hoe die werkt, dat zou natuurlijk goed uitkomen. En anders moet je de video op oost.nl even bekijken.
0: Goed luisteren, zo dadelijk alvast naar de hoofdpunten van het nieuws.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven en niet

0: 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws, krijg je van Benjamin.
8: De eerste boeren die komen demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch zijn inmiddels aangekomen. Ook zo'n 35 boeren uit onze provincie zijn onderweg in een bus. Straks debatteert Provinciale Staten van Noord-Brabant over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties zijn daar boos over, want wie volgens een geldige vergunning werkt moet daarop kunnen vertrouwen, vinden zij. Daarom zijn ze in Den Bosch om hun collega's een hart onder de riem te steken. En het wordt al steeds drukker, ziet deze verslaggever.
9: Een minuut geleden zijn de eerste boeren hier aangekomen met luid lawaai. Ze zijn deels ook via de snelweg gekomen, hebben wij gehoord. En ze komen nu bij het provinciehuis dus aan, waar om 9:30 extra vergaderingen gaat beginnen.
8: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De schulden van de failliete zakenman Henny van der Most uit Slagharen blijven maar oplopen. Bij de curator hebben verschillende mensen zich gemeld. Samen eisen zij ruim 17 miljoen euro terug. Daar komt nog ruim 40.000 euro aan belasting bij. Alles bij elkaar staat de teller daarmee op bijna 70 miljoen euro. De komende tijd wordt een deel van de bezittingen van der Most geveild. Een geparkeerde auto is gisteravond volledig uitgebrand in Harbrinkhoek in de gemeente Tubbergen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon het voertuig niet meer redden. Het is niet duidelijk of er sprake is van brandstichting. De politie doet onderzoek. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is bij haar terugkeer op het EK in Kroatië van de balk gevallen tijdens haar oefening. Daardoor mist zij de toestelfinale. De voormalig Olympisch kampioene op de balk geeft aan dat ze er goed in zat en er klaar voor was. Ze had zichzelf dan ook meer gegund. Wevers van 34 staat wel in de teamfinale van zondag. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
7: Ik zou die balk niet eens opkomen.
8: Nee. Moeilijk en eng.
7: Gita Spannenbeurt. Voor jou is altijd balanceren. Maar vandaag niet, hè? Het is vrij eenduidig. Het wordt warm, het wordt heel warm.
10: Het wordt heel warm. We zitten al op de meeste plekken op 20 tot 22 graden. Dus dat gaat snel. Rond lunchtijd zullen de meeste plekken ook al aan de tropische temperaturen zitten. En dan gaan we eens kijken waar we uitkomen. Waarschijnlijk op 33 tot 36 graden met voluit zon en weinig wind.
7: Ja, en dan krijg je weer zo'n warme nacht. Maar er is verkoeling in zicht. Morgen al, hè? Het slaat wat om.
10: Ja, het slaat een beetje om. Qua neerslag is het nog een beetje hangen en wurgen. Eens kijken wat we daar nog uit kunnen trekken. Maar de temperaturen gaan omlaag. Denk wel dat morgen nog vrij warm aanvoelt, omdat het zo klam is. Maar de dagen daarna zijn al een stuk frisser. Nou, morgen wolkenvelden en zon. Ik denk in de tweede ochtendhelft en de eerste helft van de middag dat er een bui kan vallen. Zo'n koufrontje dat passeert. Maar het wordt nog 26 tot 29 graden. Voorwaar. En zondag stapelwolken en zon. Zo goed als droog en 22 tot 24 graden.

0: graden. Ja, en die 22 tot 24 graden, die houden we eigenlijk volgende week, denk ik, zo'n beetje de hele week vast. Wolkenvelden en zon, en soms ook best veel wolkenvelden, dus dat wordt wennen. Temperatuur wordt ook wennen. Ik bedoel, komende nacht is het denk ik wel erg warm om te slapen, maar de nachten daarna worden weer lekker fris. En dan is het even kijken hoeveel buien er gaan vallen. Nou, volgende week, met name rondom de woensdag, kunnen... Nee, er zitten wel wat buien in. Het is een beetje hapsnap, maar ik denk met name rond de woensdag dat er toch wel een paar stevige buien kunnen passeren. Maar het komt langzaam op gang, de buienmotor. Dus het is nog niet gelijk. Het is ook niet dat je volgende week ineens in een verregende vakantieweek of zomerweek zit. Helemaal niet. Het wordt gewoon allemaal wat gedempter.
1: Hollands zomerweer. Nederlands zomerweer wordt het volgende week. Nou ja, we zitten ook nog in augustus natuurlijk. Toch ook nog een zomermaand. Gita, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
1: En een fijne dag en een fijn weekend.
0: Zelfde. Doei.
1: We gaan het zo doen. We gaan een rondje nieuwsquiz spelen. We hebben een beetje haast, dus we moeten opschieten. Straks de kwalificatievraag. En daarna mag je opgaan als we je eruit selecteren voor die noodradio. Van Radio Oost, hier is Bert Hering.

0: Dan is het goed. Bert Hering hoorde je en Julie July.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Jazeker, we zijn er weer op toegekomen. Op vrijdag kijken we altijd even terug naar het nieuws van de afgelopen week. Dat doen we in de vorm van de nieuwsquiz.
2: Ja.
0: Benjamin ziet er ook al helemaal naar uit.
2: Nou, dus ik vind het een eer, want het is mijn eerste keer dat ik op de vrijdag met jou presenteer.
0: Kijk eens aan, nou, dan gaan we de nieuwsquiz spelen. We hebben één kwalificatievraag. Je weet het inmiddels wel, A, B of C. Geef het goede antwoord door via de app.
2: Ja.
0: En dan van de inzenders kiezen wij iemand uit. Die gaat de nieuwsquiz spelen. Dan krijg je de volgende 9 vragen nog voorgelegd. Heb je er 5 goed?
2: 5, ja.
0: 5 goed?
2: Is dat het aantal?
0: We zijn altijd coulant.
2: Nou, oké. Okay. Ja, nee, coulant, dat zeker.
0: En soepel. Ja. En dan win je een noodradio.
2: Ja, en geen zorgen als je niet weet hoe die noodradio werkt. Want er is een mooie video op oost.nl te vinden, waarin er toch wordt uitgelegd hoe dat dan werkt.
0: Heeft zelfs de landelijke media gehaald.
2: Zo is het.
0: Hoorden wij gisteravond in het Oog op Morgen onze uitleg van de noodradio. Ja, het valt allemaal niet mee. Nee. Dus, ik zou zeggen, Benjamin, kom met de kwalificatievraag.
2: De zonsverduistering werd door veel mensen aan goud. Voor hoeveel procent verdween de zon in de schaduw van de maan? Is dat A, 77%, B, 88% of C, 99%? Eén keertje nog voor deze.
0: We maken het je niet moeilijk.
2: Reageren op de volgende vraag. De zonsverduistering werd door veel mensen aanschouwd. Voor hoeveel procent verdween de zon in de schaduw van de maan? Is dat A, 77%, B, 88% of C, maar liefst 99%?
0: Stuur hem in via de app het goede antwoord A, B of C. En wie weet bellen we je zo.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Misha uit Zwolle heeft de Nieuwe Oost deze week te pakken. Lose My Life. Nou, tot vanmiddag.
1: Ja.
0: Daarna is er een nieuwe oogst.
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Jazeker. Er zijn weer voldoende inzendingen binnengekomen op onze kwalificatievraag voor de nieuwszender Hulde. Want mensen hebben nog altijd vakantie, dus ik was zo bang. Ik hoop dat iemand mee wil doen.
1: Ja, veel goede en foute antwoorden. Dat is leuk om te zien altijd.
0: Zeker, er waren ook nog veel fouten waarvan ik dacht van nou, dit is een makkie.
1: Ja,
0: maar dat is toch
1: ook,
0: altijd wel weer bijzonder om te zien. Dat mensen dan toch nog niet zo goed het nieuws hebben gevolgd.
1: Procenten duizelen om je hoofd natuurlijk de afgelopen paar dagen. Dus ja.
0: Ja, getallen zijn altijd lastig.
1: Zo is het.
0: We hebben iemand uitgekozen om mee te doen met de nieuwsquiz. Nu maar hopen dat diegene de telefoon opneemt. Ik weet ook niet of het een man of een vrouw is. Maar neem op, zou ik zeggen.
1: Ja, anders kun je die noodradio niet winnen.
3: Dit is de voicemail van
1: 06. Oh, laten dat we dat niet, nee, dat moeten we niet doen. Praten.
0: Dat moeten we niet doen. Degene die we bellen moet natuurlijk wel even de telefoon op gaan nemen. Dus we proberen het gewoon nog een keer.
1: Wil je een nieuwe, dan vertel ik nog even de vraag waar je op kon reageren. Dat allemaal met de zonsverduistering te maken. Want die werd door heel veel mensen aanschouwd.
0: Ja, we hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Marcel en Benjamin.
4: Goedemorgen.
0: Met wie spreken wij?
4: Met Herman.
0: Herman. Goedemorgen Herman. Waar bel je vandaan?
4: Hellendoorn.
0: Trouwens, wij bellen vanuit Hengelo, maar jij zit in Hellendoorn. Heel goed, dat is mooi. De nieuwsquiz. Je hebt de vraag beantwoord. Zullen we de kwalificatievraag nog even stellen?
1: Ja, de zonsverduistering werd door veel mensen aanschouwd. Voor hoeveel procent verdween de zon in de schaduw van de maan? Was dat A, 77%, B, 88% of C, 99%?
4: Ja, dat was B, 88%.
1: Ja, dat is goed.
0: Helemaal goed. Wij dachten het is een makkie, maar heel veel mensen hadden het toch nog verkeerd. Dus, Herman, we gaan een nieuwsquiz spelen met jou goed vinden.
4: Dat is goed hoor.
0: Mooi zo. Een minuut lang de tijd om vragen te beantwoorden. We gaan wel kijken hoe ver je komt. Maar vijf goede antwoorden moet kunnen voor een noodradio. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ga het proberen.
0: Mooi zo. Dan gaan we de klok starten.
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
1: Door een eclipsbrilletje was de verduistering het beste bekijken. Wat werd er nog meer gebruikt? Was dat een kijkdoos, een kijkbuis of een kijksok?
4: Dat was A, een kijkdoos.
1: Klopt. Wanneer is de volgende zonsverduistering in deze omvang? Is dat volgend jaar, is dat over 2 jaar of in 2081?
4: Dat is in C, 2081.
1: Klopt ook. Het wordt vandaag weer tropisch warm. Voor de hoeveelste keer is deze zomer het hitteplan van kracht? Is dat de tweede keer, de derde keer of de vierde keer?
4: Oeh, dat weet ik niet, maar volgens mij is het de tweede keer.
0: Nee, vierde.
4: Vierde?
1: Ja, welke medaille won hardloper Jonas Pijvers uit Hellendoorn op de 400 meter op het EK? Was dat brons, zilver of goud?
4: Dat was A, dat was brons.
1: Klopt. Hoeveel medailles won Pijvers al op dit WK? Was het 1, 2 of 3?
4: Dat was B, 2 keer brons.
1: Klopt ook. Welke club treft FC Twente in de play-offs voor de Conference League? Is dat Karabach, Dynamo Kiev of Real Madrid?
4: Ik weet het, maar nu weet ik het gewoon even niet. Volgens mij was het, ik dacht A, maar dat weet ik niet.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal. Gaan we nog even door, denk het wel, hè?
0: Zullen we afmaken gewoon?
1: Met zo goed bezig.
0: Ja, je bent er al hoor, Herman. Maar we gaan gewoon door.
1: Vraag 8 zijn we inmiddels. Welke eetgelegenheid is langzaam aan het verdwijnen in onze provincie? Is dat A, de Chinees, B, de snackbar of C, het sushi-restaurant?
4: Ik hou het op C.
1: Helaas, het is de snackbar. Gaan we naar vraag 9. Welk dier is er gezien in het Vechtdal? Is dat A, de wasbeer, B, de Amerikaanse rivierkreeft of C, de wolf?
4: Dat is C dus, de wolf.
1: Klopt helemaal. En tot slot, hoeveel sollicitaties zijn er gekomen op de vacature van burgemeester in Ommen? Is dat A, 26, B, 36 of C, 144?
0: Heel veel.
4: Dat is A, dat is 26.
1: Helaas, het is B, 36.
4: B?
0: Ja, 36 sollicitaties op de burgemeesterschap.
4: Oké. Okay.
0: Ja. Maar helemaal goed gedaan hoor, hartstikke goed.
1: Heel netjes.
0: Vijf, ja, in totaal volgens mij 6 of 7 vragen. Goed, dus ja. die noodradio heb je verdiend. Blijf even hangen voor de gegevens. Dan komt dat zo snel mogelijk naar je toe. Je volgt het nieuws goed. Hopelijk wel via RTV Oost.
4: Ik luister altijd de hele dag naar RTV Oost.
0: Mooi zo, daar zijn we blij mee, Herman. Heel fijn, dan komt hij goed terecht, die noodradio. Waar je natuurlijk alleen RTV Oost op, Radio Oost op kunt ontvangen.
1: Ja.
0: Nee hoor, iedereen
1: En weet je hoe die werkt, die noodradio?
4: Ja, ja, dacht ik wel, denk ik wel, ja.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Anders even op oost.nl kijken.
0: Hebben we nog een uitleg, video daarvan. Herman, dankjewel. Nogmaals, blijf even hangen. Een fijn weekend alvast.
4: Heb je nog, ja, dankjewel.
0: Heb je nog plannen?
4: Heb je nog plannen? Een beetje klussen.
0: Beetje klussen. Ja. Mooi zo. Blijf hangen, Herman. Kom ik zo even bij je terug voor de gegevens. En dan komt die noodradio zo snel mogelijk naar je toe. Wij houden ermee op.
1: Helaas.
0: Ja, we hadden al haast van het nieuws fris. Maar het was weer mooi om betrokken Overijsselaars te horen.
1: Absoluut.
0: Die het nieuws goed volgen via Radio Oost.
1: En we zijn er maandag weer samen, hè?
0: Maandag alweer, ja. Het weekenden zijn lijken steeds korter te worden, inderdaad. Nou, goed. We houden je op de hoogte van alles wat er gebeurt. Natuurlijk ook in het weekend. Veel Absoluut. Evenementen waar je naartoe kunt gaan. Ook dat hoor je bij ons.
1: Ja.
0: Goede muziek. En daar gaat Bert van Lossen zo dadelijk al mee verder.
1: Oeh, de pimpanplaat. Ik heb het weer niet op Facebook.
0: Heb je niet gezocht? Nou, even zelf zoeken. Alle fans van het onderdeel van het programma weten het wel te vinden. Een letter. En daar moet je dan een nummer bij. De V.
1: Letter V.
0: V. Ik ben altijd zo slecht van. Vangelis. Oh ja, dat kan. Ja. Ja, nee, ik zit gelijk bij Fine Young Cannibals, maar dat is dan met een F. Dat gaat hem niet worden. Veel plezier bij Bert. Wij zijn er maandag weer en een goed weekend.
1: Goed weekend.
0: Sluiten we toch nog even lekker af met Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Geldt ook voor ons. Tot maandag.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Ja,

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Een bus vol Overijsselse boeren is op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Een debat over vergunningen is de aanleiding voor een groot protest tegen het stikstofbeleid. Kwetsbare ouderen lijden onder de nachthitte, blijkt uit een analyse. Vooral in steden kunnen mensen niet vluchten voor de warme nachten. En een geparkeerde auto is gisteravond volledig uitgebrand in Tubbergen. Of het om brandstichting gaat, wordt nog onderzocht. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
5: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
6: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
4: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
7: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
4: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS-journaal.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
15: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
16: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
15: Hey, wij zijn OG.
17: Hey, Jan Smit hier.
18: Hallo, wij zijn de 3J's.
19: Ik ben Johanna ter Stegen.
2: Mooi, ik ben Daniel Loos.
19: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: John Fogerty met z'n mannen. Ik heb het over CCR. En Down on the Corner.
1: Bert van Lossen.
0: Zo weer over IJssel, Bert bij Oost. Vanaf komende maandag hier op Radio Oost. Extreem weer raakt steeds vaker ook bedrijven. ABN AMRO waarschuwt. Bereid je voor op hitte, droogte en extreme regen. Lees ik vanochtend in de kranten. En rokers halen door de hoge prijzen steeds vaker sigaretten over de grens. Hier in de regio Twente is Duitsland natuurlijk ook dichtbij. En dit vind ik ook wel een leuk berichtje. Bijna 4 op de 10 Nederlandse mannen denkt dat hij met een goede coach en genoeg training door Olympische Spelen zou kunnen halen. 38% dus. Sommigen hebben na 3 trappen al een hersteltraining nodig, denk ik. En het is vandaag precies 15 jaar geleden dat een van de meest markante voetbaltrainers van Nederland overleed. Frits Korbach. Korbach werkte bij alle Overijsselse betaald voetbalclubs en was ook trainer bij de amateurs van Roda Raalt. Dit is Bert bij Oost.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kijk de zon eens schijnen.
3: Ik werd vanochtend wakker en dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: Bruno Mars, de wereldartiest en Marry You op radio's.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, misschien hoeven we het geluk helemaal niet zo ingewikkeld te maken. Want uit onderzoek blijkt dat mensen vooral dierbare herinneringen bewaren aan gelukkig gewone dingen. Dus samen eten aan tafel, een filmavondje thuis of met z'n allen een lange autorit maken. En veel minder aan die enorme verjaardag of dat peperdure cadeau. Uiteindelijk onthoud je dus blijkbaar vooral wie er naast je zat. Nou, welk heel gewoon moment met je gezin of familie is jou voor altijd bijgebleven? Laat het me even weten via de radio-stem. Dus welk heel gewoon moment met je gezin of familie is jou voor altijd bijgebleven?

0: Dat is ook een hitmachine. Bruno Mars is een hitmachine, maar Ed Sheeran is er natuurlijk ook. Hè? Scoort ook de ene hit naar de andere, ook in de Nederlandse top 40... en hier op radio's regelmatig komt hij voorbij. Wat was zijn allereerste hit? Even een popquizje.
1: Was dat die A-Team?
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: En toen dacht hij van, nou, dit was het allemaal. We moeten genieten van het succes, maar dit gaan we nooit meer over.
1: Zo.
0: Ja. Maar goed, heeft de ene nummer 1 naar de andere gescoord. Ed Sheeran, dus hoor je voorbij trekken hier op radio's. Hey Benjamin,
1: hey, goedemorgen.
0: Wat heb je zo meteen aan nieuws voor ons?
1: Het gaat zo meteen over protesterende boeren in Den Bosch. Daar zijn ook Overijsselse boeren bij aanwezig. En, misschien heb jij het ook al wel gehoord, voetballer Gianni Reinders uit Zwolle gaat waarschijnlijk verder in Saoedi-Arabië.
0: Ja, ik heb Gianni
1: Reinders.
0: Ja, Gianni Reinders. Die heb ik, nou... Jong AZ heb ik veel gedaan en hij speelde echt vaak in jong AZ. En elke keer nam ik hem naar de wedstrijd.
1: Ja.
0: Ik werd bijna nooit geïnterviewd.
1: Niet?
0: Ik ken zijn vader Martin goed. En als ik dan voor de ESPN jong AZ moest doen, waar hij dus regelmatig speelde, dan interviewde ik hem altijd. Echt een aardige jongen ook.
1: Een groot talent.
0: Heeft hij nog even gespeeld. Ja, wel aardig gedaan, toch?
1: Hè? Nou, zeker.
0: En nu dus naar Saoedi-Arabië gaat hij geloof ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Nou, je hoort het zo meteen in het regionale nieuws. En Pek Zwolle speelt dit weekend tegen FC Twente. Nou, laat Tijani Reinders nu ook nog hebben gespeeld in de jeugd van FC Twente.
1: Nou.
0: En bij Pek Zwolle hebben gespeeld.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid. Met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
8: Hey, Remol!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is

0: al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Drie over half tien, je luistert naar radio's, het regionale nieuws nu, Benjamin Borgman.
4: Boeren protesteren vandaag bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. En ook boeren uit onze provincie zijn daarbij aanwezig. In Den Bosch is een extra statenvergadering over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders die gevestigd zijn vlakbij kwetsbare natuur. Boerenorganisaties grijpen het debat aan om te gaan demonstreren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Zo'n 35 Overijsselse boeren zijn met een bus op weg naar Den Bosch om hun collega's te steunen.
5: Als je gewoon bestaande vergunningen waar boeren gewoon juridisch normaal zekerheid hebt, dat is gewoon je recht onder je bedrijf als die zomaar kan ingetrokken worden. Dat betekent dat een beetje elk bedrijf in Nederland vogelvrij is die een natuurvergunning heeft. En dat is natuurlijk wel de bodem onder je bedrijf. Dus als je dat zomaar weggeslagen kan worden, dan is iedereen kan slachtoffer worden van zo'n willekeur.
4: Er worden in totaal zo'n 2500 boeren bij het provinciehuis in Den Bosch verwacht. Om bij te komen van de hitte is het belangrijk om 's nachts in bed af te kunnen koelen. Maar dat kan lang niet iedereen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en NRC. Vooral in steden kunnen mensen niet vluchten voor de warme nachten, vertelt deze onderzoeker.
6: Stedelijk gebied koelt veel minder goed af dan het landelijk gebied. Dat heet het stedelijk hitte-eilandeffect. En dat kan wel eens oplopen tot 7 graden tijdens heel warme nachten. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat in Zwolle en Almelo en in Enschede het aantal hete nachten per jaar veel hoger ligt dan in het landelijk gebied.
4: Hoe de hitte in jouw gemeente uitpakt is te zien op oost.nl. En op het Zwarte Water bij Zwolle heeft vannacht een incident plaatsgevonden. Hulpdiensten kregen een melding van een ongeval op het water, maar er is verder nog weinig over bekend. Het is dan ook niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. En de kans is groot dat Tijani Reinders uit Zwolle in Saoedi-Arabië verder gaat met zijn carrière. Manchester City, zijn huidige werkgever, is eruit met Al-Qadsiyah. Dat zegt sportjournalist Romano. De club uit het Midden-Oosten zou een bedrag van 16 miljoen euro over hebben voor Reinders, die vorig seizoen op de achtergrond raakte bij City. Reinders is inmiddels zelf ook akkoord. De laatste gesprekken die worden gevoerd. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Vandaag nog één keer volop zomer in Overijssel. Veel zon, nauwelijks wind en temperaturen van 33 graden in de kop tot lokaal 36 in de regio Twente. Later vanmiddag steekt er een lichte westenwind op. Morgen wordt het minder warm, 26 tot 29 graden, met in de ochtend kans op een lokale bui. En de lokale bui die valt altijd bij jou om de hoek, heb ik me laten vertellen. Het is 6:30, je luistert naar Radio Oost. Welk heel gewoon moment met je gezin of familie is jou altijd bijgebleven? Daar ben ik naar op zoek in de vraag van vandaag.
7: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: Methode, gewoon lekker alles weglachen. Amar zingt erover in Stem in je Hart. Je moet toch wel je eigen pad trekken en ook je eigen gevoel volgen in het leven. Dat is het allerbeste, hè? De man die ook elke dag in Zoon in Overijssel zijn eigen pad kiest, heet Bart Kieft en is vandaag in Losser.
1: Ja, dat klopt. En het is op dit moment een beetje het aardappelpad, zo mag je dat noemen. Ofwel het tuffelpankookpad. Ik sta in Losser, Breugeliaans Vestijn. Goedemorgen, met wie heb ik genoegen?
2: Henny Wierda.
1: Henny, aardappelpannenkoeken, tuffelpankook, mooi, in mooi Twents omschreven. Ja. Wat is het en wat gebeurt ermee vandaag hier in Losser?
2: Nou, we zijn bezig om de aardappelpannenkoeken, oftewel de tuffelpannenkoek, aan de man te brengen. Het is jammer dat het zo warm is, maar ik denk dat het wel goed gaat. Maar de bedoeling is om zoveel mogelijk pannenkoeken te verkopen.
1: Ja, wat een idee, wat een gedachte. Waar komt die vandaan en wie zijn jullie?
2: Wij zijn van de klossievereniging Kolkersveld Losser. Wij staan al met zo'n kraam al meer dan 30 jaar op de Breugeliaans Vestijn. Ja. En al die 30 jaren, ja, dat is niet te geloven. Je moet het in eigen ogen zien. Het is een gigantische toeloop.
1: Ja, want zo'n tuffelpannenkoek, zo'n tuffelpankook, hoe ziet die eruit? Hoe proeft die? Hoe smaakt die?
2: Aardappels, hè?
1: Ja, dat geloof ik.
2: Het is net iets groter als een bierviltje. Heel iets groter. En het is de bedoeling dat je die lekker knapperig bakt. Dus dat je hem gewoon rechtop kunt houden. En er zitten aardappels in, er zit meel zit erin. Er zit een klein beetje zout in. En that's it. Meer is er niet van.
1: Dat is een groot succes.
2: Dat is een frisse groot succes.
1: Opstel één rijen van drie straks.
2: Ja, je zult zien. Moet je niet raar kijken naar de gewoon 50, 60 manieren naar deze staan.
1: Oké. Nu de laatste voorbereiding. Ik loop eventjes de tent in waar jullie actief zijn. Achter de balie hier. Wat gebeurt hier op dit moment? Goeiedag.
3: Hier gebeurt op dit moment nog niets.
1: Nou ja, ik zie meel. Ik zie eieren.
3: Hier wordt straks met meel, zout, eieren wordt mengsel gemaakt. En natuurlijk de geschraapte aardappelen.
1: Ja, dit is de mixer.
3: Dit is de mixer, ja. En van hieruit wordt het dus opgeschept in die pannen.
1: En gaat het vet in, het kokend
3: eten
1: vet?
3: Ja.
1: Oké. Hoeveel aardappels hebben jullie in totaal?
2: 1000 kilo.
1: En waar komen die vandaan?
2: Schrik niet, maar uit Duitsland.
1: Uit Duitsland?
2: Uit Duitsland, ja.
1: En kakelvers of?
2: Gisteravond zijn er 5 mensen van onze vereniging. Gisteravond 5 personen van onze vereniging. Die zijn naartoe gegaan en met de hand gerooid. Niet met de machine, maar gewoon met de hand geroerd. Zoals het vroeger gebeurde.
1: Dus het zijn echt nog ambachtelijk ook. Ja, zelf gerooid.
2: Ja, zelf gerooid. Ja. Ja.
1: Oké, nou goed. Is het vet inmiddels op temperatuur?
2: Nee, nog niet. We gaan kijken. Het loopt wel niet goed, zie je dat? Dan zit er geen voldoende olie aan die kant. Dus dan moet die pootjes moneel iets bij je worden gesteld. Het moet gewoon waterpas zijn.
1: Oké. Wat kost dat zo'n aardappelpannenkoekie?
2: €1,50.
1: Aha, dat zijn leuke prijsjes.
2: Ja, gelukkig wel. Ja,
1: en al flinke bestellingen binnen. Ik loop eventjes hier naar de bestellijst. Want ik zie het gaan tot 250 stuks aardappelpannenkoeken voor €375. Dat betekent dat er bestellingen zijn die tot 250 stuks gaan?
2: Ja, ja. We zitten hier met een aantal verzorgingshuizen. Ja, en die oude mensen kregen vandaag geen ontbijt, geen eten, geen warm eten. Maar dan komen ze hier de pannenkoeken halen. Krijgen ze er een beetje appelmoes bij. En dat is voor hun het eten.
1: Geweldig.
2: Ja. Ja, en dat wordt dan van de vorm wordt dat ingepakt. Meestal is het hoeft niet zo helemaal warm, omdat het gaat daarvoor in de steamen. Maar ja, 150, er zit sowieso al 450 pannenkoeken.
1: Traditie in Losser dus.
2: Juist.
1: En de opbrengst, want jullie zijn van de klootschietersvereniging. Ja. Jullie gaan er een lekker feestje van bouwen.
2: Nou nee, het is gewoon puur voor het onderhoud. We hebben twee...
1: Onderhoud in de kantine.
2: Uiteraard.
1: Bierpomp.
2: Ook. Ja, dat moet je zo wel even gangbaar houden natuurlijk. Hè. Ja. Nee, maar we hebben 2 banen en die moeten onderhouden worden. En er zitten grote machines op en dat kost ook het een en ander. Ja. Dat is de reparatie, dit en dat. Ja, dan zul je zien hoeveel geld je kwijt bent voordat je überhaupt bezig bent.
1: Okay. Ja. Eind van de dag is het geld tellen?
2: Nee, dat is pas zondagmiddag.
1: Oké. Dat is ook leuk, hè?
2: Okay, tot 6:00 wordt er gebakken. Ja. Dan gaan we de zaak opruimen, worden de pannen schoongemaakt. Ja. En dan gaan we aan de achterkant... Gaan we bij elkaar zitten en dan drinken we een glaasje water of zo.
1: Ja, ik geloof hem. Veel succes, veel plezier en geniet van de opbrengst.
2: Gaan we doen.
1: Oké. Het heldere Gerstenaad zal stromen hier in Losser. Niet alleen vandaag, maar ook dus na afloop. De klootschieters zijn hartstikke lekker bezig. Aardappel, pannenkoeken. Nog een keer, tuffelpanken ook in goed Twents. Die zijn hier vandaag volop te verkrijgen. Maar je moet wel aansluiten in de rij, want het gaat druk worden. Veel belangstelling voor.
0: Dankjewel, Bart. En jij vanmiddag ook een glaasje water als je klaar bent met zomer in Overijssel?
1: Jazeker, ik heb hem al koud staan.
0: Heel goed. Welk heel gewoon moment...
1: Een paar. Porneem.
0: Jazeker. Welk heel gewoon moment met je gezin of familie is jou altijd bijgebleven? Dat is de vraag van vandaag. Op de fiets van Neder naar het Buurse Meertje. Wij en onze eigen kinderen komen er graag. Daarna een softijsje. Geluk zit in een klein hoekje. Dankjewel, Gerda. Welk heel gewoon moment met jouw gezin of familie is jou voor altijd bijgebleven? Laat het me even weten via de Radio Oost. Zometeen de Pimpamplaat op Radio Oost. De letter V. Daar mag je artiesten en liedjes bij zoeken. Zometeen, dus 10 en 11.

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Vanavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Meters hoge corso-wagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Een bus vol Overijsselse boeren is op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Een debat over vergunningen is de aanleiding voor een groot protest tegen het stikstofbeleid. Kwetsbare ouderen lijden onder de nachthitte, blijkt uit een analyse. Vooral in steden kunnen mensen niet vluchten voor de warme nachten. En Tijani Reinders uit Zwolle gaat waarschijnlijk in Saoedi-Arabië verder met zijn voetbalcarrière. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
17: Voor de grote

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ja, hallo, ik wil graag een plaat aanvragen.
2: Pim Pam Plaat.
3: Daar is Pim Pam Plaat voor liedjes en artiesten met een V. Daar ben ik naar op zoek. Waarom een V? Nou, Van Dikhout heeft een nieuwe single uit. En ik ga Martin Buitenhuis, de zanger van Van Dikhout, vanochtend even bellen. En we gaan zeker ook tussen 10 en 11 een liedje doen van Van Dikhout. Geef hem even jouw favoriete liedje door van Van Dikhout via de radio. Stem 06-456-7-1-331. Maar je hebt ook heerlijke liedjes aangevraagd. Martin onder andere The Village People. En ook Hans Vermeulen is aangevraagd met Hilde.
4: Ontzettend lief mens. Daarnaast ook altijd zeg maar heel geïnteresseerd in wat anderen doen.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.
2: Pim Pam Plaat.

0: Hans Vermeulen en Hilde.
1: Bert van Lossen.
0: Het is 11:10. Pim van Blaat hier op radio's. De letter V. Dus artiesten die beginnen met de letter V. Of titels van liedjes die beginnen met de letter V. Even een geruststelling voor iedereen die thuis nog een lijstje heeft liggen. Volgens onderzoek heeft een gemiddeld huishouden zo'n 10 klusjes die al een tijdje worden uitgesteld. Hoe zit dat bij jou? Die ene kast opruimen, iets ophangen, de schuur. Je bent dus blijkbaar in uitstekend gezelschap. Dus hoeveel klusjes liggen er nog op jou te wachten thuis? Geef even een aantalletje door. Vind ik even wel leuk ook. Hè? Het is vrijdag op de drempel van jouw weekend. Pimpam plaats, dat betekent dus dat jij de regie hebt over dit radiouur hier bij Radio's. Met zometeen Suzanne Vega, Marlene on the Wall. En ook Vangelis komt eruit met Conquest of Paradise.

0: Vangelis, Conquest of Paradise, stond 1 in de jaren 90. En Jeroen Snijders die schrijft toevallig Randy Van Warmer, want die draaiden we ook met Just When I Need You The Most. Was een van mijn moeders favorieten. Ook laten spelen op haar uitvaart. Gasten begrepen het niet, boeit ook niet. Mijn moeder en ik wel. Nou, daar gaat het om, Jeroen. Hè? Echt een kippenvelliedje. Aangevraagd trouwens door Martin Nijholt in het kader van de Pim Pam Blad. Hey, leuk dat je luistert naar radio's. Zometeen tussen 11 en 12 hier op radio's ga ik bellen met Martin Buitenhuis. Want vandaag komt de nieuwe single uit van Van Dijk uit. Die gaan we natuurlijk ook draaien hier op radio's. Maar de letter V in de pingpongplaat. Wat is jouw favoriete liedje van Van Dijk uit? Laat het me even weten via de radio's tip. Marianne, ik heb een liedje voor je.
1: Lekker kopje koffie, dank u.

0: Abdelize Roes niet, dat was ook een mooie geweest natuurlijk van VOF de Kunst. Over de Tour Sneek, maar die hebben we onlangs al een keer gedaan. Het was één kopje koffie, één van de grootste hits van vennootschap onder firma de Kunst.
1: Moet ik even eentje halen zo? Ik vraag altijd of je een kopje wil.
0: Ik heb net wat gehaald. Ik denk, ja, die Benjamin die loopt weer voor niets richting het koffieapparaat. Want dan wordt het weer gereinigd en dan zit ik weer met lege handen. Ja, gaat je natuurlijk, dit vergeet ik natuurlijk nooit.
1: Nee.
0: Net een echte vrouw. Benjamin, wat heb je voor ons ook qua nieuws?
1: Het gaat zo over een autobrand in Tubbergen gisteravond. En we waarschuwen er nog maar eens voor. Het hitteplan geldt tot en met morgenavond.
0: Ja, voordat de mensen denken, wat is er aan de hand? Nou, Benjamin is een van de weinigen die altijd, wanneer hij een nieuwsdienst heeft, wanneer hij het nieuws leest, oh, moet ik nog wat voor je ophalen? Moet ik nog boodschappen voor je doen? Moet ik nog een kop koffie halen? Dat vind ik echt gewoon heel
1: ja, toch?
0: En afgelopen week wilde hij dat. En toen had ik echt zin in een bakkie koffie. Maar ja, werd het apparaat gereinigd. En dus kwam ik eigenlijk voor een dichte deur.
1: Helaas.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD 99 cent.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Let's go!
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Het is 3 over 10:30 op radio. Het regionale

0: nou ja, investeringen die nodig zijn om het oostelijke deel van Nederland bereikbaar te houden via water, dat ze die in hun prioriteitenlijstje meenemen deze zomer. Dus ze doen geen toezeggingen, maar welwillend zijn ze wel. Al ben ik het met u eens, van welwillendheid kun je ook niet eten.
1: Enschede heeft in een paar maanden tijd 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone. Bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die zonder toestemming de binnenstad van Enschede inrijden worden daarvoor sinds eind april beboet. Voor bestelbusjes is de boete €120, voor vrachtwagens €300. Enschede heeft de zero-emissiezone sinds 1 juli vorig jaar. Het eerste half jaar gold er een waarschuwingsperiode. Enschede en Zwolle zijn de enige gemeenten in onze provincie die zo'n zone hebben. Ook in Zwolle zijn tientallen boetes uitgedeeld. Een geparkeerde auto is gisteravond volledig uitgebrand in Harbrinkhoek in de gemeente Tubbergen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon het voertuig niet meer redden. Volgens buurtbewoners stond de auto al enkele maanden bij hetzelfde pand. Het pand staat al langere tijd leeg en zou plaats moeten maken voor woningbouw. Eerder woonden er arbeidsmigranten. Het is niet duidelijk of er sprake is van brandstichting. De politie doet onderzoek. En ook vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in ons land. Het plan blijft van kracht tot morgenavond 8 uur. Gisteren en eergisteren gold het plan ook al in onze provincie. Vandaag wordt het naar verwachting de heetste dag met temperaturen tot 35 graden. Met het hitteplan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de hitte. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ja, over het weer gesproken. Vandaag nog één keer volop sober in Overijssel. Veel zon, nauwelijks wind en temperaturen van 33 graden in de kop tot lokaal 36 in het Twentse deel. Later vanmiddag steekt er een lichte westenwind op. Morgen wordt het minder heet, 26 tot 29 graden. Met in de ochtend kans op een lokale bui. Het is 5:30. Pimpomplaat, liedjes met de letter V. Zometeen een liedje van Jan Smit. Maar nu eerst eentje van ABBA.
3: Doe mij een rondje voor de hele zaal.
4: Pimpom, pimpom, pimpom, pimpom.

Jan Smit, vogelvrij, hoorde je voorbij trekken. Jan Smit had vorige week natuurlijk zijn jubileum. 30 jaar in het vak. Jan Smit dus, vogelvrij aangevraagd via Instagram. Ook via Instagram kun je dus liedjes aanvragen. En via Facebook, hè, Facebook/Radio Oost. Ik zal ervoor zorgen dat ze elke ochtend op Facebook en Instagram komen. En als je mij volgt, ga ik jou natuurlijk ook terugvolgen op Instagram. En Facebook, je mag me een uitnodiging sturen, hoor. Ik ben het verlosser. Het is 17 voor 11. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Zometeen kom ik nog even terug op de vraag van vandaag. Maar dit is ook nieuws, zeg. Vandaag wordt in Amerika weer gezocht, in Californië, naar de lelijkste hond ter wereld. En dat klinkt misschien een beetje gemeen, maar de wedstrijd draait juist om honden die vaak een moeilijke start hebben gehad en toch een geweldig tweede leven kregen. Vorig jaar won Petunia, dat is een haarloze bulldog-kruising. Ik heb de foto gezien. Ja, het ziet er inderdaad lelijk uit. Liedjes met een V of artiesten die beginnen met een V. Vicky Brown. Veel aangevraagd ook deze hier op Radio Oost. Stay with me till the morning.

0: dik uit. Vraag dus nieuwe single uit. We gaan even bellen zo meteen met Martin Buitenhuis. Dat doen we na 11 uur.
1: De vraag van vandaag.
0: Welk heel gewoon moment met je gezin of familie is je altijd bijgebleven? Kleine herinneringen naar Anja uit Hengelo. Zondagochtend met Sal aan tafel, verse broodjes en mijn vader die altijd de eitjes bakte. Henk uit Ommen met mijn opa aardappels rooien. Dat zijn van die kleine dingen. En Marian op vakantie met 4 kinderen achter in de auto. Veel te warm, ruzie om wie bij het raam mocht. En toch zou ik het zo weer willen. Ja, heel herkenbaar ook. Radio Oost. Komende maandag natuurlijk weer een nieuwe Vraag van Vandaag. En morgen natuurlijk ook in de Bas en Bert ochtendshow. En morgen is onze koffiegast Django Wagner. Die komt morgen gezellig meekletsen tussen 10 en 12 op Radio Oost in de Bas en Bert ochtendshow. En we hebben talent. Ja, we hebben morgen nieuw talent uit Genoa.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Nederland heeft nog steeds flink last van de droogte. Maar van een landelijke crisis is voorlopig geen sprake, blijkt uit een nieuw droogteoverleg. 2 personen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding tussen een elektrische step en een scooter in Glanenbrug. En turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal is bij haar terugkeer op het EK van de balk gevallen tijdens haar oefening. Daardoor mist zij de toestelfinale. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. 1000 mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlakbij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
17: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Radio Oost. Bert van Lossen.

is een van de mooiste liedjes van Robbie Williams, vind ik zelf zo. Iets moois. 23 jaar oud. Ik weet het nog als de dag van gisteren, want toen werd mijn zoon Gijs geboren. En dit stond er op zijn geboortekaartje. Ja. Blijkbaar kun je al afgeschreven zijn voordat je überhaupt iets gezegd hebt. Uit onderzoek zegt bijna 1 op de 5 mensen dat ze iemand wel eens beoordelen puur op de voornaam. Dus heet je Kevin, Samantha, Gerda of Bert, dan heeft iemand waarschijnlijk al een mening klaar. Maar goed, laat lekker lullen toch, hè? Het is 11 over 11. Zometeen ga ik bellen met Martin Buitenhuis, de zanger van Van Dikhout. Want zometeen ook op radio is de nieuwe single van Dikhout. En ik heb jou ook gevraagd naar andere liedjes van Van Dikhout. Ja, ik ga toch wel mijn favoriete liedje ook doen. Jenny vindt het ook een leuk liedje. En ik ken heel veel andere mensen die het ook een leuk liedje vinden. Geen hit geweest, maar toch een heerlijke.

geef toe, ik ben wel een beetje fan van Nick Uyck, want ik was bij het 30-jarige jubileum. Ik heb ze ook gezien op Concert at Sea. En zo meteen gaan we bellen dus. Met Martin Buitenhuis, de zanger. En dit is nog steeds een van de mooiste liedjes van Nick Uyck.

0: uitgebracht, dit liedje van Dikhout op de Golvendansvijf. Misschien wel het mooiste van Dikhout. Ja, Van Dikhout is zo'n band waarvan je na al die jaren misschien denkt, die hoeven niemand meer iets te bewijzen. Maar ik zag ze de afgelopen tijd tweemaal live tijdens het jubileumconcert in Avas Live. En bij Concert at Sea. Ja, sorry, ik ben een beetje fan. En wat me vooral opviel, het enthousiasme spat er nog steeds vanaf. Alsof ze net begonnen zijn en nu is er ook weer een nieuwe single. Die gaan we zo draaien. Maar eerst gaan we eens bellen met en praten met de zanger van Dikhout, Martin Buitenhuis. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Martin, ik zag jullie dus de afgelopen tijd twee keer live. Wat mij echt opviel, jullie staan daar nog steeds met zoveel plezier en energie. Waar komt dat enthousiasme na al die jaren nog vandaan?
1: Ja, dat komt uit onszelf en dat komt uit de muziek. Als we beginnen met spelen, dan kunnen we niet anders dan alle energie loslaten die we in ons hebben. En het is een geweldige ervaring altijd om met de band live te spelen.
0: Ja, is het optreden nu ook leuker dan pakweg 20 of 30 jaar geleden, omdat jullie je niet meer hoeven te bewijzen?
1: Ja, leuker, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen, want ik vond het vroeger wel veel spannender. Maar dat heeft natuurlijk ook een voordeel. En in die tijd hebben we ook geweldige avonden gehad en geweldige tours gedaan. Maar ik kan er nu iets meer van genieten en ik kan het iets meer relativeren. En we kunnen ook putten uit veel meer werk. Dus wat betreft de setlijst en de avond die we maken, is het ook allemaal heel erg comfortabel voor ons.
0: Ja, dat relativeren, heeft dat ook met leeftijd te maken, met ervaring?
1: Ik denk dat ook, ja. De ervaring van het vele spelen en toch elke keer weer iets nieuws willen brengen. Ja. En als we dat samen weten te brengen op het podium, dan voelt dat gewoon heel erg goed. En het publiek heeft altijd een heel grote rol in de avond. Want een avond van Dikhout is niet alleen van Dikhout die zijn nummer staat te spelen. Maar het is ook het publiek wat volop meedoet en opgaat in de show met ons. Dus die ervaring is heel belangrijk voor ons.
0: Ja. Ben je nog wel eens gespannen, vlak voordat je het podium opgaat?
1: Gespannen, ja, een beetje. Gezonde spanning. Gezonde spanning.
0: Ah, dat is hartstikke
1: goed. Ik concentreer me voor het optreden altijd een minuut of 5. En dan neem ik de hele lijst even door en dan loop ik vooruit op wat er komen gaat en visualiseer ik bepaalde dingen, zoals dat heet. En dan op een gegeven moment moeten we op en dan is het gaan gewoon.
0: Ja, jullie hebben een nieuwe single uit vandaag, Te Veel Is Niet Genoeg. Wanneer weet je bij Van Dikhout, dit nummer moeten we uitbrengen, dit moet een liedje worden?
1: Dat hadden we eigenlijk in de studio al. En in de oefenruimte merkten we gewoon dat we er zelf heel goed op gingen en iedereen wel uit zijn dak ging met het spelen alleen al. En vaak is dat primitieve gevoel is vaak de beste aanwijzing.
0: Ja. Waar is,
1: meestal pakken mensen dat dan ook op.
0: Ja, waar is Te Veel Is Niet Genoeg begonnen? Bij een zin, een melodie of iets wat je zelf hebt meegemaakt?
1: Nee, bij een zin. Ja, die zin die. Ik zag iets staan langs de snelweg wat er een beetje op leek. En toen reed ik verder. En toen dacht ik. Opeens, Te Veel Is Niet Genoeg, heb ik een notitie van gemaakt. En in mijn boekje. En als we met muziek en liedjes bezig zijn, dan blader ik er altijd doorheen. En op die manier hebben we uiteindelijk het lied gevangen.
0: Ah, dus je schrijft het ook, wat mensen vroeger ook deden, op een bierviltje wanneer je een idee hebt en dan denk je even onthouden en daar ga ik iets... En hoe gaat het proces dan verder?
1: Meestal zit ik samen met Sandro Azodia, een van onze gitaristen in de band, die heel veel muziek schrijft. En overleggen we een beetje onze ideeën en dan kijken we of er liedjes in zitten of er mooie dingen uit kunnen komen. En de ene keer is dat op muziek van hem en de andere keer geef ik een tekst aan hem of we jammen het samen in elkaar. Maar elke keer is de leidraad wel het gevoel dat het ons geeft in ons onderbuik. Als dat bijzonder is, dan gaan we ervoor om het af te maken.
0: Ja, en het moet als Van Dikhout klinken voor jullie?
1: Nou ja, dat hoeft van ons niet, maar dat gaat vanzelf.
0: Ja.
1: Daar kunnen we niet omheen.
0: Ja.
1: Wat we ook doen, het klinkt op een of andere manier altijd weer als Van Dikhout.
0: Ja, jullie hebben echt een leuk jaar. AVAS Live, het jubileum, 30 jaar. Hoe kijk je daarop terug? Daar was ik toevallig bij, het was echt een leuke avond.
1: Oh, wat leuk dat je daar ook was. Ja. Het was een topavond voor mij persoonlijk om in de AFAS live te staan. Natuurlijk een hele grote zaal. En dat heb ik me van tevoren wel beseft. Dat als ik dan naar de setlijst kijk en de nummers die we in de loop van de jaren geschreven hebben. Dat doet me echt wel wat. Als ik dan het podium oploop en al die mensen zie, dan denk ik van shit, wat hebben we... Ja, een hoop gedaan onderweg, zeg maar. Ja. En dat emotioneert mij dan. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ik had ook een paar leuke momenten die avond. Het hele concert was leuk. Maar op de Golvendans vind ik echt een geweldig liedje van jullie.
1: Dankjewel.
0: Ik heb zelfs die single nog gekocht. Van op de Golvendansen wij. En ik had nog iets, want ja, ik moet het natuurlijk ook een beetje regionaliseren.
1: Ja, en de single, dat wil ik er even bij zeggen. De single is voor het goede doel. Hè?
0: Ja,
1: dat is wel belangrijk voor de mensen die luisteren. Dat de single op de Golvendansen wij is voor de het onderzoek naar alvleesklierkanker. En de single, de opbrengsten van de single gaan naar dat goede doel. Dus daar wordt heel veel onderzoek bij mij gedaan. Dus ik zou zeggen, mensen, steun het goede doel.
0: Ja, want dat is naar aanleiding van een bandlid die jullie onderweg verloren zijn, hè?
1: Ja, Oscar Kraal, onze drummer. Ja. Ja.
0: Maar dat nummer, dat greep me. Ik had nog zoiets, want ik moet natuurlijk bij de regionale omroep altijd regionaliseren. En jullie deden die avond ook Pijn met Herman Brood. Dat liedje was ik helemaal kwijt eigenlijk.
1: Ja, dat kan. Ja, we spelen hem live nog regelmatig. Maar het liefst doen we hem dan als we een gastartiest erbij hebben, die dan de rol van Herman kan overnemen. En,
0: Thijs Boontjes hadden jullie toch, geloof ik, of niet?
1: Deze keer was Thijs Boontjes in de rol van Herman Brood.
0: Ja.
1: En ik heb ook fantastische herinneringen aan de tijd met Herman. Dat was heel bijzonder. Hij deed met ons mee op Lowlands. Als gastartiest. En sinds in die tijd heb ik hem leren kennen als een geweldige kerel en een geweldige man. En helaas is hij niet meer onder ons.
0: Ja. Nou, welke oude Van Dikhout song heeft jou tijdens zo'n jubileum ineens weer te pakken? Heb jij ook zo'n liedje gehad waar ik denk van nou, dat vond ik ook hartstikke leuk?
1: Alles of niets.
0: Ja. Ja,
1: best wel een bekend nummer van ons, denk ik. Ik vind het zelf altijd een beetje moeilijk inschatten, maar dat voel op ik.
0: Ja.
1: En ik denk dat het oudste nummer is wat we ooit, of wat we nog spelen, laat ik het zo zeggen.
0: Okay, nou,
1: ik denk dat we die echt geschreven hebben toen ik 19 jaar was of zo. Ja.
0: En hoe is het eigenlijk? Want daar hebben jullie mee afgesloten volgens mij. Maar hoe is het om op te treden op bijvoorbeeld Concert at Sea? Want dat was ook een geweldige zaterdagmiddag.
1: Ja, dat is wel een van de mooiste festivals van het land, hoor.
0: Ja, vind ik ook.
1: De locatie alleen al. Maar met het publiek, gigantisch gewoon. En heel bijzondere middag was dat voor ons ook. Ja.
0: Ik ga jullie nieuwe single draaien. Te veel is niet genoeg. Leuk om even met je gesproken te hebben.

Nieuwe single van Dick Hout hier op Radio's. En wat even. Want in Buitenhuis de zanger van Dick Hout aan de telefoon. In het kader van Bert bij Oost. Trouwens, volgende week vrijdag te gast. Nick Schilder. Die gaat ook iets leuks doen. Nick Schilder, ooit de helft van Nick en Simon. Volgende week te gast. Van Dick Hout dus, te veel is niet genoeg. Jenny schrijft, heerlijk nummer. Hebben er een favoriet bij. Ja, ik vind het ook een leuk liedje van Dick Hout. Het is 3:30. Dit is Radio's met Prince in 1999.

0: 1999, You're the Prince voorbij. Komen zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer back to the 80s. Welke liedjes uit de jaren 80 wil jij graag horen zometeen? Laat het me even weten. En het regionale nieuws zometeen met Benjamin.
1: We gaan het hebben over demonstraties en boerenprotesten en hoe de politie daar dan mee omgaat. Want vandaag is er een grote actiedag in Den Bosch en er is kans op smog vandaag.
0: Heb jij zometeen weekend of horen we je vanmiddag nog bij JOC?
1: Evert is er vanmiddag trouwens.
0: Oh.
1: Dus het wisselt lekker hier. Ik heb zometeen lekker weekend.
0: Je hebt zometeen lekker weekend.
1: Ja, daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, nee, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Zometeen het regionale nieuws.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat...

0: In onze provincie is vanmorgen een bus met boeren richting Den Bosch vertrokken voor de grote actiedag die daar wordt gehouden tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Den Bosch wordt een spoeddebat gehouden over de beslissing van de provincie om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken vanwege stikstof. Boerenorganisaties grijpen dat debat aan om te demonstreren tegen de stikstofplannen. Er hebben de laatste tijd veel boerenprotesten plaatsgevonden, onder meer op snelwegen in onze provincie. Daarbij werd niet ingegrepen door de politie. Maar volgens de politie Oost-Nederland is het dan ook een misvatting dat de politie moet ingrijpen bij zulke demonstraties.
1: In beginsel hebben we die te respecteren en te faciliteren. En daar zetten we in eerste instantie altijd op in. Dus we maken contact, zetten in op de-escalatie, kijken wat men wil en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Kijk, worden er grenzen overschreden? Wordt het gevaarlijk? Is er sprake van geweld? Is er sprake van vernieling? En dan zullen we er altijd staan om in te grijpen. Nou, hopelijk is dat niet nodig. Tot dusverre ook niet nodig geweest.
0: Gevaarlijke situaties zijn er inmiddels wel ontstaan buiten onze provincie. Zo zijn op de A59 bij Hees 2 mensen om het leven gekomen in de staart van een file. Die was ontstaan door de boeren die met trekkers naar Den Bosch gaan. En ook op de A2 is een file ontstaan door de trekkers. In het noorden, oosten en midden van ons land is vandaag opnieuw kans op smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht is. Vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen daar last van krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan hoesten of benauwd worden. Ook kunnen astmaklachten erger worden. De smog ontstaat doordat luchtvervuiling zich ophoopt bij zonnig weer en weinig wind. Aan het begin van de avond moet de smog verdwijnen. En FC Twente heeft zich gisteravond geplaatst voor de play-offs van de Conference League en gaat het opnemen tegen Karabach. Twente had er een voetbalfeestje van willen maken gisteravond met veel doelpunten. Nou, die kwamen er wel, maar niet alleen voor Twente. Het werd namelijk 3-3. Trainer van FC Twente, John van der Brom, was er niet blij mee.
2: Kinderachtig wijkbrols weggeven in de tweede helft, dat is, ja, voor mij is dat is niet te accepteren. Is onacceptabel. En je bereidt dingen voor. 35 minuten, heel goed. Prima. Maar de laatste, zeker de tweede helft, was echt onder ons niveau. En dat is gewoon een harde conclusie.
0: De wedstrijd tegen Karabach is volgende week donderdag. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Nou, dankjewel.
0: Yo.
3: Nu ben je dus klaar.
0: Ik heb weekend. Nou, headlines zometeen nog even. Oh, dan is het klaar.
3: Even de headlines. Ja, dat gaat er goed komen, toch?
0: Ja, toch?
3: Veel zon, nauwelijks wind en temperaturen van 33 graden in de kop tot lokaal 36 in de regio Twente. Later vanmiddag steekt er een lichte westenwind op. Morgen wordt het minder warm, 26 tot 29 graden. Met in de ochtend, tijdens Bas en Bert, kans op een lokale bui.
0: Zo!
3: Morgen in de Bas en Bert ochtendshow onder andere Django Wagner te gast. Hij is onze koffiegast.
4: Het is zomer op Radio Oost.

0: Nieuwe single van de 3J's op radio's. Je zit in mijn hoofd, het is 16 voor 12. Zomer in Overijssel. Vandaag voorlopig de laatste 30er misschien wel van het jaar. En wij nemen ook afscheid van Zomer in Overijssel. Want komende maandag hebben we natuurlijk de normale radioprogrammering weer. En Bart Kieft is de gelukkige die vandaag naar lossen mag om Zomer in Overijssel af te sluiten. En ja, je kan iets voorspellen, namelijk wanneer de eerste sneeuw gaat vallen. Ja, dat kun je dus voorspellen vandaag in Losser.
1: Nou, de mussen die vallen nog net niet dood van het dak hier in Losser. Maar heel bijzonder, ik tref hier een kraam en daar staat op, wat precies?
2: Ja, dat is de kraam van Hallo Losser. En Hallo Losser doet ieder jaar tijdens de Bruggel de sneeuwvoorspellingen. En we vragen nou aan de inwoners van Losser, wanneer gaat het sneeuwen in Losser? Dus op welke datum en welke tijd?
1: Even terug, ik moet even schakelen. Het is 36 graden vandaag, wordt voorspeld, ongeveer. En jullie zijn bezig met sneeuw. Zijn jullie wel goed sneeuw?
2: Ja, dat zou je haar zeggen, hè. Maar sneeuw is verkoelend, dus dat is op zich al heel erg goed. Maar wij doen ieder jaar bij Bruggel in de stand, vragen we aan de inwoners van Losser of ze kunnen voorspellen wanneer het voor de eerste keer gaat sneeuwen. Dat is gewoon een leuke geste van ons uit, vanuit de Hallo Losser. En wij stellen dan een etentje beschikbaar voor diegene die wint. Ja. Dus wie de datum goed heeft en het tijdstip wanneer de eerste sneeuw valt en blijft liggen.
1: Ja. Hallo Losser, wat is het precies?
2: Hallo Losser, ja, dat is het nieuws van Losser. Wij verslaan het nieuws niet als RTP Oost, hè, maar kleinschalig. Dus wat gebeurt er in Losser? Het is alles
1: laagdrempelig.
2: Laagdrempelig van en voor.
1: De sneeuwblaadjes die gaan nu als sneeuwvlokken verspreiden zich door de wind in de straat.
2: Ja, dat is een effect van sneeuw. Hè? Sneeuw die dat verspreidt zich. Maar Hallo Losser is er dus voor de inwoners. Wij verzorgen nieuws. Maar we doen ook de Slag om Losser, onder andere. Die speelt zich de 29e af.
1: Wat is dat?
2: De Slag om Losser is een gezelschapsspel waarbij teams kunnen deelnemen. En dat doen we de 29e.
1: Ja. Dorpenquiz zou je het ook kunnen noemen. Dorpsquiz. Ja,
2: sommige mensen noemen het de dorpsquiz en wij noemen het de Slag om Losser.
1: Okay, ja. Ja. Ik kijk even om me heen. Kijk, de eerste inschrijving. Mevrouw, u gaat gokken. Uw sneeuwbesef op deze hele hete dag.
3: Ja, dat is enorm goed. Enorm goed. Ik weet precies wanneer de sneeuw gaat vallen.
1: Welke datum heeft u ingevuld?
3: Dat heb ik nog niet gedaan. Ik houd dat nog in mijn geheim. Maar het gaat echt heel erg verschrikkelijk zwaar winter worden.
1: Ja. Voor of na de kerst?
3: Na de kerst.
1: Dat is dan jammer, hè?
3: Ja, maar dat vind ik ook altijd heel jammer. Maar het is in ieder geval na de kerst.
1: We zijn al met de kerst bezig hier in Losser. U houdt het goed in de gaten, mevrouw?
4: Ja. Hele goede controle op. Ja, absoluut. En het stimuleert de mensen. En alleen de gedachte al, de sneeuw al in je hoofd bij de warmte van vandaag. Ja, dat maakt dat de dag goed doorkomt.
1: Heeft verkoeling. We staan hier wel in de schaduw. Dat is fijn. Mannen, hallo Losser. Wat is Losser voor dorp? Wat is Losser voor kern?
5: We hebben het kerkdorp Losser. Ja. En dan hebben we de Rutte en Beuningen en Overdinkel. Dat houdt allemaal tot de gemeente Losser.
1: Ja, maar omschrijf de sfeer eens. Wat voor soort mensen wonen hier?
5: Alleen maar leuke mensen.
1: Ja.
2: Uiteraard leuke mensen, maar het is een dorpskarakter. Hè? Ja. Dus Losser is een dorp. Het is geen stad. Wij kennen hier nog de Nobergedachte, zoals ze mooi heet. Hè? Dus mensen kijken naar elkaar om. En dat maakt Losser natuurlijk wel heel erg sterk.
1: Ja, de grens is ook vlakbij. Op welke manier speelt de Duitse grens een rol in het leven hier? Boodschappen doen?
2: Nee, ik denk dat
1: tanken?
2: De grens een belangrijk deel is. Het is van alle tijden, hè?
1: Jullie zijn wel Hollanders natuurlijk, dus als het goedkoper kan in Duitsland dan
2: De Duitsers komen naar onze markt voor de vis en voor de extra. En ik denk dat heel veel Nederlanders gaan tanken in Duitsland, zolang het goedkoop is. En anders blijven we uiteraard weg. Maar dat is een feit, ja.
1: Hartstikke leuk om te horen. Dit verhaal van Hallo Losser. Ik kijk even naar boven, naar de lucht.
2: Kun je zelf nou ook de sneeuwvoorspelling doen?
1: Nou, ik zit te peilen. Vooralsnog zie ik geen sneeuwwolken.
2: Nee, nou, dat komt vanmiddag. Het gaat er ook om.
1: Ja, eerste kerstdag.
2: Voor eerste kerstdag?
1: Ja.
2: Dat gaat gebeuren.
1: Ochtends vroeg 6 uur begint het te dwaggelen. Ik ga dat invullen, dankjewel.
2: Even invullen. En wie weet heb je een etentje verdiend. Hè? Dan ga je met je vrouw lekker uit eten in Losser.
1: Jullie zijn wel goed snikken.
2: Wij zijn goed snikken.
6: Het is warm,
2: maar we zijn wel goed snikken.

is een teleurstellende dag, want weer iemand uit mijn jeugd overleden. Hans Beyer, B100 uit Basje en Adriaan. Vandaag overleden, op 78-jarige leeftijd. Het is ook de 15e sterfdag van Frits Korba. Zometeen, back to the 80s, hier op Radio tussen 12 en 1.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Auw. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey Remo!
5: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meerzingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een bus met Overijsselse boeren is vanmorgen vanuit onze provincie richting Den Bosch vertrokken voor de grote actiedag die daar wordt gehouden tegen het stikstofbeleid. In het noorden, oosten en midden van ons land is vandaag opnieuw kans op smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht is. En Enschede heeft in een paar maanden tijd 119 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de zero-emissiezone.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.
12: Back to the 80s.

0: Baltimore en de Tarzan Boy op radio.
1: Bert van Lossen.
0: De zomer van 85. Dat was een zomer toen een Amerikaanse militaire helikopter laag vloog over een volgepakt Italiaans strand. Weet je waarom? Om de aantrekkelijke vrouwen te bekijken. Dat is ook wel mooi. Er zitten twee piloten en wat mensen in een Amerikaanse militaire helikopter. En dan vragen ze elkaar af van, goh, zullen we eens wat leuks gaan doen vandaag? Nou, zullen we eens even kijken of er nog wat aantrekkelijks te zien is op het Italiaanse strand. Nou, de Amerikaanse ambassade heeft dat in de jaren 80 in Rome toegegeven dat verschillende zonaanbidders lichtgewond raakten door rondvliegende parasols en strandmeubilair in Bari. Dat gebeurde dus in de tijd toen Baltimore een hele grote zomerhit had met de Tarzan Boy. Het is 11:11, de vrijdagmiddaglunch hier op Radio Oost. Ik zoek nog 6 liedjes uit de jaren 80 voor de dobbelsteen. Want jij kan een sportieve waardebon winnen als jij mij een leuk liedje aan de hand doet uit de jaren 80 waar je gewoon lekker zin in hebt.
2: Het spel Babylonië met ons vaste panel.
3: Het is de 128ste Stuyvesant vandaag.
2: Willem Duis.
4: Mijn eigen werden dat kroepoekje.
2: Jos Brink.
5: Welkom bij Wondere Wereld.
6: De Ethisch Lunch.
7: Bert van Mossel, Radio Oost.
8: Roland! He didn't even open them!
9: He's here!
10: Quick, Rick, do the speech.
11: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told

0: Fisher samen met het populaire tv-serieprogramma Young Ones natuurlijk. En ik wil wedden dat mijn collega Bart Kieft daar ook naar gekeken heeft. De Young Ones, heb je daar naar gekeken in de jaren 80, Bart?
1: Jazeker, it's new.
0: Ja. Ja,
1: nee, het staat niet helemaal vers meer in mijn geheugen, maar het was wel een hype destijds. Met allemaal clones, Niels clones, zeg maar.
0: Ja, we hebben weer iemand, moeten we weer missen uit onze jeugd, want B100 is overleden. Van Basje en Adriaan, Bart.
1: Ja, dat is niet helemaal mijn ding, Basje en Adriaan. Daar hebben we andere collega voor die daar helemaal...
0: Ik ben ook Basje en Adriaan fan. Je doet
1: Tijmen. Jij ook.
0: Ja, je doet Tijmen. Want we hebben al meteen app-contact gehad ook. Om 79 jaar geleden.
1: Geweldig.
0: Heb je nooit gekeken naar Basje en Adriaan?
1: Jawel, maar goed, volgens mij ben ik nog weer een slagje ouder dan jullie zijn. Dus,
0: nou, je klinkt wel jonger.
1: Nou, dankjewel.
0: Je bent in Lossen vandaag.
1: Ja, klopt. Brugliaanse feesten, festijn natuurlijk. De drukte van het centrum hebben we vanochtend geproefd, gehoord. En ik heb eigenlijk eventjes de rust opgezocht met een heerlijk kopje koffie en de verkoeling. Waar ben ik terechtgekomen, meneer Bultman?
2: U bent terechtgekomen op Erf de Kraasenburg.
1: Ja, dat is niet zomaar een plek, hè. Historisch verantwoord. Ik kwam hier het erf oplopen. Ik zeg, dit is een openluchtmuseum.
2: Wel een heel kleintje, maar ja, je zou het er in principe wel mee kunnen vergelijken. Ja. Het zijn allemaal authentieke gebouwen. Die allemaal uit de omgeving komen. Die zouden afgebroken worden, maar die zijn hier allemaal weer opgebouwd.
1: Ja. Saksische boerderijen, zo zou je het kunnen noemen.
2: Zo zou je het kunnen noemen, ja. Dit is de enige boerderij in Nederland die een Duitse dakconstructie heeft.
1: Ja, en kunt u daar een karakteristiek van geven? Hoe zien die boerderijen eruit?
2: Over het algemeen groot. Ze zijn overhangend gebouwd. Ze zijn gebouwd met plaatselijke materialen. Leem, Bentheim zandsteen. En ja, alles wat maar binnen dichtbij te krijgen was, daar werden ze mee gebouwd. Ja,
1: en de gevels, de voorzijdes, die zijn prachtig afgetimmerd, hè, met hout. Dat is ook een karakteristiek.
2: Dat is ook een karakteristiek. En ja, waar het hoofdzakelijk voor is, dat het is overhangend. Ja. Zodat de leem zo min mogelijk beschadigd raakt in verband met de regen.
1: Ja. Openluchtmuseum, zo noemde ik het. We zitten lekker binnen, we kijken naar buiten. Het is zonovergoten, het is ontzettend heet inmiddels, maar wel een prettige warmte. Wat mij opvalt, de rust hier, die het uitstraalt, net buiten Lossen. Maar toch ook af en toe de passanten, de fietsers.
2: Ja, gelukkig liggen we hier aan een fietsroute. Want we proberen natuurlijk met ons trasje zo nu en dan nog een paar klanten te lokken om een kopje koffie te drinken. En soms lukt dat en soms lukt dat niet.
1: Met een van de vrijwilligers. Ik ben hier jaren geleden ook eens geweest. Toen bruiste het helemaal van de vrijwilligers, zou je kunnen zeggen. Er is iets veranderd.
2: Ja, er is iets veranderd. Heeft hoofdzakelijk te maken met de verschuiving van de pensioenleeftijd. 15, 20 jaar geleden gingen mensen met 57, 58 met pensioen. En tegenwoordig moeten ze tot de 67ste doorwerken. En dan hebben ze op een gegeven moment wel zoiets van, nou, ik heb het wel gehad, ik doe niet meer.
1: Ja, dat betekent dat jullie eigenlijk het met heel weinig vrijwilligers moeten doen.
2: Wij moeten het in principe met heel weinig vrijwilligers doen. Ja, en het lukt allemaal.
1: Ja, wat doen jullie allemaal om dit in leven te houden? Dit kleine openluchtmuseum met die karakteristieke Saksische boerderij?
2: Nou, we proberen in deze zaal zoveel mogelijk bruiloftenpartijen en feestjes te geven. Die omzet, ja, daar kunnen we dus van leven. Dat is het hoofdzakelijk. We hebben vrijwilligers van Avelijn die het groenonderhoud hier doen, hoofdzakelijk. Echte grote dingen die moeten gebeuren door een hovenier. Maar het bijhouden ervan, dat doen een paar mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
1: Ja, dat is hartstikke mooi dat die er ook bij betrokken worden. De inclusieve samenleving, iedereen doet mee, iedereen hoort erbij. En jullie vinden het ontzettend belangrijk dat dit bewaard blijft.
2: Dat het voor alles en iedereen bewaard blijft. De jongens van Avelijn die hebben het momenteel ook in de bakspieker, de oude bakkerij, die niet meer als zodanig werd gebruikt, hebben ze een houtbewerkingseenheid gebouwd. En daar bouwen ze dingen van hout die ze proberen te verkopen.
1: Verderop ook een ruimte voor de Buggelrieders.
2: De Buggelrieders, dat was volgens mij de eerste boerderij die hier stond.
1: Ja, Jan Riesewijk.
2: Jan Riesewijk, heeft nog steeds een belangrijke actieve rol bij de Buggelrieders.
1: Okay. En de koffiestokerij? Ik bedoel, het bakje koffie dat ik heb is prima.
2: De koffie komt uit Oldenzaal van een kleine branderij. Die gelieerd zijn met een koffieboer in Puerto Rico.
1: Oké, kijk aan. Nou, mooi verhaal. Zo komt alles met elkaar in verbinding natuurlijk. Het feestgedruis even verderop. Ik denk een kilometer verderop. Kunnen we u daar ook nog in de loop van de dagen vinden? Want dat hoort bij Lossen natuurlijk. Hè? Het Breugeliaans festijn.
2: Ja, ik ga er morgen wel even naartoe. Maar ik ben niet echt een man van de grote mensenmassa's. Dus ik ga wel kijken, maar ik ga me niet echt actief het feestgedruis instotten.
1: Nou goed, u zit hier ook heerlijk hoog en droog en vooral koel. Eén vraag, is het de airco die hier blaast die deze koelte in stand houdt of is het iets anders?
2: Nee, het is puur de ruimte en de hoogte van het gebouw. Ja. In de winter is het niet warm te krijgen, maar in de zomer is het heerlijk.
1: Ja, het zijn ook de leme wanden die de warmte tegenhouden?
2: Die ook warmte tegenhouden, ja. Klopt.
1: Dat is de oudheid.
2: Dus de oudheid, ja.
1: Dat overvalt in koelte op dit moment. En dat is heerlijk, Bert. En onder het genot van een kopje koffie. 11:15 is het volgens mij, maar ik zit nog aan de koffie. Dus enigszins vertraagd wat dat betreft. Maar smaakt prima. Erve Kraasgenberg. Een aanradertje.
3: Waar hebben ze de lekkerste kop koffie? Want ik heb je de hele week koffie horen drinken op de radio.
1: Oh. Even een gewetensvraagje. Dit is een lekker... Ja, nee, dit is een goeie. Maar vanochtend om 8:15 werd ik ook getrakteerd. Toen ik aankwam hier in Lossen op een heerlijke cappuccino. En ik moet zeggen, die was toch ook niet te versmaden. Maar deze is ook lekker, meneer Bultman.
2: Dank u.
1: Dank u wel.
3: Hey, dankjewel, Bart. Diepe buiging voor jou de afgelopen week. Ik spreek je. Hoi.
4: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: The More You Live, The More You Love, A Flock of Seagulls op radio's Back to the 80s. Zometeen ga ik een sportieve waardebon weggeven, want jij kan in een dobbelsteen.
1: Dit is de dobbelsteen.
0: €42 winnen, sportieve waardebon. Dus jij geeft mij een liedje en zometeen na het regionale nieuws en na het gesprek over het weer gaan we de dobbelsteen laten rollen. Ik heb 6 liedjes geselecteerd die door jou zijn aangedragen. Op 1, Bette Miller, Beast of Burden. 2, Jump Van Heden. 3, Beat It, Michael Jackson. 4, Come On Eileen, Dexys, Midnight Runners. Paul Simon, Crazyland op 5. En op 6, Fisher Sen. En So Long, dat zijn de 6 liedjes. Dankjewel voor het doorgeven. Zometeen hoor je hier op radio's wie ermee vandoor gaat met die bon van 42. Goedemiddag. Jij bent de man van het nieuws. Wat heb je zo meteen?
2: We gaan het nog even hebben over het boerenprotest. En er is een nieuwe speler bij PEC Zwolle.
0: Een nieuwe speler bij PEC Zwolle?
2: Ja.
0: Ken ik hem?
2: Ik weet niet hoe goed jouw kennis van het Duitse voetbal is.
0: Ik laat me verrassen zo meteen. Kan hij al meedoen tegen Twente? Of,
2: Als het goed is, zit hij dan al bij de selectie, ja.
0: Komende zondag is het zover, FC Twente. Maar ik hoorde ook iets van Kingsley, dat hij weer terug zou komen.
2: Die is het niet.
0: Die is het niet.
2: Nee.
0: Maar dat is een gerucht, want jij zit nog een beetje in het Zwolse.
2: Ja, ik ben net terug van vakantie, dus ik heb de geruchten een beetje langs me heen laten gaan.
0: Je bent ook zo diplomatiek ook, hè.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Hier over half 1. Zo meteen het uitgebreide weerbericht met Grieta. Maar eerst het regionale nieuws. En Jeroen Kuiper.
10: Organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59 bij Hees. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Bij het protest is ook een bus met Overijsselse boeren aanwezig.
11: We hebben zelf ook een melkveebedrijf. Ja, ik zit inmiddels ook in een 1000-meter-zone. Daar komen extra beperkingen. En we maken ons grote zorgen voor de toekomst.
12: Ja, als u nou hier kijkt naar dit debat...

0: huis. Een opvallende actie van een automobilist in Almelo vannacht. Op de Oud-Marsumse straat raakte de bestuurder met zijn auto een verkeersbord en lichtmast die op een middengeleider stonden. En hij reed vervolgens door met het verkeersbord onder zijn auto. De 28-jarige man is aangehouden door de politie op verdenking van het rijden onder invloed. Hij heeft een tijdelijk rijverbod gekregen en moet zich later voor de rechter verantwoorden. De auto, het verkeersbord en de lichtmast raakten zwaar beschadigd. Wie met de trein vanaf naar het noorden wil reizen, moet vandaag en komend weekend rekening houden met extra reistijd. Tussen stations Zwolle en Meppel zijn er namelijk werkzaamheden aan het spoor. Tussen Zwolle, Steenwijk, Meppel en Hogeveen rijden er daarom bussen. En de extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur. En PEC Zwolle heeft een nieuwe rechtsback vastgelegd. De 19-jarige Duitse Jan Burger. Hij komt over van VfL Wolfsburg en tekent een contract tot de zomer van 2029. Hij is opgeleid door Wolfsburg en debuteerde afgelopen seizoen in het eerste elftal van de Duitse club. En net is binnengekomen dat Jonas Vijvers uit Nijverdal met de estafettemannen op de 4x400 meter de finale heeft gehaald op het EK in Birmingham. En zondag is daar de eindstrijd van. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
1: Dankjewel. Het is 6:06. Genita, goeiedag.
2: Goedemiddag, Bert.
1: Ja, vandaag is het nog even puffen, puffen, puffen. Alhoewel, ik moet zeggen, het is niet zo heel erg benauwd, toch?
2: Nee, zeker niet. Dat merkte je gisteren, vond ik ook heel goed. Ja. Ik bedoel, als je maar niet in de zon stond, want de zon heeft natuurlijk veel kracht, dan vind ik wel dat door die lage luchtvochtigheid het goed te doen is. Ik zag dat er gisteren in België plekken waren met maar een relatieve luchtvochtigheid van 9%. Dan zit je bijna op woestijnklimaat. Nou, zo gek zal het bij ons niet zijn. Maar je zag gisteren ook al dat we op 20-25% luchtvochtigheid zaten. En vanmiddag gaan we daar nog wat onder. Dus dat maakt dat je wat beter je warmte zelf kwijt kunt. Ook al is het heel heet, hè, want het is nu overal tropisch. Ik zag dat Haaksbergen, vast weerliefhebber Erwin Langheid, al 32,9 graden heeft. We gaan op grote schaal naar 33 tot 36 graden toe vanmiddag. Met weinig wind en ja, voluit zonneschijn.
1: Nee, ik heb weer iets over het weer gelezen. Want heel veel mensen denken, rond 12, 1, dat is het meest hete moment van de dag. Maar het schijnt dus aan het einde van de middag vaak te zijn, hè?
2: Ja, ergens aan het einde van de middag. Het heeft vaak even de tijd nodig om goed alles op te warmen. En dan zit je vaak tussen 4 en 6, soms zelfs na 6 uur. En je ziet ook vaak dat het koudste, het kilste moment van de dag is juist na zonsopkomst. Vooral in de winter kun je dat gewoon goed merken, dat het dan nog even echt even koud is.
1: En ik was gisteren aan het wandelen, zo rond de klok van 9 uur.
2: Lekker.
1: Het koelt wel snel af, 's avonds nu in augustus.
2: Ja, je ziet, wordt ook al echt donker. Ik heb woensdagavond laat bij de IJssel gelegen om vallende sterren te kijken. En dat kun je nu echt al wel om 11 uur 's avonds doen. Terwijl dat hoeft je anderhalf maand geleden niet te proberen. Dan was het gewoon nog licht. Nu ga je echt weer een wat donkerere fase in. Het koelt dan ook wat sneller af. Alhoewel, vanavond, als we die 33 tot 36 graden gehaald hebben, duurt het wel eventjes voordat we echt onder de 25 graden komen.
1: Ah, dus ideaal terras weer vanavond.
2: Perfect terras weer. Ik denk zelfs morgen ook nog, hoor. Ik bedoel, dat terras, dat zou ik gewoon voorlopig laten staan. En morgen zien we wel dat er meer bewolking is. Het zal een afwisseling zijn van wolkenvelden en zon. Er kan een enkele bui vallen, misschien ook met onweer. Het is wel vooral, denk ik, hoog onweer, omdat de bui die ontstaat uit hogere bewolking valt. Dus dat is vaak een wolk die begint op 2,5, 3 kilometer. En niet op de meeste plekken niet een echte stapelwolk. Veel plekken houden het nog gewoon droog. En het is klammig morgen. Dus moeilijker om je eigen warmte kwijt te raken. Met morgenmiddag een maximumtemperatuur van 26 tot 29 graden.
1: En zondag gaan we een stukje naar beneden.
2: Ja, zondag zakken we verder. Dat is een beetje. We zien de zon zakken en we gaan de temperatuur. Ja, 22 tot 24 graden. Heel beschaafd Hollands zomerweer. Het kan wel. Stapelwolken en zon. Zo goed als droog. Ik heb voor zondag voor ons in Overijssel geen bui staan. En volgende week moeten we eens even kijken wat er allemaal uitgehaald kan worden. Ik heb het idee dat dinsdag en woensdag dat nog wel eens dagen kunnen worden met een paar stevige buien. Waarbij we ook echt wat gaan aanzetten, zeg maar. Dat die neerslag ook wat zoden aan de dijk gaan zetten.
1: Ik zat gisteren een fotootje maken van de natuur. Maar het is zo droog dat je heel veel kleurverschillen op dit moment krijgt. Qua fotogeniek is het best wel leuk om zo'n foto te maken. Maar ja, die hebben echt wel wat nodig. Hè. De natuur heeft echt heel veel water nodig.
2: Ja, ook omdat die. Ja, nu is het natuurlijk. Gisteren was het. En eergisteren zijn. En samen met vandaag zijn er 3 dagen op rij. Met hele lage

0: vochtigheid. Dus het droogt nog een stukje verder uit. Ja, die bovenlaag van de bodem. Ja, ik ben maar blij dat toch mensen hun tuin en de bloemetjes een beetje blijven sproeien. Omdat ook de insecten wel blij zijn als er nog ergens bloemetjes zijn. Die ook nog wat nectar of stuifmeel geven. Dus ja, het ziet er allemaal anders een beetje te sober uit.
1: Het weer nog, het is zonnig.
2: Het weer nog, veel zon.
3: Het weer.
4: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
5: Overal tropisch heb ik. Heb jij er ook eentje toevallig, Jeroen?
6: Nou ja, de zon zakken vond ik wel mooi.
5: Rutger van Barneveldje zat erin, hè? De zon zien zakken. Grita, dank je wel, hè.
0: Alsjeblieft, hè. Goed weekend.
5: Ja, hetzelfde. Ga je nog ergens liggen, kijken naar de sterren? In de buurt van Deventer?
0: Nee, die sterren... Nou, ik heb vorig weekend op zondag heb ik in Ommen, bij Ommen, gesupt.
5: Ja?
0: En misschien ga ik wel de kant van Deventer op. Dus dat zou zomaar kunnen. Een beetje water meepakken, wat er nog is.
5: Ja, wees welkom, zou ik zeggen. Dankjewel, Grita. Tot de volgende. En vanavond nog bij Eventer. Vanavond.
6: Ja.
5: Eventer en Jeroen vanavond. Zometeen de dobbelsteen hier op Radio Oost. De Time Bandits, ook aanvraagd.

0: Gelukkig hebben we dit nog.
1: Het applaus voor het spelletje Wie van de Drie. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
2: avond.
3: Bert neemt je mee terug.
4: Dat je dan niet moet zeggen.
3: Naar de jaren 80.
5: Radio Oost viert de zomer met jou. Radio Oost.

0: Zou je een tv-programma van moeten maken, Roots? Going back to my roots, you're the Odyssey voorbij trekken. Daar is de titel wel van afgeleid, kan ik je mededelen.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: 10 voor 1, de Dobbelsteen hier op radio's. Er zijn mensen die, misschien jij wel, een liedje hebben aangedragen uit de jaren 80. Ik heb er 6 geselecteerd. So Long van Vieze Z op 6, dankjewel Johan. Ineke, dankjewel voor Crazeland van Paul Simon op 5. 4, Come On Aline. Yveske, 3, ik zou graag voor de Dobbelsteen willen aanvragen, Michael Jackson, Beat It. Op 2, Jim Van Halen en Bette Midler. The Beast of Burden staat op nummertje 1. En Jeroen, aan jou de dankbare taak om een liedje eruit te gooien.
2: Nou ja, dankbaar. Ik wou ze allemaal wel horen eigenlijk.
0: Ja, nou, dan had je iets eerder moeten komen. Zometeen Oene Loonstra. Ja, ik wil ze alle 6 al achter elkaar zetten.
2: Gewoon lekker met zomerse temperaturen, cocktailtje erbij. Heerlijk, toch?
0: Als je Oene zover kan krijgen, dan be my guest, zou ik zeggen.
2: Maar, zal ik gaan gooien?
0: Ja, ga maar gooien.
2: Het is 2 geworden.
0: 2? Nou, ik zal je... Kijk maar even. Ik heb 3 liedjes gegokt. Ik denk, nou, daar zal hij wel bij zitten. Ja, nee.
2: Heel goed.
0: Nee, voor de luisteraar, ik had Beast of Burden, Jump en Beat It al klaarstaan. Ik denk, dan hoef ik niet zoveel te zoeken. En zo lang te zoeken. Jump van Van Halen. Ik ga zo meteen even kijken wie deze is aangevraagd. En jij hebt dus een sportieve waardebon van €42 te pakken. Dankjewel, Jeroen.
2: Graag gedaan.

0: Germ van Van Halen hoorde je. Zometeen Oene Loonstra, die gaat bekendmaken de nieuwe oogst.
1: Ja, nou, zeker. Ik weet het al.
0: Ja, ik ook. Ik zet alles op harten. Ik zet alles op harten. Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Zometeen dus Oene Loonstra, veel plezier met hem. Morgenochtend de Bas en Bert ochtendshow met te gast morgen. Dat is wel leuk ook. Morgen Django Wagner, die komt langs. Van die vindt radio maken namelijk hartstikke leuk. Nou, dan ben je bij Bas en Bert natuurlijk aan het goede adres. Veel plezier zo.
2: Dit weekend in
3: de Oosttribune.
2: Vanavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.
4: We zijn nu aan het einde gekomen van onze uitzending van vandaag.
0: Nou, ik spreek je morgenochtend. Fijne dag.
5: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Mama, ik verveel me.
15: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
14: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
15: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
14: Pret voor de hele familie.
15: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
16: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Een automobilist is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed in Almelo. Hij ramde vannacht een verkeersbord en reed ermee door. Jonas Vijvers uit Nijverdal heeft zich met de estafettemannen op het EK in Birmingham geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. En PEC Zwolle heeft een nieuwe rechtsback vastgelegd, de 19-jarige Duitse Jan Burger. Hij komt over van VfL Wolfsburg. Meer in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: 1967 van Van the Man, oftewel Van Morrison, The Brown Eyed Girl.
1: Oene Loonstra.
0: Dank aan Bert Verlosser van de uren 9 tot 1. Ja, het is nu 10,5 minuten over 1. Over een uur ga ik de nieuwe oogst bekendmaken. Zeker, goede plaat. Nou ja, daar ga je straks meer over horen. En Bart Kieft is natuurlijk weer zomer in Overijssel. En naar aanleiding daarvan ga ik... Nou ja, van de aanleiding van het verslag van Bart, daar weer een vraag over stellen met een drietal mogelijke antwoorden waarbij jij een zomerpakket kunt verdienen van RTV Oost. Straks hoor je de show Must Go On van Queen. En nu alweer Justin De Wild.

0: Zomer in Overijssel.
1: Zeker, en de hele dag is hij al in een Losser en omgeving. Hij komt uit Losser en weet van niks. Nee, zeker nog, hij komt niet uit Losser, maar weet juist heel veel. Bart, goedemiddag, waar ben je, jongen?
2: Hoe kom je er nou bij dat ik uit Losser kom?
1: Nee, ik zei niet dat jij uit Losser komt. Ik zei daarna van hij komt juist niet uit Losser.
2: Ja, wat zei je ook weer?
1: Ja, komt uit Losser en weet van niks. Hij komt niet uit Losser en hij weet van alles. Bad Kieft.
2: Oh, ja, kijk. Luister naar dit geluid, Oene. Ik weet niet of je daar iets van meekrijgt, maar dit zijn de aardappelpannenkoekjes. De tuffelpannenkoeks, in Twentse gezegd, die hier lekker aan het pruttelen zijn. En niet één, niet twee, maar hele bakken vol. Ik tel in de gauwigheid dat er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 per keer?
3: Ja, 4 per bak.
2: Oké, met het zweet op het voorhoofd.
3: Nee, is niet. Valt wel mee, hè?
2: Het is boven de 30 graden. Inmiddels, jullie staan overdekt.
4: Hoe groot ze zijn, hè? Hoeveel erop gaan op zo'n bak?
2: Ja, nee, dat snap ik. Het zonnetje brandt op dit tentje. De warmte komt van boven, dubbelop. En de warmte komt van beneden. Want die pannenkoekjes die liggen allemaal in het vet.
3: Te smeuren, lekker, hè? Nee, moet je maar eens voelen met de handenboom hoe lekker dat is.
2: Ja,
3: kijk. En dat is nodig, anders dan worden ze niet lekker, hè?
2: Dit hebben jullie er allemaal voor over, hè? Deze omstandigheden.
3: Goed. Wij zijn de klootschietvereniging, Kokersveld. En we hebben dure jaren achter de rug. Problemen met de klootschietbaan, met de landschap Overijssel.
2: Dat kost geld.
3: En we zijn nagenoeg blut geweest. Dus via is het allemaal niet goed gegaan. Dus wij moeten...
2: Veel pannenkoeken verkopen.
3: Ontzettend veel pannenkoeken.
2: Te veel pannenkoeks.
3: We doen dat dit jaar dus 3 dagen. Maar we doen voor de... bij de kerstmarkt doen we dat, bij de welkoop. En we doen 2 keer in het jaar gaan we naar het Bejaardencentrum bij de Dag van de Pannenkoeken.
2: Dag van de pannenkoek.
3: Ja, de landelijke.
2: Natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk.
2: Mag ik proeven? Ja, ik ben onbeschoft.
3: Ja, kijk maar eens.
2: Er ligt er hier eentje.
3: Ja, proef maar eens, ja.
2: Ja.
3: Je moet het midden doen en dan moet je een stukje ervan afpakken.
2: Ja, dat is een krokant laagje, hè?
3: Ja, dat, weet je, dat is de specialiteit van deze pannen, hè?
2: Ja.
3: Andere mensen zeggen, thuis kun je ze niet zo lekker bakken. Dat is de aard van de gegoten ijzeren pan, gietijzeren pan. En die kregen een dusdanige hitte... dat die lekker schroeit en knapperig wordt.
2: Okay, plus 30 graden. We kruipen langzaam naar de 31, 32, 33, 34, 35 graden. Yes. En ik ga aan de kokend hete aardappelpannenkoek. Ik hoor hem kraken, Oene. Jij ook?
1: Ja, is het een beetje weg te werken, of niet?
2: Ja. Dit is heerlijk. En weet je, deze pannenkoekjes eten ze. Je kunt het doen met een beetje peper, een beetje zout. Maar je kunt hem ook lekker eten met...
3: Nee, soms doen mensen een appelmoes bij thuis. En soms doen ze de uien door, maar dat kunnen we allemaal niet doen. De ene houdt wel van uien, de andere niet. En ze kunnen er een beetje poedersuiker op doen als ze dat willen. En heel veel mensen nemen ze ook mee. Je kunt ze ook in de vriezer doen en lekker weer opbakken thuis.
2: Je kunt er alles mee doen. Ik heb een mond vol, ik loop eventjes hier langs. Mevrouw, u staat helemaal door mij te glimlachen.
5: Ja, ik moet daar ontzettend op lachen. De ene moet de appelmoes erbij en de andere ui. Weet je wat ik doe? Ik neem na afloop ze wat mee en die doe ik in de vriezer. Dat kan heel goed. En dan even in de airfryer. En zo geniet ik over een maand of over 3 maanden nog van die pannenkoeken.
2: En dan met een heerlijke gedachte terug aan Brugliaans feest. Want daar zijn we nog steeds.
5: Aan deze snikhete dag, ja.
2: Ongelooflijk. Beste mensen, u staat allemaal in de rij voor de tuffelpannenkoeks. Waarom?
6: Omdat die gewoon heel erg lekker zijn.
2: Ja, het is karakteristiek. Het hoort erbij zo langzamerhand.
6: Het hoort hier bij het Breugel. En ik moet eerlijk zijn, deze mensen die bakken ze geweldig. Dan kun je zelf die voor aan knoeien gaan. Ja. En ze zijn gewoon heel erg lekker.
2: Ja, lekker krokant ook. Hè?
6: Zeker weten. Ja. Nou en op.
2: Er staat hier een bestellijst. Je kunt nog 250 van die aardappelpannenkoekjes bestellen. €375 is dat. Hoeveel gaat u er bestellen?
6: Ik ga er 25 bestellen.
2: Aha, en die gaat u allemaal zelf nuttigen?
6: Ah nee, ik heb ook nog in de familie wat. Die is ook heel erg lekker vinden. Ja. En die zeggen tegen mij van, ga jij maar in de rij staan.
2: Okay, dus op die manier werkt het, hè? Half losse komt hier dan die aardappelpannenkoekjes halen.
6: Precies.
2: Geniet ervan, ze gaan hier. Gaat dat helemaal goed?
3: Ja, gaat helemaal goed.
7: Het is alleen een beetje warm.
2: Wat een tandem zijn jullie.
8: Ja, we hebben een academische opleiding voor gehad, hoor.
2: Goed ingewerkt.
3: Ja, zeker.
2: Oké, nou, ik loop eventjes terug. Hier ligt nog te wachten mijn aardappelpannenkoekje Oene.
1: Ja.
2: Het is gewoon heerlijk. En,
3: alles vers, hè? Dat was gisteren gerooid. En dat wordt vers bereid. De eieren...
2: En allemaal mensen van de klootschietvereniging.
3: Allemaal.
2: Jullie kunnen veel meer dan alleen klootschieten.
3: Nee, want onze vereniging is een beetje kleiner geworden. En heel veel echtgenoten zijn kinderen en aangetrouwd, familie, buren. We hebben toch wel meer mensen nodig. Dus.
2: Complimenten voor jullie. Je doet het hartstikke goed en ze zijn hartstikke lekker. De olie die blijft pruttelen. En de pannenkoekjes die gaan hier grif over de toonbank. Dat zal de hele dag nog duren. Oenup, dit geluid. Typisch Breugeliaans festijn. Lossen.
1: Nou, even meeluisteren. Ja, dat is een echte geluid. Kun je ze ook bestellen met spek?
2: Nee, je kunt ze dus alleen naturel meekrijgen. Dan moet je er zelf spek op doen.
1: Dat heeft die man nog wel even uitgelegd. Ja, dat klopt.
2: Ja, ik neem wat voor je mee.
1: Ja, heel graag. Dan zal ik er hier spek op doen.
2: Okido.
1: Dank je.
2: Tot
1: straks met de aardappel pannenkoeken. Met dat mooie, nog even dat mooie geluid. En dan luisteren wij naar Queen nu op radio. Oh, is een onverbiddelijk de show.

0: The Last Train Home van John Mayer hoorde je... en The Show Must Go On van Queen Davie voor. Ja, we zitten weer boven de 30 graden vandaag. En dus kun je hem weer aanvragen, de... Precies, je kunt het mooie zomerse, zonnige, luchtige plonsplaat aanvragen... via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En tussen nu en twee uur ga ik hem draaien. Ja, zo zijn we ook alweer. Zometeen het regionale nieuws. Jeroen, goedemiddag, wat zit erin?
1: Goedemiddag, ja, we gaan het onder andere hebben over een inbraak bij een winkel in Zwolle.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
0: Even zoeken naar het knopje, maar goed. Maar dan is het ook precies 13:30. Het laatste regionale nieuws nu met Jeroen.
1: Ja, dit is een goede smoes zo, Oene.
0: Ja, hè.
1: Bij een tasjeszaak in Zwolle is vannacht ingebroken. Bij het pand aan de Diezenstraat is een winkelruit vernield... en de eigenaren kregen 's nachts een melding van het beveiligingsbedrijf. En op beelden is te zien dat het om 1 inbreker gaat, maar die heeft niets meegenomen. De politie heeft de inbreker nog niet aangehouden. Boeren wordt opgeroepen om na afloop van de protestacties in Den Bosch... niet meer via de snelweg terug te rijden naar huis. Dit naar aanleiding van het dodelijk ongeluk vanochtend... bij een file op de A59 bij Hees. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Organisatoren van het protest vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Bij het protest is ook een bus met Overijsselse boeren aanwezig. Een opvallende actie van een automobilist in Almelo vannacht. Op de Oud-Marsumse straat raakte de bestuurder met zijn auto een verkeersbord en lichtmast die op een middengeleider stonden en reed vervolgens door met het verkeersbord onder zijn auto. De 28-jarige man is aangehouden door de politie op verdenking van het rijden onder invloed. Hij heeft een tijdelijk rijverbod gekregen en moet zich later voor de rechter verantwoorden. PEC Zwolle heeft een nieuwe rechtsback vastgelegd. De 19-jarige Duitse Jan Burger. Hij komt over van VfL Wolfsburg en tekent een contract tot de zomer van 2029. En Jonas Vijvers uit Nijverdal heeft met de estafettemannen op de 4x400 meter zich geplaatst voor de finale. Ze liepen in hun serie naar de eerste plaats in een tijd van 3 minuten en 89 honderdste. En de finale is natuurlijk zondag, Oene.
0: Ja.
1: Ga je die kijken aan zee? Of met een cocktailtje of zo? Of ben jij zo'n sportliefhebber?
0: Hoe laat beginnen zij?
1: Zondag. Ik weet niet precies de tijd, maar ik geloof ergens in de middag.
0: Ja, nee, dan ben ik voorzien.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat ga je dan doen?
0: Lekker feestje.
1: Ah, ook lekker.
0: Nou, mijn vader is 50 geworden, dus vandaar.
1: Nou, van harte.
0: Ja, dankjewel.
1: Alvast.
0: Dus, dat was gisteren, maar zondag wordt feestje gevierd.
1: Nou. Nou, helemaal goed.
0: Dus dan wordt het even geen tv kijken.
1: Nee. Ondertussen kunnen mensen wel het laatste nieuws zien op oost.nl en in de app. Hè?
0: Dat moest je er nog even bij zeggen.
1: Ja, anders krijg je straf.
0: Ja. In de hoek staan, een half uur lang. vandaag is de laatste dag van onze. Of laatste hete dag van deze week. Het is opnieuw strak blauw met vol ruit zonneschijn. Er staat maar heel weinig wind. Het wordt 33 graden in de Kop van Overijssel tot 36 graden in Twente. En de luchtvochtigheid is vanmiddag zeer laag. En daardoor is de hitte wel draaglijk, maar ook zeer drogend.
15: Oene Loonstra.

Shakira, Sabat, Burna Boy en Die Die hoor je op Radio Oost. Nou, in het kader van de Plonsplaat heeft Geesje gebeld uit Hogeveen. Heeft ook in Overijssel gewoond en zegt... ik zou graag als Plonsplaat dus het zomerse Juan Bastos met Loop die Love willen horen. Dat kwam omdat mijn moeder altijd de krant las met een loop. Zo, vandaar dus Loop die Love. Geesje, daar gaat-ie.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man!
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Opnieuw zijn er schapen verdwenen van kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen die vermoedelijk zijn gestolen en geslacht. Er is afgelopen nacht ingebroken bij een tasjeszaak aan de Diezenstraat in Zwolle. Vanmorgen werd ontdekt dat de winkelruit is vernield. En Jonas Vijvers uit Hellendoorn heeft zich met de estafettemannen op de EK in Birmingham geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Meer in Oosthep.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
22: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
20: Radio Oost. Koene Loonstra.

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Vanavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

Third World. And Now That We Found Love. Ja, zo dadelijk ga ik de nieuwe oogst bekendmaken. Ja, we gaan hem of haar bellen. Of nu een groep, hè, die vanaf vandaag dan in elk Radio Oostprogramma te horen zal zijn als de nieuwe oogst. Nu Sugar Rose samen met Paul Young.

0: Marlon Roudet en New Age hoor op Radio Oost. Ja, we kennen het duo van Als ik in je ogen kijk, de andere kant, groen als gras. Even kijken, liefde maakt blind, machtig mooi, trek je mooiste gezicht aan. Wat is mooier, puntje, puntje. En ook van de nieuwe single, heet Viltje, ik heb het over Harten 10. En een van de twee heb ik aan de telefoon, ja, overbekend natuurlijk. Martien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Als ik op jullie site kijk, daar staat voor deze nieuwe single keer de Harten 10 terug naar de studio van producer Edwin van Hoevelaak. Dat is een bijzondere plek, want daar begon 18 jaar geleden ook het muzikale avontuur van Harten 10. En dan staat er een vrolijke feestplaat, maar dan net even anders dan je misschien van Harten 10 gewend bent. Op welke manier?
1: Ja, je moet een keer wat anders, hè. Ja, dus,
0: moet dat?
1: Harten 10, het was altijd, het is altijd Tineke en Martien en dan liefdesnummers. Maar ja, dit is ook wel een liefdesnummer. Het is meer een feestnummer, een beetje gangbaar nummer wat eigenlijk overal gedraaid kan worden. Hè. Dat was natuurlijk, we hebben natuurlijk een beetje het plaatje gekregen van het piratenduo. Maar we willen natuurlijk ook een beetje breder. En we hebben nu een beetje wat eigenlijk al een paar jaar in mijn hoofd staat van een bierveeltje. Heel simpel. En gewoon eigenlijk de simpelste nummers komen het verste. Niet, geen ingewikkelde tekst of zo. Maar, dus heel anders dan dat ze van ons gewend zijn, denk ik. Maar ze vinden het nummer wel leuk. En dan valt het ook een beetje op als we iets anders doen, hè?
0: Ja, want je hebt het over bierveeltje. Maar even iets breder. Waar gaat het nummer dan over?
1: Nou, het nummer is eigenlijk ouderwets. Of ouderwets. Tegenwoordig er zijn heel veel mensen die met jeugd en zo. Dit, en alles gaat via de telefoon. En maar ja, een heleboel van die mensen die hebben de telefoon wel eens leeg. En dan kom je in een café of een feesttent of een uitgaanscentrum. En dan heb je je telefoon leeg. En dan kom je de mooiste vrouw of kerel van je leven tegen. En dan heb je, dan kun je het nummer. En dan is het ouderwets nog op een bierviltje schrijven.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het eigenlijk om. Ja, schrijf je naam en nummer op het bierviltje.
0: Ja, en waarom weer terug naar de studio van Edwin van Hoevelaak?
1: Nou, kijk, we hebben een beetje gespaard. Omdat, Edwin is natuurlijk wel een van de producers van Nederland. Daar zijn we ooit begonnen. En die plaatjes die we toen destijds daar opgenomen hebben, die doen het altijd nog goed. En vooral de banden. Edwin is niet voor niks allemaal die andere naam, zoals Dre Hazes en Jeroen van der Boom in de stal. En daar hebben we toch weer bij Edwin aangeklopt. En die vond het hartstikke leuk. En op een gegeven moment zijn we er 4 keer geweest. En toen zei hij van, ik wil het nummer ook wel uitbrengen voor jullie. Hij zegt, want ik zie hier wel potentie in. Dus dan is er weer een samenwerking. En dan gaan we weer naar, en het is kort bij. Hè. Bijna om de hoek. En waarom zou je dan ver weg gaan? En 18 jaar geleden zijn we het ook begonnen. De eerste nummers zijn daar eigenlijk ook opgenomen. Dus,
0: ja, dat weet ik nog.
1: Ja, dat weet je nog. Ja, de eerste uitreiking heb je zelf gedaan volgens mij 18 jaar geleden. Ja, toen was het allemaal nieuw voor ons en nu zijn we wat langer, we zijn 18 jaar bezig. En dan word je wat kritischer en dan een keer wat uitbrengt. Ik heb hem al met al in die 18 jaar 50, 60 singles uitgebracht. En een stel albums. En nu worden we wat kritischer op. En vooral Tineke. Tineke is natuurlijk muzikaal veel meer onderlegd dan mij natuurlijk. Maar dan wordt het kritischer. Dan zijn we weer Edwin gegaan. En het was als van ouds weer.
0: Ja, en als Edwin het zegt.
1: Wat zeg je?
0: En als Edwin het zegt, dan ga je ervoor.
1: Dan is het vaak wel zo. Want ik kan de een naar de andere nummer opnoemen wat uitgekomen is. En wat wel een hit geworden is, zeg maar.
0: Ja, binnenkort kunnen we jullie ook weer bewonderen. Morgen de feesttent in Hattem. 20 augustus zie ik op jullie agenda de feesttent in Buren. Stratenfestival Zwols Café in Zwolle. Dat is volgende week vrijdag. En dan volgende week zaterdag. Eerst om 6:30 in Slagharen, Havenkorp 10, 10 jaar Slagharen. Dan is er nog een besloten feest. Dat gaan we niet zeggen waar die dus is. Ik heb een verrassing voor je.
1: Nou, vertel.
0: Jij en Tineke met Harten 10 zijn voor de komende week de Nieuwe Oogst op Radio Oost.
1: Nou, kijk eens anders. Daar zijn we heel blij mee, heel blij mee. Want ja, we hebben wel even dat drukketje nodig. En vooral met dit aparte nummer, ja, dan hoop ik dat die goed ontvangen wordt.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd. In elk radioprogramma komt die dan voorbij. Te beginnen met nu, dit programma. Nou. En ja, luister maar even mee hoe we dat in elkaar hebben gezet qua vormgeving wat de Nieuwe Oost betreft.
1: Nou super. Oene, hartstikke bedankt.
0: Martine, jij bedankt en ga lekker genieten, zou ik zeggen.
1: Nou, iedereen goed weekend en succes daar.
0: Oké, nou, daar gaat-ie.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Schrijf je naam en nummer op dit veeltje.
4: Deze week, Hart en Team, Veeltje.
2: Dit is de Nieuwe Oost.

0: 8:10 met de nieuwe oogst. Veeltje hoorde je op Radio Oost. Zometeen het regionale nieuws. Jeroen, wat zit er zoal in?
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over een triest verhaal over schapen die vermist zijn.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teladoc op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geef ruimte.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is bijna 2:30. Sterker nog, het is precies 2:30. Hier is Jeroen met het laatste regionale nieuws.
2: Ga niet met trekkers op de snelweg demonstreren. Die oproep doet minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Die gaat over het demonstratierecht nadat er vrijdag 2 doden waren gevallen op de A59. Ze kwamen om bij een botsing in de staat van een file die het gevolg was van trekkers op de snelweg. In Den Bosch werd vandaag gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook Overijsselse boeren waren daarbij aanwezig. De afgelopen weken protesteerden zij ook op de snelweg op de A35 tussen Wierde en Almelo. Opnieuw zijn er enkele schapen verdwenen van kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen die op het terrein zijn bloedsporen gevonden van de dieren. Voorzitter vermoedt dat de beesten zijn geslacht en gestolen. En dat stemt de voorzitter Henk Heuvelman treurig.
3: Ja, zo jammer. En dan vooral van het oudste diertje, die zo'n 3-poot heette die. Nou, zo heet hij niet, maar iedereen noemt hem zo omdat hij 3 poot heeft. En dat was toch wel een beetje een speciaal beestje natuurlijk. Omdat hij toen geamputeerd achterpootje had. En dat soort dingen. En dan hobbelt hij een beetje en dan ziet hij een beetje treurig uit. Maar dat is hij helemaal niet. Want hij kan precies net zo hard lopen dan alle anderen. Alleen als hij zachtjes loopt, dan gaat hij zo. Maar ja, dan heb je wat sympathie voor zo'n dier. Dat is nou helemaal zo. Mensen hebben ook vaak een underdog, vinden ze wel leuk. En dat zo'n beestje dan zo, ja, vind je dat niet leuk dat hij zo aan zijn end komt.
2: In 2020 gebeurde bijna precies hetzelfde. Toen ging het om 2 schapen en de politie gaat onderzoek doen. Bij een tasjeszaak in Zwolle is vannacht ingebroken. Bij het pand aan de Diezenstraat is een winkelruis vernield. Eigenaren kregen 's nachts een melding van het beveiligingsbedrijf. Op beelden is te zien dat het om 1 inbreker gaat, maar die heeft niets meegenomen. De politie heeft de inbreker nog niet aangehouden. En Zwollenaar Tijani Reinders gaat waarschijnlijk de overstap maken naar het Saoedische Al-Qadisha. Jeetje, wat een naam. De manager van Manchester City zei op een persconferentie dat hij niet geprobeerd heeft om Reinders te behouden, omdat de speler zelf al een besluit heeft genomen om te vertrekken. De middenvelder en Oranje International wil weg bij City, omdat hij vorig seizoen niet altijd zeker was van een basisplaats. Meerdere media melden dat de club zal akkoord zijn. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Dankjewel Jeroen. En kijken naar het weer. Vandaag is het de laatste hete dag van deze week. Het is al een strak blauwe hemel met dus volop zonneschijn. Er staat heel weinig wind. Het wordt 33 graden in de Kop van Overijssel tot maar 36 graden. Maar liefst 36 graden in Twente. De luchtvochtigheid is vanmiddag zeer laag en daardoor is de hitte wel draaglijk, maar ook zeer drogend.

Ja, blijf de mooie platen horen. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan hoor je op Radio Oost. Nou ja, via de plonsplaat. Een dikke uur geleden heb ik die oproep gedaan. Heb je nog een mooie plonsplaat? Kun je die aanvraag doen via 0645671331. En waarom een plonsplaat? Nou, het is alweer 36 graden in Twente en 33 in de Kop van Overijssel. Dan kun je een verkoelende plonsplaat aanvragen. Jantien Vermeulen, ja, uit Kampen, die zegt... ik zou nog graag een keer Que Je T'aime van Johnny Hallyday willen horen. Ik weet niet of je daar of het een verfrissende plaat is. Maar het klinkt Frans, het klinkt zomers, het klinkt mooi. Kun je hem draaien en je hoort hem bijna niet op de radio. Nou, Jantien, daar gaat-ie.

Blijft een uitermate mooi nummer van Supertramp. Even in the Quietest Moments, zo heet het album waar dit nummer vandaan komt. En dat was een hit in 1977. Straks weer Bart Kieft. En ook, wat zit er in het programma tussen 4 en 7? Nu Raymond van het Groene Woud.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Opnieuw zijn er schapen verdwenen van de kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen die vermoedelijk zijn gestolen en geslacht. Er is afgelopen nacht ingebroken bij een tasjeszaak aan de Diezenstraat in Zwolle. Werd ontdekt dat de winkelruit is vernield. Jonas Vijvers uit Hellendoorn heeft zich met de estafettemannen op de EK in Birmingham geplaatst voor de finale van de 4x400 meter estafette. Meer in Oosten.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
20: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
21: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
22: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas,
2: ja.
1: Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

Bobby en Billy Alessi hoorde je. En Oh Laurie, geschreven voor de vrouw van Bobby, ja, Alessi. Ah, dit is even de mooiste platen. Sam Fender en Olivia Dean op de radio. Nou,

0: blijft mooi, hè, deze van Robert Miles en Children hoorde op radio.
1: Zomer in Overijssel.
0: Bart kiept vandaag voor de laatste keer de zomer in Overijssel. Vandaag de allerlaatste dag. En Bart is op pad. Eens even horen waar die nou is.
2: Dekken, afletten.
3: Pak maar één truitje.
4: Nou, hier wordt aan een touwtje getrokken. Goeiedag, meneer. Centrum van Lossen, ja. Breugeliaans feest. Wat gebeurt hier?
5: Ja, wij zijn de Martinekereltjes en de Wagenboog, wat wij doen.
4: De carnavalsvereniging?
5: De carnavalsvereniging, dat kost geld. En met deze actie proberen we een beetje geld binnen te halen. Op een ludieke manier, met een verloting. Met leuke prijzen. De Lossense winkel is beschikbaar gesteld. Een touwtje trekken voor de kinderen.
4: Ja. Dat is nodig. Dat geld hebben jullie nodig als carnavalsvereniging?
5: Ja, tuurlijk. Dat kost allemaal geld, hè, om mooie dingen te bouwen.
4: Ja. Wat betekent het, dit festijn, dit feest, het Breugeliaans feest voor jullie, Lossenaren?
5: Voor Lossenaren, een gezelligheid met elkaar. Mensen die ontmoeten die je niet hebt gezien. Gezellige feestjes. En ja...
4: Dat is het eigenlijk. Dat is het. Ik vraag hier eventjes. Is er een prijs gewonnen? Goedemorgen, goedemiddag.
3: Hier is altijd prijs met touwtjes trekken.
4: Kijk, heb jij wat gewonnen?
6: Nee.
3: Hij werkt hier.
4: Oh. Hij werkt hier. Oh, kijk eens aan, de jonge dame. Nou, het zakje gaat open.
3: Ja, welke kleur wil je graag?
7: Welke kleur wil je, Sophie?
3: Wat vind je mooi?
4: Kies maar uit. Allerlei kleuren. Het wordt inmiddels... Oh, sorry. Er wordt wat op een bord geschreven. Wat wordt hier opgeschreven nu?
5: Telefoonnummers van mensen die een lotje hebben gekocht. En dan is die zondagavond de trekking door de burgemeester. En dan al die nummers met die loodjes, die worden dan nummers getrokken. En dan wordt de winnaar gebeld. Met de vraag of ze lossen bij de Breugel zijn geweest. En of ze een loodje hebben gekocht. En dan gaan ze blij maken met de gewone prijs.
4: Ja, want ik kijk nu op dat bord. Ja. Dit is ambachtelijk werk bijna. Omschrijf dit eens. Hoe ziet dit eruit?
5: Het zijn drie paarse borden met 1250 vakjes. Ieder vakje is genummerd. En hopelijk staat zondagavond bij ieder vakje een telefoonnummer van een koper van een lot. Voor een euro. En dan worden daar 10 prijzen bij getrokken.
4: Okay, ja, de vakjes zijn nu nog redelijk leeg. Ja. Hoe ziet dat er in de loop van het weekend uit?
5: Een kunstwerk. Ja. Een kunstwerk.
4: Ja, hoe meer vakjes gevuld, hoe beter dat is voor de carnavalsvereniging.
5: Voor de kassa, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dat is het ieder jaar maar. Het gaat ieder jaar goed. We vragen aan de mensen of ze in last bij de Breugel zijn geweest en of ze een lotje hebben gekocht. Ja. En dan klopt het nummer en dan hebben ze een prijs gewonnen.
4: Okay. Dank u wel. Wordt er ook al aan carnaval weer gedacht? Want ik had vandaag ook al mensen van Hallo Losser, geloof ik dat het is. Die hadden iets met sneeuw, de eerste sneeuwdag voorspellen.
3: Nou, wij gaan dit jaar voor de Indianen in de sneeuw ook toevallig. Dus wij zijn alweer begonnen met de carnaval. Dus wij zijn altijd het hele jaar volop door met alles.
4: De mussen die vallen dood van het dak. Ja, het is 35 graden.
3: Gewoon de loods in. Dus dat is
4: rare gedachte.
3: Nou, helemaal niet. Carnaval is gewoon altijd gezellig.
4: En carnaval gaat in je hoofd eigenlijk hier in Lossen ook het hele jaar door.
3: Ja, ja, hier in Lossen wel. Ja.
4: Nou, hartstikke mooi. Hey, goed te passen?
6: Ja.
3: Oh. Ja, natuurlijk.
4: Hartstikke mooi. Veel plezier nog. En zorg dat jullie lekker veel geld binnenharken.
3: Gaan we doen. Een gezellige dag van maken.
4: Yo, hoi.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Even na 4:30. En hier is Jeroen met het laatste regionale nieuws.
14: Opnieuw zijn er schapen verdwenen van kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen. Op het terrein zijn bloedsporen gevonden van de dieren. De voorzitter vermoedt dat de beesten zijn geslacht en gestolen. En dat stemt die voorzitter, Henk Heuvelman, treurig.
15: Ja, zo jammer. En dan vooral van het oudste diertje, die zo'n driepoot heette die. Nou, zo heet hij niet, maar iedereen noemt hem zo, omdat hij 3 poot heeft. En dat was toch wel een beetje een speciaal beestje natuurlijk. Omdat hij toen geamputeerd achterpootje had. En dat soort dingen. En dan hobbelt hij een beetje en dan ziet hij er een beetje treurig uit. Maar dat is hij helemaal niet. Want hij kan precies net zo hard lopen dan alle anderen. Alleen als hij zachtjes loopt, dan gaat hij zo. Maar ja, dan heb je wat sympathie voor zo'n dier. Dat is nou helemaal zo. Mensen hebben ook vaak een underdog, vinden ze wel leuk. En dat zo'n beestje dan zo, ja, vind je dan niet leuk dat hij zo aan zijn end komt.
14: In 2020 gebeurde al bijna precies hetzelfde. Toen ging het om 2 schapen. Politie doet onderzoek. Ga niet met trekkers op de snelweg demonstreren. Die oproep doen premier Jette en minister Hirma van Binnenlandse Zaken nadat er vandaag 2 doden waren gevallen op de A59. Ze kwamen om bij een botsing in de staat van een file die het gevolg was van trekkers op de snelweg. Desondanks kwamen er vanmiddag toch trekkers bij de A2 de snelweg op. In Den Bosch werd er gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook Overijsselse boeren waren daar aanwezig. De afgelopen weken is er ook met trekkers geprotesteerd op de A35 tussen Wierde en Almelo. Bij een tasjeszaak in Zwolle is vannacht ingebroken. Bij het pand aan de Diezenstraat is een winkelruit vernield. De eigenaren kregen een melding van het beveiligingsbedrijf. Op beelden is te zien dat het om 1 inbreker gaat, maar die heeft niets meegenomen. De politie heeft de inbreker nog niet aangehouden. En voor Stefan Boerman zit het EK beachvolleybal erop. In Polen bleek zijn voormalig partner Jorik de Groot met Steven van der Velde te sterk voor de Overijsselaar en Alexander Brouwer. Duel in de achtste finales eindigde in 21-12 en 21-14. Boermans en Brouwer waren als zesde geplaatst en de Nederlandse tegenstanders als negende. En op de zevenkamp bij het EK Atletiek is Emma Oosterwegel uit Deventer gezakt naar de vijfde plaats in het algemeen klassement na twee onderdelen. Ze kwam bij het hoogspringen niet verder dan een hoogte van 1,74 meter. Kun jij dat ook, Oene, zo hoog springen?
13: Nou, iets hoger denk ik wel.
14: Ja? Mm. Ja, een beetje pasta erin en dan doe je dat wel.
13: Ik bedoel maar. Ja. Fluitje van de zend. Vandaag is de laatste hete dag van deze week. Het is strak blauw, volop zonneschijn, staat weinig wind. Tot 33 graden in de Kop van Overijssel, tot liefst 36 graden in Twente. De luchtvochtigheid is zeer laag en daardoor is de hitte draaglijk. Maar zeer drogend en tegen het einde van de middag en vanavond steekt een lichte westelijke wind op. Morgen wisselen wolkenvelden en perioden van zon elkaar af. Bij maximale temperatuur van 26 tot 29 graden.
16: Oene Loonstra.

0: Gerrit Heune hoorde je de typical mail. Het is bijna 4:15. Ik heb aan de telefoon Dinant Grijs uit Hengelo. Dinant, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Oene.
0: Ja, jij stuurde mij via de app een bericht, daar werd ik even stil van, over iemand die 45 jaar lid was bij de vriendenkring voor FC Twente. En over een kleurrijke man die overleden is. Vertel, wie is het?
1: Ja, dat klopt. Het gaat om Gerrit Bebbink. Hij liet zich altijd door mij Gerrit noemen. En je hebt daaruit zelf ook wel eens bij de vriendenkring van FC Twente. Dus misschien heb je hem wel eens op je netvlies staan. Hij danste regelmatig enthousiast, zo net voor het podium, met een grote rode FC Twente pet op. En ik had hem na de vakantie eigenlijk ook nog niet weer gezien bij onze vriendenkring home. En nu ben ik van de week opgeschrikt, gisterochtend precies te zijn, door een overlijdensadvertentie van hem. En ook de vriendenkring heeft inmiddels een in memoriam gepost op Facebook en Instagram.
0: Ja, ik heb het gezien inderdaad. En daar word je dan toch weer even stil van. 45 jaar lid, dan moet je hem dus ook heel lang kennen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik kan me nog herinneren. Toen de tijd had je nog zaal Luttighuis tussen Hengelo en Oldenzaal, daar bij Deurningen. Dat er een grote vriendenkringfeestavond was. En dat naast mij kwam zitten een enthousiaste jongeman. Zo'n beetje van mijn leeftijd ook. En hij stelde zich voor als Gerrit Bebbink. En we hadden een fantastische avond. En na die tijd heb ik daar nog wel eens regelmatig weer met hem over gehad. Als we elkaar dan weer eens in het vriendenkring mochten ontmoeten.
0: Ja, hij werd ook wel gewoon Geit genoemd, hè?
1: Geit, ja, ja. Zeker. Ja, ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Hij is 63 jaar geworden.
1: Ja, in mei is hij 63 geworden. Dus veel te jong. En ik denk dat ze hem bij de vriendenkring gaan missen. Want hij was echt een behoorlijke sfeermaker, gangmaker, ook op de feesten. Ja, het was altijd in voor een dolletje, een plaatje of samen een biertje drinken. Maar zo af en toe dus ook enthousiast dansen.
0: Ja, en dan wil je namens de vriendenkring een plaat aan hem opdragen. Ik heb bijna raden welke, maar je mag het zelf zeggen.
1: Ja, ik weet zeker ook dat er een aantal vaste luisteraars zijn die vriendenkring lid zijn. Ik denk aan een Charles de Jong, een Freddy Eckelboom. En bij ons is natuurlijk het You Never Walk Alone een fantastisch mooie opkomstnummer voor de spelers. Maar ook voor Gerrit willen we zeggen, You Never Walk Alone. Het zal mooi zijn dat we daar nu dit uur mee kunnen afsluiten.
0: Dinant, dankjewel.
1: Ja.
0: Voor je mooie woorden.
1: Graag gedaan. Succes verder met je uitzending, Oene. En hartelijk dank.
0: En hier is, graag gedaan. En hier is Gary in the Pacemakers. When

0: Zonnejeu hoor je en Dark Before the Dawn.
1: Radio Oost, het weekend in.
0: Ja.
2: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
0: Vandaag, Gent. Krijgen we nou Back to the 80's? Een hele foute jingle, dit Loonstraat. Die had je even beter moeten bekijken. Maakt niet uit. Evert, goedemiddag.
3: Hey, hallo Oene. Goedemiddag.
0: Ja, eerst op vakantie. Jij mag gaan vervangen. Wat zit erin?
3: Voor alles. We gaan het... Nou, echt een ramvolle show trouwens. Maar we gaan zometeen een beetje afkoelen met de kerst.
0: Kerst.
3: Ja, de kerst. De kerstboom is vandaag volop in het nieuws. Die schijnen nogal slecht te groeien. Kun je alles bij voorstellen met dit weer. Dus mogelijk zitten wij met de kerstdagen zonder kerstboom.
0: Oh, een nieuwe ramp voor zover we die dit jaar al hebben gehad vanwege de droogte is nog niet afgelopen.
3: Nee, goed, je hoort er zometeen alles over in de show. Het is ook de inkopper voor vandaag. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere.
0: Puntje, puntje, puntje.
3: Puntje, puntje, puntje.
0: Ja, het zal waarschijnlijk niet gaan pieken.
3: Denk het ook niet.
0: Nee. Oké, hoe kunnen mensen hun inkopper indienen?
3: Ja, dat mag via een appje, via de app van Radio Oost. Kan ook via de Facebookpagina, daar staat hij ook keurig op. Dus laat daar je reactie achter, maak je kans op mooie prijzen.
0: Of via 0645671331. Dankjewel Evert, je gaat samen presenteren met Jeroen.
3: Klopt.
0: Tussen 4 en 7 het weekend in, wens ik jou veel plezier. Tot de reclame is hier ABBA, de Dancing Queen. Hoi.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Op de A1 bij Markelo zijn vanmiddag tientallen boeren met trekkers gespot. Ondanks een oproep van de organisatie van het boerenprotest om dit niet te doen na een dodelijk ongeluk vanochtend. En Stefan Boermans is op het EK beachvolleybal uitgeschakeld door zijn voormalig partner.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man!
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Het weekend in.

0: Midnight Oil. And the beds are burning.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Goedemiddag, José is een middagje vrij. Ik ben Evert en tot 7 uur ben ik hier om je het weekend in te helpen. Dat doe ik samen met Jeroen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent lekker bijgekleurd, Jeroen.
3: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
3: Ja, ik kom net terug van een weekje vakantie. Ik ben naar het prachtige Toscane geweest.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
3: Ja, 38 graden.
0: Nou, ik zou zeggen, want dat is natuurlijk gelijk even zo even Italiaans sfeertje erbij. 38 graden.
3: Ja, Italiaanse vibes heb ik nu helemaal. Ja, het was echt heerlijk warm en soms een beetje te, maar goed, er was een groot zwembad bij. Twee zwembaden zelfs. Ik was op een groepsreis met 32 mensen.
0: Jeetje man.
3: Ja, het was echt genieten.
0: Wat doe je nou tijdens zo'n groepsreis? Want ik zou zeggen, als je naar Toscane gaat, dan is het waarschijnlijk de hele dag wijn drinken. Tussen de wijnvelden.
3: Check.
0: De druivenvelden, ja.
3: Ja, dat hebben we onder andere gedaan. Onder andere naar Pisa geweest, naar de toren natuurlijk.
0: Ja.
3: Wat een lelijke stad is dat verder trouwens.
0: Ja, maar de Dom daarnaast is ook heel mooi trouwens.
3: Ja, nee, dat wel. Maar dan, ja. verder is die stad stelt niet zo heel veel voor.
0: Nee, dat klopt.
3: Nee, en we zijn bezig raften en nou ja, al dat soort leuke dingen. Feestavonden, wijnproeverij.
0: Maar was het echt zo'n single vakantie?
3: Jazeker.
0: Maar is toch wel de belangrijkste vraag. Zat er nog wat tussen?
3: Er zat wel wat tussen, vond ik. Maar andersom was dat niet helemaal het geval. Oh. Dus maakt niet uit, want ik heb echt een prachtige week gehad. Dus leuke kamergenoot ook, want dat heb je dan ook met zo'n groepsreis.
0: Ook belangrijk, ja.
3: Tom
0: ja.
3: heette die, dus... Ja. Dus dat was heel gezellig.
0: Nou, dus dat is jouw nieuws. Jij bent terug van vakantie. Mijn nieuws voor vandaag is... ik ben er vanaf morgen officieel inwoner van de stad Zwolle.
3: Kijk, de mooiste stad.
0: Is dat zo?
3: Nou ja, provinciehoofdstad toch?
0: Nee, ik heb de afgelopen weken heel veel geklust in het nieuwe huis. En het gaat morgen daadwerkelijk gebeuren. Morgen wordt alles verhuisd. En dan zijn we dus daadwerkelijk echt aan het wonen in Zwolle. Ik heb er wel heel veel zin in.
3: Ja, volgens mij ga je wel een mooi stukje van Zwolle wonen, toch?
0: We gaan het zien, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd, wat is jouw nieuws van vandaag of van de komende dagen? Dat mag je me laten weten voor zometeen in de uitzending. Dat mag echt iets heel kleins zijn, ook wat heel groot natuurlijk. En misschien ga je ook wel verhuizen dit weekend. Kan zijn dat je, weet ik veel, net een prachtige plant ergens hebt gekocht waar je heel blij mee bent. En je wilt het even met ons delen. Dat mag, je kan het sturen via de app van Radio Oost. Dat is op 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Kom maar op. Kom op met jouw nieuws.

0: Eric Clapton en After Midnight hier bij Radio Oost. Nog 134 dagen, dan zitten we met z'n allen aan het kerstdiner. Met een gebraden wild, de rollade, kerstkransjes, samen gourmetten, misschien wel uit eten. Maar ja, één ding kan er zeker niet ontbreken. In de hoek van de kamer staat natuurlijk altijd een prachtige versierde kerstboom. Maar door de aanhoudende droogte is het extra hard werken voor kwekers om aan het eind van het jaar voldoende bomen te hebben. Ook is de verwachting dat de prijs van de kerstbomen flink stijgt. Oftewel, gaat het eigenlijk wel goed komen? Ronnie Beuvink is kerstboomkweker in Enschede en hij staat op dit moment tussen de bomen. Ronnie, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe zien de bomen eruit?
1: Ja, hier nog prima. Ze zitten nog goed in de naald. We kunnen nog geen droogteschade vernemen. Maar natuurlijk, ook hier zit mij al wel iets te snakken naar regenwater.
0: Ja, want hoeveel last heb jij van de droogte? Hoe zie je het terug aan de boom?
1: Op dit moment zien we nog niks geen schade. Wij doen ook niet aan het regenen. De grond is hier best wel watervasthoudend. En dat houdt in dat wij dus nu nog niets doen. En wij kunnen in principe ook weinig doen. Ik heb geen regeninstallatie of een bron zeg maar, waar ik water op kan pompen. Ja. Maar het ziet er nou nog goed uit. Dus gelukkig.
0: Is het nou ook zo dat de bomen minder hard groeien dan normaal?
1: Ja, zeker. Zo'n boom begint zeg maar in het voorjaar te groeien. En meestal starten we met een eerste snoeironde in juni. En waardoor bij de snelgroeiers vaak in augustus een tweede snoeironde volgt. Nou ja, dus die volgt nou niet meer, want de groei is zeg maar zeer minimaal of gewoon stopgezet. Ja. Dus wat dat betreft, daar hoop ik wel in dat het voor ons beter is, want zo'n boom blijft dan mooi gedrongen. En om er niet meer zeg maar te snoeien zeg maar, in de kop, zeg maar, omdat die dan te hard groeit.
0: Maar kortom, het levert eigenlijk een mooiere boom op.
1: Ja, het levert zeker een mooie boom. Ja. Oh. Ja.
0: En hebben bepaalde bomen daar nou meer last van dan andere bij jullie?
1: Op dit moment zien wij bij alle soorten die ik kweek geen schade. Dus of het nou gaat om de fijnspar, de Servische par, Korea spar, blauwspar, dat zijn de soorten die wij hier kweken, zien wij geen schade. Dus ook niet dat er één soort uitvalt of zo.
0: Nou hoor ik ook veel verhalen van dat mensen zeggen, ja, die kerstboom nu wordt zometeen veel duurder door dit rampjaar. Denk je ook dat zo gaat zijn?
1: Ja, de kerstboom wordt duurder, maar dat heeft andere oorzaken. Omdat eigenlijk 60-80% van de verkoop van kerstbomen is notmaspar. De notmaspar worden voornamelijk opgekweekt in de Scandinavische landen. Dus Denemarken is echt de exportland nummer 1 wat betreft notmaspar. En in 2018 is daar een droogte geweest, waardoor er echt heel veel uitval is geweest. Plus dat we altijd een beetje met een golfbeweging zitten. Dus er wordt altijd veel aangeplant. Dan is in één keer de zeg maar, maar meestal duurt het 8 jaar met z'n notmaspar. En dan keldert de prijs. En dan denken die kwekers, ja, het is weinig aan te verdienen. Dus we planten niet zoveel aan. En dan, na 8 jaar stijgt die kosten, de inkoopkosten weer.
2: Ja, maar betekent dus wel dat de prijs duurder gaat worden? Is het nou zo dat we tientallen euro's moeten gaan denken? Heeft u daar al enig zicht op?
1: Ja, daar hebben we al zicht op. Want de prijzen zijn al bekend wat een boom gaat kosten straks in december. En we rekenen zo'n beetje tussen de 3 à 5 euro inkoop. Maar natuurlijk de verkooppunten doorberekenen, dat weet men natuurlijk niet. Maar ga er maar vanuit dat de klant zeg maar 5 euro per boom meer betaalt.
0: Ja, precies. Dus, Oké, maar we hebben wel voldoende bomen straks met de kerst. Daar zit hier gewoon niet het probleem.
1: Daar zit niet het probleem. Maar ze worden alleen wat duurder. En, ja. De soorten die ik kweek, die staan er perfect bij. Dus als mensen toch nog iets een goedkopere soort boom willen hebben, kunnen ze natuurlijk altijd hier terecht. Ja.
0: Nou, hebben wij elke vrijdagmiddag hebben we hier een rubriek, dat heet De Inkopper. Daarin hebben we een soort van zin die mensen moeten afmaken met een leuke woordspeling of wat dan ook. Ja. Vandaag gaat hij over dit thema. Het idee is dat luisteraars een leuke zin achteraan plakken. Ik denk, ik ga het gewoon ook even bij jou proberen. Ja. Vandaag is hij de inkopper luid. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere.
1: Ik denk dat we niet zo aan het zweten komen als we ze verkopen.
0: Kijk. Super. Dankjewel, Ronnie. En succes met de bomen.
1: Ja, helemaal goed. Bedankt. Yo, doei.
0: je hoort het al. Dat is dus de inkopper van vandaag. Kortom, als je ook mee wilt doen, dan mag je de zin afmaken. Ook kerstbomen zuchten van de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere.
2: Oh, dan vraag je het aan mij.
0: Ja.
2: Ja, jeetje, ik ben hier totaal niet in thuis, joh. Benjamin zit dan natuurlijk op deze plek normaal.
0: Precies.
2: Die weet dat precies, die kan dat meteen invullen. Maar ik hoop dat de luisteraar
0: is daar veel beter op voorbereid. Dus ook kerstbomen zuchten van de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere. Puntje, puntje, puntje. Heb je een leuke zin? Stuur hem maar in, dat mag via de app. Kan ook via onze Facebook-post. Maak je kans op leuke prijzen vanmiddag hier in de Inkopper. Dit is Clouseau en Louise bij Radio Oost.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
2: eSIM. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Inmiddels is het 2 minuten over 4:30. Het regionale nieuws krijgen van Jeroen.
9: Op de A1 tussen Markelo en Hengelo zijn vanmiddag tientallen boeren met trekkers gespot, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Dit ondanks de oproep van de organisatie van het boerenprotest in Den Bosch om vandaag niet meer met trekkers de snelweg op te gaan. Vanochtend kwamen 2 mensen om het leven in een file die ontstond door langzaam rijdende trekkers op de A59. Volgens premier Jetten moeten politie, het OM en de burgemeester nabespreken hoe het vandaag in Den Bosch zo fout kon gaan. Opnieuw zijn er schapen verdwenen van kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen. Op het terrein zijn bloedsporen gevonden van de dieren. Eerder ging het in 2020 ook al mis. De voorzitter vermoedt dat de beesten zijn geslacht en gestolen. En dat stemt hem, Henk Heuvelman, treurig.
10: Ja, zo jammer. En dan vooral van het oudste diertje, die zo'n 3-poot heette die. Ja, zo heet hij niet, maar iedereen noemt hem zo omdat hij 3-poot heeft. En dat was toch wel een beetje een speciaal beestje natuurlijk. Omdat hij toen geamputeerd achterpootje had. En dat soort dingen. En dan hobbelt hij een beetje en dan ziet hij een beetje treurig uit. Maar dat is hij helemaal niet. Want hij kan precies net zo hard lopen dan alle anderen. Alleen als hij zachtjes loopt, dan gaat hij zo. Maar ja, dan heb je wat sympathie voor zo'n dier. Dat is nou helemaal zo. Mensen hebben ook vaak een underdog, vinden ze wel leuk. En dat zo'n beestje dan zo, ja, vind je dat niet leuk dat hij zo aan zijn eind komt.
9: Voor Stefan Boermans zit het EK beachvolleybal erop. In Polen bleek zijn voormalig partner Jorik de Groot met Steven van der Velde te sterk voor de Overijsselaren en Alexander Brouwer. Duel in de 8e finales eindigde in 21-12 en 21-14. En dan op de 7-kamp van het EK atletiek is Emma Oosterwegel uit Deventer gezakt naar de 5e plaats in het algemeen klassement na 2 onderdelen. Ze kwam bij het hoogspringen niet verder dan een hoogte van 1,74 meter. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
8: Dankjewel, Jeroen. Dan nog even het weer vanavond. Koelt het na de hitte langzaam af met een opstekende lichte westenwind. Morgen wisselen wolkenveld en zonnige periode elkaar af bij 26 tot 29 graden. Ook kan er wel lokaal nog een bui vallen. En zondag zien we vrij veel wolkenvelden met zo nu en dan. De zon blijft dan vrijwel de hele dag droog bij 22 tot 24 graden.

0: Toto en Hold the Line. In Belt Schutsloot is vanavond de traditionele gondelvaart. En gondelgroep De Bokkers die doet voor het eerst in 3 jaar weer mee. Kortom, ze hebben ruim de tijd gehad om te bouwen. Je hoort zo wat hun plannen zijn voor vanavond. En eerst nog even de zomerrit van dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld.
1: Ja.

0: Ever David, zoals de Fransen zeggen. En Words hier bij Radio Oost. Vanavond worden de wateren van Beltschutsloot weer prachtig verlicht tijdens de traditionele gondelvaart. Na 2 jaar afwezigheid is gondelgroep De Bokkers weer van de partij. Ze hebben zich dit jaar laten inspireren door Venetië. Max Wijs, goedemiddag. Nou, hallo Max.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Venetië, favoriete vakantiebestemming?
1: Ja, zeker.
0: Waar kwam de inspiratie vandaan?
1: Nou ja, we hebben dit bedacht als onderwerp voor de gondel.
0: Ja.
1: Zo doen.
0: En ja, nee, precies.
1: Dit leek als een origineel onderwerp, wordt nooit gebouwd, is bijna niet te bouwen. Maar ja, je moet eigenlijk een sloot hebben en als je op een ponton bouwt, ja, dat wil dat haast niet.
0: Nee, wat, kun je een klein beetje beschrijven hoe jullie boot er zo meteen uitziet dan? Want je is in het vrees, dat denk je aan gondels, maar dat is aan zich al een boot.
1: Sorry, Helde, u viel even weg.
0: Oh, sorry. Ik zei, als ik aan Venetië denk, denk ik aan gondels, maar dat zijn natuurlijk zelf al boten. Dus wat hebben jullie daar bedacht? Hoe ziet het bouwwerk eruit?
1: Nou ja, we hebben de hele stad nagebouwd, als het ware.
0: Ja.
1: En die gondels die zitten ertussenin. We hebben een brug erin gebouwd. Dus eigenlijk heb je het hele totaalplaatje drijvend op het water.
0: Zo. Hoe lang zijn jullie bezig geweest?
1: Ik denk dat is wel een goede 2 maanden.
0: Zo, okay. Want ik begreep, jullie zijn een tijdje weg geweest, hè? Het is een tijdje dat jullie niet hebben gebouwd en nu is het toch weer gaan kriebelen?
1: Ja, klopt. En wij hebben eerder in de jeugd altijd gebouwd. Nou, dat verviel een beetje doordat onze groep werd kleiner, leeftijdsverschil werd groter. Corona kwam nog om de hoek zetten. Dus dat is uit elkaar gevallen. Maar toch weer de koppen bij elkaar gestoken en dat pakt uit tot een goed resultaat.
0: Want wat voor groep zijn jullie? Is het een uit de kluiten gewassen vriendengroep?
1: Het is echt een echte vriendengroep.
0: Ja, precies.
1: We zitten door de week met elkaar in de keet. Dus ja, zodoende.
0: Ja. En vanavond dan is eigenlijk een moment, alles verlicht het water op. Hoe spannend is dat?
1: Nou ja, redelijk spannend. Ik bedoel, we hebben nu zelf een frame gemaakt dat drijft. Dus ja. Dat is dan wel tricky.
0: Want het is wel even getest al. Je weet zeker dat het niet zinkt zometeen?
1: Ja. Ja, en dat verliep helemaal. Dat verliep op rolletjes.
0: Ja. Als jullie nou winnen vanavond, dan wacht er een mooie beloning, begrijp ik. Een reisje naar Venetië?
1: Ja, dat klopt. Dat is een van onze jongens afgesproken.
0: Maar dan vertrekt het vliegtuig morgen al?
1: Zo enthousiast ook niet.
0: Nee, wat is het verhaal erachter dan? Is er iemand, want ik neem maar, het zal niet de prijs van de organisatie zelf zijn.
1: Nou ja, als jij direct de eerste prijs weet te bemachtigen met zo'n idee en dan ook een poosje weg geweest.
0: Ja.
1: Ja, dat is bijna onhaalbaar. Maar ja, als het toch haalbaar is, dan moeten we wel tegenover staan natuurlijk.
0: Precies, en dan gaan jullie lekker naar Venetië.
1: Ja.
0: Heb je al wat gezien van de concurrentie?
1: Zeker.
0: En
1: zeker.
0: Nou ja, als je dat zo ziet, maak je een kans?
1: Nee.
0: Serieus?
1: Nee. Nee, dus, er zijn andere groepen die zijn groter, ouder en die bouwen jaren, die bouwen zo fantastisch mooi. Daar is bijna niet, er is wat tegenop te boksen, maar dan moet je zelf ook even een poosje in de running zitten. Zowel als ervaring als geld.
0: Ja. Nou, dat is dus vanavond in Beltschutsloot. Hoe laat begint het? Waar moeten mensen zijn?
1: 7:30 begint het in Beltschutsloot.
0: 7:30, dus je kan er nog naartoe. Kun je vanavond die prachtige boters van de Bokkers gaan bekijken. Dankjewel Max en veel plezier vanavond ook.
1: Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt.
0: En ik hoop natuurlijk dat jullie winnen en naar Venetië gaan binnenkort.
1: Ja, super. Komt goed. Laten we weten.
0: Yes, vanavond.
1: Hoi.

0: Bryan Adams, Melanie C en When You're Gone. Bij het weekend in op Radio Oost. Elke week brengen wij in kaart wat jij gaat doen, wat jouw nieuws is van die dag. En we vroegen jou om dat in te sturen. Dat mag via de app van Radio Oost. Dat is dus al binnengekomen, Jeroen.
1: Nou ja, er zijn twee mensen die hebben jou veel woonplezier gewenst in Zwolle. Else en Wim. Peter heeft de trap geschilderd en die duimt op een mooi resultaat.
0: Altijd hopen hè, met dit weer dat het een beetje mooi opdroogt. Ja, nou, het kan
1: wel
0: dus
1: snel.
0: Precies, maar het kan dus ook net te snel drogen, toch?
1: Ja, heb jij ook moeten schilderen met jouw...
0: Ja, genoeg afgelopen weken. Ja.
1: Ja, en Jeanette is niet op vakantie geweest. Die is veel wezen fietsen in Salland en dat vond ze geen straf met dit weer.
0: Heerlijk.
2: Ja. Mijn nieuws van de week.
3: Ik ben Roy Kroesen. Ik woon in Zenderen. Ik werk in Op Marsum. Ik ben een whiskystoker. En mijn nieuws is dat er binnenkort een hele fantastisch mooie nieuwe whisky van ons aankomt.
4: Anneke Kossen ben ik. Ik ben geboren in Op Marsum. En ik ben na zoveel jaar weer teruggekomen in Op Marsum. En mijn nieuws is dat ik na 7 weken revalidatie weer aan het werk ga.
5: Ik ben Rijmer Duurne. Ik kom uit Ruurlo. En ik ben hier vakantie. En mijn nieuws is... Ik ga in het weekend gewoon aan het werk op de boerderij in Ruurlo.
6: Mijn naam is André Schuiling. Ik kom van oorsprong uit Weijen. Ik woon nu in Hellendoorn. En mijn nieuws is dat ik hier werkzaam ben in de Bakkerij en IJsmuseum als gastheer. En we zijn nog geopend tot eind oktober.
7: Hallo, ik ben Willem Flim. Ik kom uit Hellendoorn. En mijn nieuws is dat we binnenkort gaan starten met de volleybal. En dat wij een jarige hebben die 80 jaar wordt. Hartstikke mooi.
2: Mijn nieuws van de week.

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
19: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op de A1 richting Hengelo zijn vanmiddag tientallen boeren met trekkers gespot. Ondanks een oproep van de organisatie van het boerenprotest in Den Bosch om dit niet te doen, na een dodelijk ongeluk vanochtend. Opnieuw zijn er schapen verdwenen van kinderboerderij De Vijverhof in Olst. Het gaat om 3 schapen die vermoedelijk zijn gestolen en geslacht. En Stefan Boermans is op het EK beachvolleybal uitgeschakeld door zijn voormalig partner.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
21: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
22: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Radio Oost. Het weekend in.

0: Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: José heeft lekker een dagje vrij. Daarom ben ik er. Ik ben Evert. En tot 7 uur ben ik bij je om je het weekend in te helpen. Dat doe ik samen met Jeroen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij kwam net terug van vakantie, Jeroen. En hoe lag jouw tuin erbij?
3: Nou, die lag er op zich nog wel redelijk goed bij. Ik heb niet geasfalteerd of zo, hoor. Dus ik heb gewoon grote bordes met tuin. En heel veel zonnebloemen zag ik die er allemaal nog wel redelijk bij stonden.
0: Oh.
3: Al zag ik ook her en der wel dat sommige planten het een beetje zwaar hadden.
0: Maar nog geen grote vergeelde velden, dat soort dingen, dat is nog niet het geval bij jou?
3: Nee, gelukkig niet. Ik heb ook geen gras, dus dat kan niet geel worden.
0: Nou, kijk, bij mij is alles nog modder op dit moment. Want het is nieuwbouw. Ik zat even herhalen. Ik ga morgen verhuizen naar ons nieuwe huis. Afgelopen weken veel in geklust. Maar de tuin is werkelijk het allerlaatste wat er nog moet gebeuren. Dus het is buiten, overal onkruid, alles is zwart. Voor de rest, dat valt reuze mee qua droogte. Maar goed, ik ben benieuwd wat ik tegengekomen binnenkort. Heb jij toevallig het filmpje gisteren ook gezien van Lange Frans?
3: Nee.
0: Nou, Lange Frans is een rapper, ken je natuurlijk wel. Ja. Die heeft denk ik een van de sponsordeal is aangegaan met een tuinbedrijf. En die had een filmpje waarin hij zijn tuin liet zien. Maar de grap is, er is bijzonder weinig tuin te zien. Want alles is steen. Er is één rol steen en een pergola ongeveer. Dat is wat er staat.
3: Ah.
0: Nou goed, dan heb je ook wat minder last van die droogte. Wel van alle hitte die er op je afkomt. Maar goed, we gaan het zo flink hebben over die

0: Fleetwood Mac hier bij Radio Oost. De droogte en lage waterstand die nemen steeds verder toe. En dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor bedrijven. Een paar pontjes in Overijssel die mogen geen zwaar vrachtverkeer meer meenemen. Daardoor moeten bedrijven een flink stuk omrijden en dat kost geld. Onze verslaggever Arnoud de Vries staat bij het pontje Weijenseveer. Arnoud, goedemiddag. Ben jij nog wel op het pontje gestapt eigenlijk?
1: Nee, ik ben niet op het pontje gestapt. Het pontje vaart nu net weg. Hij is weer volgeladen, klinkt heel groot. Maar ik zie een busje, een auto. Hij vaart net weer richting de Overijsselse kant. Wij staan in Overijssel, maar eigenlijk aan de Gelderse kant, bij het gehuchtje Marle, mag ik toch wel zeggen, denk ik. Dat is eigenlijk een klein hapje Gelderland, wat nog bij Overijssel hoort. En ik sta hier naast Louis Marskamp van een loonwerkbedrijf. En we staan hier naast zijn trekker en hij mag niet mee.
2: Nee, er zit zo weinig water in IJssel dat de pontbaas zegt, sorry, maar je mag niet mee, want wij raken aan de grond als je met het zware materiaal erop rijdt. En dat snap ik ook wel. Hè? Maar het is voor ons wel een schadepost. Want wij hebben heel veel klanten aan de andere kant. En wij gaan toch wel 40, 50 keer in de week mee met de pont. En dat gaat nu niet. Dus nu moeten we over Zwolle, wat voor ons inhoudt dat we 30 tot 35 kilometer om moeten rijden. Wat een hele kostenpost is voor ons.
1: Ja, want omrijden, dat is inderdaad, wat je zegt, via Zwolle, dat is dan het beste alternatief. Maar met een landbouwvoertuig, ja, dan ben je toch even onderweg.
2: Juist. Het is misschien 30 kilometer, maar je bent wel meer dan een uur onderweg. En dat landbouwvoertuig is groot, dus je hebt meer ruimte nodig. Duurt allemaal iets langer. En het is dat is de schade voor ons.
1: Want dan heb je het inderdaad over meer manuren. Ik kan me voorstellen, de benzine, de dieselkosten. Ja. En je zei al, hoeveel gaat dat jullie kosten deze zomer?
2: Nou, als het zo doorgaat, dan gaan we naar de 10.000 euro toe. En wat we aan extra kosten maken, en dat, omdat we niet meer kunnen met de pont. Dat zeker. Hè? Dat, dieselolie, bandenslijtage extra, manuren extra. Dus alles bij elkaar. Ja. En je bent je tijd extra kwijt. Hè? Dat, de planning is even iets anders.
1: Ja, en voorlopig lijkt het natuurlijk niet erop dat je snel weer met de pont kan. En dat duurt ook al een paar weken.
2: Ja, dit gaat nog wel enkele weken duren. We kunnen wel regen krijgen, maar voordat de IJssel zover weer gestegen is dat we meer kunnen, dan schat ik dat we toch wel 4 weken verder zijn.
1: Ja, en we staan dus, zoals ik zei, een beetje aan de Gelderse kant van de IJssel. Maar de meeste klussen van jullie zijn dus inderdaad in Overijssel.
2: Ja. Hè, doordat hier, wij zitten hier tegen twee Natura 2000, tegen de Veluwe-rand, zijn er heel veel boeren hier gestopt. En heb ik mijn meeste boerenwerk eigenlijk aan de andere kant van IJssel. Dat is het probleem voor ons. Hè. Dat was eerder niet zo, maar ja, dat is door omstandigheden zo gekomen.
1: Ja. En eigenlijk zit je met je bedrijf perfect op wat is het, 2 kilometer hier van de Weijenseveer. Ja. Maar dat is nu dus even een flinke tegenvaller.
2: Ja, dat is het probleem. Nu had ik beter aan de andere kant van IJssel kunnen zitten. Maar ja, je hebt je bedrijf hier, dus we leggen ons erbij neer. En ja, het is niet anders.
1: Het is niet anders. Zoals je hoort, veel over de droogte en de lage waterstanden hebben we al bericht natuurlijk ook de afgelopen weken. Maar ook dit soort bedrijven, loonwerkbedrijven die met hun trekken over de pont moeten. Ja, dat is dan toch even een tegenvaller en flink veel uren en dieselkosten verder om te rijden.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox zoekt de afkoeling. House am Zee, hoor je bij Radio Oost. Vanmiddag hebben we weer een inkopper. Die heeft alles te maken met, ja, je gelooft het of niet, de kerstboom.
2: Ja.
1: Ja, ja, want het schijnt dus met alle droogte waar we momenteel mee te maken hebben, dat de kerstboom wat minder goed groeit. Nou, dat is op zich niet onvoorspelbaar. We hebben het al eerder vanmiddag even over gehad. Het leek redelijk mee te vallen, hè? Onze verkoper was toch behoorlijk, of onze kweker was behoorlijk positief.
2: Ja, die had weinig last van droogte, want die deed ook niet zoveel met water geven van die bomen. Maar hoeft minder vaak te snoeien ook.
1: Ja, ze zei het worden prachtige bomen, ze gaan er prachtig uitzien. De inkopper van vanmiddag, die luidt als volgt. Ook kerstbomen zuchten van de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere.
2: De piek moet nog komen.
1: Hoppatee, dankjewel voor het insturen. Even kijken, ik heb er hier nog een. Zegt de ene verkoper tegen de andere. Ik zie een nieuwe trend. De zelfplak kerstboom.
2: En de volgende is van Mark Veldhuis en die zegt: blij dat ik kerstboom kunstbomen heb.
1: Dan heb ik hier nog eentje van Hans Stam. Even kijken. Ook kerstbomen zuchten van de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere. Valt er regen in de herfst, is het kerstfeest met de kerst. Kijk, nou, ik ben benieuwd. Als je er ook een aantal hebt, stuur ze gerust even in. Dat mag via de app van Radio Oost. En je maakt namelijk kans op leuke prijzen als je dat doet. Dus kortom, kom erop, stuur het maar even in. Dat kan dus via die app. Dat mag op 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Dan maak je kans op leuke prijzen. Ik zal het nog één keer voor je herhalen dus. Ook kerstbomen zuchten van de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere. Puntje, puntje, puntje. Puzzel even lekker mee, denk erover na. Draai ik eerst deze fantastische plaat van Earth, Wind & Fire. Dit is het.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Ja, en van de Beeldentuin in Mariënheem gaan we naar het regionale nieuws van 5:30 met Jeroen.
3: Overijsselse boeren zijn tevreden over het boerenprotest vandaag in Den Bosch vanwege het stikstofbeleid van het kabinet. In die plaats werd een spoeddebat gehouden over de beslissing van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken vanwege stikstof. Protest werd ingetogener nadat er in de file op de A59 bij Hees 2 mensen om het leven kwamen. Die file werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. En daarom riep de organisatie van het protest en het kabinet op om niet meer met trekkers de snelweg op te gaan. Maar volgens Martin Immink van LTO Noord hebben de boeren geen schuld aan het ongeluk.
4: Dat probeer ik wel te zeggen, ja. Het was achter een file, er was geen trekker meer in de buurt. Dus het was een file-ongeluk. Dus om een file-ongeluk te gebruiken voor je eigen punt is natuurlijk wel een richting nabestaanden, vind ik niet kies. Wij als LTO zijn in principe niet voor het trekkers op de weg. Maar wij hebben het ongeluk bijna zelf zien gebeuren. Dus op die manier een beetje, hè.
3: Ja, ondanks de oproepen reden er vanmiddag op de A1 richting Hengelo toch tientallen trekkers op de snelweg. Bij kinderboerderij De Vijverhof in Os zijn opnieuw schapen verdwenen. Het gaat om 3 schapen. Op het terrein zijn bloedsporen gevonden van de dieren. Er zijn vermoedens dat de beesten zijn geslacht en gestolen. In 2020 gebeurde dit ook al, toen met 2 schapen. En de verdwenen schapen stemmen voorzitter Henk Heuvelman treurig.
5: Ja, zo jammer. En dan vooral van het oudste diertje, die zo'n 3-poot heette die. Ja, zo heet hij niet, maar iedereen noemt hem zo, omdat hij 3-poot heeft. En dat was toch wel een beetje een speciaal beestje natuurlijk. Omdat hij toen geamputeerd achterpootje had. En dat soort dingen. En dan hobbelt hij een beetje en dan ziet hij er een beetje treurig uit. Maar dat is hij helemaal niet. Want hij kan precies net zo hard lopen dan alle anderen. Alleen als hij zachtjes loopt, dan gaat hij zo. Maar ja, dan heb je wat sympathie voor zo'n dier. Dat is nou helemaal zo. Mensen hebben ook vaak een underdog, vinden ze wel leuk. En dat zo'n beestje dan zo, ja, vind je dat niet leuk dat hij zo aan zijn eind komt.
3: Ja, en dan gaan we nog even naar het sport kijken. Voor Stefan Boermans uit Borne zit het EK beachvolleybal erop. In Polen bleek zijn voormalig partner Jorik de Groot met Steven de Velde te sterk voor de Overijsselaar en Alexander Brouwer. Duel in de 8e finales eindigde in 21-12 en 21-14. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Jonas Vijvers uit Hellendoorn de finale bereikt met de estafettemannen op de 4x400 meter. Ze eindigden in hun serie als eerste. Emma Oosterwegel uit Deventer staat na 2 onderdelen op de 7-kamp 5e. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
2: Dankjewel Jeroen. Ik heb zo de nieuwe Teddy Swims voor je. Eerst nog even het weer. Vanavond wordt het langzaam wat kouder en steekt er een lichte westenwind op. Morgen wolkenvelden en een zonnige periode met een maximumtemperatuur van 29 graden. En lokaal kan er een bui vallen. Zondag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Wel dan de hele dag droog. 22 tot 24 graden. Ja.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Bluff en Leaves uit Londen. Daarvoor nog die fantastische nieuwe single van Teddy Swims, Break Up in Reverse. Het is vandaag de laatste dag van zomer in Overijssel. En dat betekent dat Bart nog steeds voor één keer voor ons voor de allerlaatste keer lekker op pad is gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Je hoort hem zometeen hier bij Radio Oost. Eerst deze van Pat Benatar.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. De laatste dag van de zomervakantie betekent ook de allerlaatste zomer in Overijssel van Bart Kieft. De afgelopen weken trok hij door de provincie en hoorden we de leukste verhalen. Voor zijn laatste zomersavontuur is Bart vandaag op de Brugliaanse Festijn in Losser. Eens even kijken, wat hoor ik op de achtergrond, Bart?
1: Ja, dit is het geluid van de kermis, de gezelligheid hier in het centrum van Losser, Brugliaans Festijn. Sharon Mast, ik loop maar eventjes met jou mee, want Brugliaans Festijn, hele specifieke uitingen hè, hier even verderop op het pleintje.
2: Ja, dat klopt, want we gaan nou echt breugels.
1: Ja. Ja. Met wat voor dingen allemaal? Kun je het uitleggen?
2: Nou, vandaag willen we echt de Brugse sfeer een beetje terug naar de middeleeuwen neerzetten. Dus dat mensen echt alvast een beetje kunnen proeven van wat er te wachten staat. Ja, en morgen gaan we natuurlijk helemaal los.
1: Ja, aan onze rechterkant zien we dat. Er is een, overkappingen zijn er gerealiseerd. Ik zie stroobalen, hooibalen. Er wordt driftig gewerkt.
2: Ja, zeker, zeker. We hebben goede hulp en we zijn met z'n allen bezig om het heel mooi aan te kleden.
1: Ja. En wat gaan mensen hier dan zien? Welke ambachten bijvoorbeeld?
2: Nou, daar komt een mandenmaker. Dus die gaat echt manden vlechten. Kun je bijstaan en zelfs even meehelpen. Er komt zelfs een ambachtelijke bierbrouwer. Dus nog zoals vroeger in de middeleeuwen bieren aan het brouwen waren. En er komt een verhalenvertelster voor de kinderen. En die loopt ook door het dorp. Heel erg gezellig. En een instrumentenmaker, onder andere uit de middeleeuwen. Ja. Dus dat was helemaal gaaf. Ja.
1: Jullie vinden het heel belangrijk hè, dat die sfeer, die middeleeuwse sfeer, die Brugliaanse sfeer, eigenlijk nog meer benadrukt gaat worden dan in de afgelopen jaren.
2: Ja, absoluut. Want dat geeft ook echt zoveel sfeer. En dat is natuurlijk waar we het ook voor doen. Hè?
1: Ja, waren je het ook een beetje kwijt, dat gevoel?
2: Ja, dat waren we inderdaad een beetje kwijt. En die kregen we ook terug van bewoners. God, we missen wel echt dat Brugliaanse gevoel. Mensen in klederdracht. Dus dat gaan we morgen weer opzetten. En,
1: Dat gaat dan helemaal los. Mannen, kom er eens eventjes bij. Druk aan het werk hier. Waar ben jij mee bezig?
3: Ik ben met de Nobel de Brugel aan het opbouwen. Wij hebben al die spullen allemaal voor het Brugliaans Festijn hebben wij allemaal gemaakt bij de Nobel en zo. Ja. Dus het was hartstikke leuk. Dus wij mogen ook mooi de hele dag helpen hier. Dus,
1: het is een mooi klein terreintje. Mooi intiem, zo mag je het omschrijven. Aan de wand allemaal schilderijen van Brugel. Wat zie je allemaal op die schilderijen?
3: Ja, oud-Hollandse stijl, wat een beetje vroeger een beetje was hier in Losser, zeg maar. Dus,
1: Met die bierbrouwer zie ik. Ik zie ook iemand in een harnas. Heel veel drank komt er ook bij, hè? Bier in die middeleeuwen.
2: Ja, niet alleen in de middeleeuwen. Daar zijn ze in Losser sowieso goed in. Ja.
1: Lekker feestje hier.
3: Ja, zeker, zeker. Hartstikke mooi hier. Dus, ja,
1: dus jij bent nog bezig met het opbouwen hier. Maar je gaat het hele weekend verder los.
3: Nou, ik ben er zelf alleen vandaag.
1: Oh. Dat is voor Sharon wel anders, denk ik.
2: Ja, ik ben het hele weekend praat. Ja.
1: Oké, nou, dankjewel. Veel succes daarmee. Lopen wat mensen hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
4: Het gaat heel.
1: Waar komen jullie vandaan?
4: Ja, gewoon uit Losser.
1: Eventjes kijken, de stemming peilen.
4: Ja, tuurlijk. Is altijd leuk, toch? Ja,
1: wat betekent het Brugliaanse festijn voor de Lossenaren?
4: Ja, dat is gewoon ons dorpsfeest. Dat is gewoon wat het moet zijn. Ja.
1: Terug naar de middeleeuwen, maar u ziet er heel eigentijds uit. Het is dan wel even een stapje terug in de tijd.
4: Ja, maar dat hoort wel een beetje bij. Ja. Het is zo hartstikke warm, gewoon lekker korte broek aan, lekker even rondwandelen.
1: Ja, nou wil de organisatie met oude ambachten, noem maar op, dat Brugliaanse gevoel een beetje terugbrengen. Goeie zaak?
4: Ja, zeker is dat een goede zaak. De afgelopen jaren was het natuurlijk iets minder, wat ook heel logisch was. Ja. Het is fijn dat het allemaal weer terugkomt.
1: Ja, de optocht is nog wel verdwenen. Moet je ook maar weer terugkomen?
4: Vroeger was ik er heel bang voor, maar voor nu mag het wel weer terug, okay, zeker.
1: Dank u wel. Veel plezier nog hier. En daarmee sluiten we af vanuit Losser met een heerlijk gevoel. Deze mensen, kijk, u zit nog even lekker te genieten. Brugliaansfestijn, u gaat helemaal los dit weekend.
5: Ja, helemaal.
1: Los in Losser, dat is een beetje het thema. En dat was ook het thema van Zomer in Overijssel. De Zomer in Overijssel die er eigenlijk op zit. We maakten een rondgang door de hele provincie. Van Buurse naar Blokzijl, van Gamsbergen naar Deventer. We waren overal en nergens en we deden het graag. Tot de volgende zomer, zou ik maar bijna willen zeggen. Zomer in Overijssel. Olé! Écoutez-moi.

0: En écoutez-moi hier bij Radio Oost. Nou, dat is het zeker, zomer in Overijssel. En je maakt kans op prachtige prijzen die je de hele tijd hebt bij ons op de zender. En dat doen we onder andere in de inkopper van vandaag. Ja, dat heeft alles te maken met de kerstboom.
1: Ja, zeker. Want de kerstbomen die hebben te maken met droogte. En daarom kwamen wij met ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene verkoper tegen de andere. Ze staan er nog mooi bij. Die kunnen straks mooi pieken.
0: Kijk, zo is het. Dankjewel voor het insturen, Kobi. We gaan even een aantal dus met je doornemen. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de ander. Volgens geleerden komt de piek in de winter. Dankjewel voor het insturen, Ton Nijland.
1: En Henny Schrijver kwam met ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de ander. Worden het bomen met een piek of voor een piek?
0: Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de andere. Word jij er ook zo prikkelbaar van?
1: En Els Luttekhuis zegt, vallen de mussen niet van het dak? Dan wel een kerstboom zonder een naald aan zijn tak.
0: Ja, hoppatee. En Charles die heeft er ook een aantal ingestuurd. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de andere. We moeten er niet over bomen, anders wordt het zo afgezaagd.
1: Laurens Vos uit Marienberg. Geldt het nationale hitteplan ook voor kerstbomen?
0: Nou ja, goed. Voldoende leuke suggestie. Oh ja, zo. Heb je er ook nog een? Kom erop, stuur hem maar in via de app van Radio Oost. Je maakt kans op leuke prijzen zometeen in het volgende.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Een crowdfundingactie voor beveiligingsmaatregelen naar aanleiding van de verdwenen schapen bij kinderboerderij De Vijverhof in Olst heeft binnen enkele uren al het streefbedrag van €4.000 opgeleverd. Op de A1 richting Hengelo zijn vanmiddag tientallen boeren met trekkers gespot. Ondanks een oproep van de organisatie van het boerenprotest in Den Haag om dit niet te doen na een dodelijk ongeluk vanochtend. En Stefan Boermans is op het EK Beachvolleybal uitgeschakeld.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. Het weekend in.

Paco bij Radio Oost. Dat is wel heel fanatiek. Ik bedoel eigenlijk... Oh, dat zullen we altijd zien. Het weekend in, daar gaan we het over hebben. Nee,

0: Ja, heb jij het veel gekeken vroeger of niet?
1: Ja, ik was wel echt Bassie en Adriaan aan kijken, ja.
0: Ja, ik ook. Ik heb denk ik alle series al gezien. De verzonken stad in Griekenland, de reis door Europa en Amerika.
1: Ja, Spanje, noem ze allemaal
0: maar op. Allemaal zijn ze voorbij gekomen. Maar, en je hebt natuurlijk altijd de boeven bij Bassie en Adriaan, de baron, de meest beruchte. Ja. Maar ik denk toch wel op nummer 2, B100.
1: Ja, oftewel B100. En die is natuurlijk altijd bekend van deze uitspraak, hè?
2: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd meien. Ik heb ook altijd pech.
0: Ja.
2: Ze moeten altijd meien.
0: Hij werd gespeeld door Hans Beijer.
2: Stommeling!
0: Hans Beijer, hij is vorige week overleden. Stond vandaag in de Volkskrant te lezen. En op 78-jarige leeftijd. Wat een jeugdheld, hè?
1: Ja, ik vond het altijd wel mooi. Ook met die ouderwetse regenjas en zo.
0: En die telefoon met die uitschuifbare antenne nog.
1: Ja, mooi.
0: Mooi gedateerd ook. Nou goed, hij is 78 jaar geworden. Goedemiddag, welkom bij het weekend in José's Nachtje Vrij. Ik ben Evert en tot 7 uur zijn we hier om je mee te nemen. Met alles wat er speelt in Overijssel en je natuurlijk op weg te helpen. Lekker het weekend in, zoals het programma ook al heet.

0: hockey. Wat er op het menu staat, dat hoor je zo meteen.
1: Radio Oost, het weekend in.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Schrijf je naam en nummer op dit veeltje.
4: Deze week, hart en tien, veeltje.
2: Dit is de nieuwe Oost.

0: for you bij het weekend in. De beste hockeyers en hockeysters ter wereld die komen vanaf morgen samen in Amsterdam voor het WK. Maar liefst 32 landen doen mee, met natuurlijk ook onze eigen oranje teams. En terwijl de topsporters zich op het veld druk maken om goud, wordt er achter de schermen minstens even hard gewerkt. Almeloer Robert-Jan Steenhagen die zorgde met zijn cateringbedrijf Brood met Spelen voor dat de sponsoren goed verzorgd worden. En Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie staan er inmiddels helemaal klaar voor in Amsterdam?
1: De laatste details zijn we nou mee bezig. Dus afgelopen week hard gewerkt met het team om alle boxen klaar te krijgen. Dus we liggen op schema.
0: Ja, voor hoeveel mensen moet er nou uiteindelijk gekookt worden dan?
1: Ja, nou, we hebben er 10.000 bezoekers per dag, hè. Dus dan weet je wat er gaat gebeuren. Daarbij hebben we de hospitality tenten zijn we verantwoordelijk voor. En er komen vele bezoekers in de VIP-area's. Dus elke dag een feestje met meer dan 1.000 mensen.
0: Maar dat is echt specifiek voor het bezoek en voor de VIP-area, niet voor de sporters zelf, hè?
1: Nee, de sporters zelf hebben een zwaar dieet volgens mij. En ja. Die eten geen kreeftes wezenlijk.
0: Oh, want dat is het menu?
1: Nee, nou zitten er wel een aantal elementen bij aankomende weken waarin dat wordt geserveerd. Ook naar oude professionals. We hebben een mooie diner op een middenstip. Maar over het algemeen hebben we een mooie combinatie van food. Wat niet alleen maar kreeft is, hoor. Gelukkig niet.
0: Nee, maar is het echt een vast menu of mogen mensen gewoon van de menukaart willekeurig zoiets kiezen?
1: Nee, nou kijk, we hebben verschillende klanten. Rabobank, Deloitte, Staatsloterij. En die hebben allemaal aparte wensen. Dus dat gaat van vegetarische gerechten tot mooie gastrobarbites. Denk daarbij aan steektartaartjes, koekiertjes. Maar ook de mooie burgertjes en de dikke Amsterdamse frieten mogen niet worden vergeten.
0: Nee, precies. Zit er nog ergens ook een beetje een Twentse touch in? Of is het vrij internationaal?
1: Ja. Jazeker. Nou, laten we beginnen dat we elke dag met meer dan 60 tukkers werken. Collega's die hier de scepters waaien. Dus die zijn gisteren al een groot gedeelte aangekomen in de huisjes. En de rest van de crew komt morgen. Maar als je praat over de foodgerechten, hebben we zeker een paar leuke gerechtjes. Denk aan de krentenweg met amandelspijs en laurierijs. Maar we hebben ook een klein midi-beschuitje van Bolletje. Aangevuld met mooie aardbeien. Dus in die zin, Twents kalf, piepers. Dus ja, het is in die zin een hele mix van mooie gerechten. En ook een Twentse touch eraan, uiteraard.
0: Ja, nou het is natuurlijk niet enkel een weekendje keten. Jullie zijn gewoon echt 2 weken er volop mee bezig. Dat lijkt me nog best wel wat voorbereiding te kosten. Hoe heb je dat voorbereid?
1: Nou, we zijn ruim een jaar geleden begonnen in Utrecht met het bestuur. Waarbij we de tasting hebben gehad en wekelijks contact om de details te verspreken. Dus het is inderdaad een grote operatie om alles vlekkeloos te laten verlopen. En er komt veel bij kijken, hè? De infrastructuur, de gerechten, de crew, et cetera. Maar ja, dan zijn we op ons best, hè, als Brood met Spelen zijn.
0: En krijgen jullie nog iets mee van de wedstrijden zelf?
1: Ja, we hebben wel focus op onze gasten. Maar tijdens de wedstrijd gaan we zeker eventjes op de tribunes kijken om te kijken hoe onze Hollandse dames en heren het doen.
0: Nou, ik kan me goed voorstellen. Dit lijkt me echt een enorme klus, maar wel heel mooi natuurlijk de komende 2 weken.
1: Nee, meer dan trots en dankbaar, maar ook gewoon gaaf voor het hele team. De jongens hebben keihard gewerkt om alles in de benen te krijgen. Dus we zijn trots en ook ambitieus, dus we kijken er naar uit.
0: Robert-Jan Steenhagen, hartelijk dank voor je toelichting en veel plezier de komende 2 weken dan.
1: Dankjewel, we houden je op de hoogte.
0: Yes.
1: Groetjes uit Amsterdam.
0: Hoi.

0: De police een message in de bottle. Het is tijd voor het regionale nieuws. Inmiddels het 1 minuut over 6:30. En het nieuws krijg je van Jeroen Kuiper.
1: De IJssel voert op dit moment historisch weinig water af. Bij Westervoort, waar de IJssel begint, stroomt 101 kubieke meter water per seconde de rivier in. En volgens IJsselkenner Wim Eikelboom is dat minder dan de helft van wat gebruikelijk is. Een crowdfundingsactie voor kinderboerderij De Vijverhof in Olst heeft binnen enkele uren €4.000 opgeleverd. Het geld gaat gebruikt worden voor veiligheidsmaatregelen nadat 3 schapen van de kinderboerderij zijn verdwenen. Op terrein zijn bloedsporen gevonden van de dieren. De voorzitter vermoedt dat de beesten zijn geslacht en gestolen. Onder meer op de A1 tussen Markelo en Hengelo zijn vanmiddag tientallen boeren met trekkers gespot. Dit ondanks de oproep van de organisatie van het boerenprotest in Den Bosch om vandaag niet meer met tractoren de snelweg op te gaan. Dit vanwege een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar 2 mensen om het leven kwamen. En Thibaut Bate kan zijn carrière vervolgen in Israël. Volgens Voetbal International is Maccabi Tel Aviv in de markt om de Belg van Go Ahead Eagles over te nemen. En heeft het zich ook al gemeld in Deventer. Maccabi wil huren met een optie tot koop. Dat heeft Go Ahead afgewezen, maar beide partijen zijn nog wel in gesprek. Dit en meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
0: Dankjewel Jeroen. En zometeen de uitslag van de inkopper, maar eerst het weekend weer. Grita, goedenavond.
2: Goedenavond, Evert.
0: Wat voor weer krijgen we dit weekend?
2: Nou, in ieder geval gaat er wat van de temperatuur af. En vooral zondag gaan we dat merken. Maar morgen ook al. Ja, deze dag, dat was eigenlijk de op één na heetste dag van het jaar. Voor Overijssel tot nu toe. Maar gereden kans dat dit de ene heetste dag blijft van deze zomer. Met 34 tot 36, lokaal 37 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht afkoelend naar 18 tot 20 graden. En morgen uiteindelijk maximum temperaturen van west naar oost. En Overijssel van 25 tot 29 graden. Licht windje uit noordelijke hoek. Ja, en niet meer strak blauw. Het worden wolkenvelden en perioden met zon. En dan kan er een lokale bui vallen morgen. Niet zondag, wel morgen. Misschien ook met een klap onweer. Maar het is nog allemaal niet grootschalig. En zondag is het dan wat frisser. Met 22 tot 24 graden.
0: Maar komt er nu eindelijk ook een keer regen aan?
2: Ja, het wordt hangen en wurgen. Er wordt echt uitgeperst. We kijken natuurlijk al een paar weken de neerslag uit de weerkaarten. Maar ja, het gaat allemaal niet zo heel snel. Ik heb wel goede hoop dat dinsdag, woensdag zo'n beetje een lage drukgebied wat meer kansen krijgt. En dat er dus ook de kans toeneemt dat er dan echt wat serieuzere buien gaan vallen.

0: Garland Jeffries en de Matador hier bij Radio Oost. De inkopper, het is tijd voor de uitslag. Het heeft vandaag alles te maken met kerstbomen. Het gaat slecht met de kerstbomen op dit moment. Het heeft alles te maken met de hitte. Daardoor groeien ze minder goed. Het schijnt trouwens redelijk mee te vallen. Hè? Tenminste, de kweker die wij eerder spraken vanmiddag, die zei, nou ja, goed, er moet iets minder gesnoeid worden, dus ze groeien minder snel. Maar aan het eind van het jaar zijn het prima kerstbomen. Ze zijn alleen wel een klein beetje duurder dan de afgelopen jaren.
1: Ja, dat gebeurt altijd. Hè? Het wordt altijd duurder op de een of andere manier.
0: Ja, het is zo. Het is ook de inkopper van vandaag. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de andere. Nog even en we verkopen geen kerstbomen meer, maar kerstcactussen. Dat is de insturing van Jacco Tol.
1: Ja, dan Hans Stam die zegt, zeg, spuit er maar wat haarlak op, anders haalt deze boom de kassa niet eens.
0: Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de een tegen de ander. Straks sturen ze ons nog met een kluitje het bos in. Dankjewel Leo Lammerink voor het insturen.
1: Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de een tegen de ander. Dan maar voor een prikkie verkopen, als er nog naalden overblijven. Christa Pals was dat.
0: En Mark Veldhuis stuurt in, ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de andere. Dit jaar zullen we zeker niet vroeg pieken. Maar goed, we hebben ook een winnaar vandaag. Goedemiddag, Henny Schrijver.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Deventer momenteel?
2: Warm.
0: Ja, het zal ook eens niet.
2: Waar niet.
0: Maar heb je een beetje een fijne tuin waar je de verkoeling kan zoeken?
2: Nou, het is achter het huis is het zo'n 35 graden.
0: Ja.
2: Maar ik heb een schaduwdoek voor het raam hangen en ik heb het binnen 24 graden.
0: Oh, dus binnen is het heerlijk vertoeven momenteel.
2: Het is gewoon koud als je binnenkomt, zo gezegd.
0: Ja. Kijk je ook uit naar komende weken als de temperaturen weer een beetje dalen?
2: Ja, want ik ga straks nog lekker een maandje op vakantie. Dus dan mag het wel iets minder warm zijn.
0: Waar ga je naartoe?
2: Naar Mander.
0: Mander, waar is dat?
2: Dat ligt bij Oud-Marsum in de buurt.
0: Oh, ja, tuurlijk. Het klinkt bekend, maar ja. Het is vlakbij, ja. Hey, hou ons niet langer in spanning. Jij hebt meegepuzzeld in onze inkopper. Ook kerstbomen zuchten onder de hitte, zegt de ene tegen de ander.
2: Worden er dit jaar bomen van met een piek of van een piek?
0: Zeker. Nou, dat is de winnende inzending van vandaag. Dat betekent het prijzenpakket komt zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Ja, man.
0: Ik zal eens even kijken naar Jeroen. Wat zit er in het prijzenpakket tegenwoordig?
1: Van alles en nog wat, maar dat houden we lekker geheim.
0: Ja, kom op, hè. Ik heb van alles gezien hier liggen. Nou, het is een totaalpakket met Van Oost met overhandschoenen, geloof ik.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben op vakantie geweest. Hè.
0: Jeroen is er goed op de hoogte, hoor je al.
1: Ja, ik ben waardeloos.
0: Nou, zo erg is het ook weer niet. Henny, sterkte nog even met de hitte en de prijzen komen zo snel mogelijk naar je toe.
2: Dank je.

0: Zweeds en de Calling Elvis hier bij het Weekend In op Radio Oost. Nou ja, dit was het Weekend In op Radio Oost. We gaan zo er lekker vandoor. Jij hebt een druk weekend, hè?
1: Ja, ik ga morgen naar een festival Wheel of the 90s in Nijmegen. En zondag ga ik naar FC Twente PEC.
0: Oh, doe maar. Nou ja, goed nieuws toch deze week?
1: Zeker. Ik moet nog even na mijn vakantie nog even een woordje zeggen voor mijn groepsgenoten, Allora.
0: Dat betekent?
1: Dus of oké in het Italiaans. Ja. Maar nu heb ik de bingo-kaart helemaal vol.
0: Hoppatee, dus, nou, bingo bij deze. Ja, ik ga dit weekend verhuizen dus dat wordt een drukke dag. Kijk wel een klein beetje tegenop, maar ik heb ook heel veel zin in om morgen dan officieel dus inwoner van Zwolle te zijn. Bij
1: heel
0: deze.
1: Veel succes. Ja.
0: Dankjewel. Ik wens je een bijzonder fijn weekend. Morgenochtend gaan we natuurlijk verder met de Bas en Bert ochtendshow. Die zit er al voor je klaar. Zorg ervoor dat je lekker kan opstarten op de zaterdag. Ik spreek je volgende week. De laatste is deze van Mai Tai. Dit is History by Oost.

0: Sevilla's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
7: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
6: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Vanavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Weekend bij Oost.
1: Radio Oost. Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rap

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Dit weekend in
1: de Oosttribune.
0: Vanavond Heracles Almelo FC Den Bosch. Zondagmiddag Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
5: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike pack. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
6: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar boete durven.
4: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Voor de grootste keuze in

0: gratis op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Oosttribune. Paul Schabbing.
4: 3 minuten over 8 en weer een Oosttribune op Radio Oost naar het Europese geweld. Alhoewel, dat was het ook niet. Een slechte wedstrijd van FC Twente in Slowakije. Nu weer tijd voor het vaderlandse voetbal, de keukenkampioendivisie. Heracles Almelo met de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe voetbalseizoen. Vorige week een waar spektakelstuk in Venlo. VVV Heracles eindigde uiteindelijk in 3-4. Hoe gaat Heracles dat een vervolg geven? We gaan schakelen met onze verslaggever Nico Wantia. En ook onze huisjournalist Jan van Sta zit daar op de tribune.
5: Goedenavond, Paul. Mooi in ieder geval om te zien dat heel veel seizoenkaarthouders en sponsors de club trouw zijn gebleven. De tribunes van het Asito Stadion zijn bijzonder goed gevuld. Heel veel mensen in het wit-zwart gestoken. En we zien nu misschien de eerste mogelijkheid van de wedstrijd ontstaan voor FC Den Bosch. Na een overtreding van Abbas halverwege de eigen helft. Al wordt bij de tweede paal neergelegd waar mensen komen inlopen. Maar uiteindelijk is het Borouts die de bal over de eigen achterlijn werkt. Ja, iedereen hoopt natuurlijk op net zo'n spektakelstuk als vorige week. Maar in ieder geval dat Heracles weer 3 punten gaat pakken. Al is de opstelling wel wat aangepast, noodgedwongen. Rein Adelaide viel vorige week uit, is er uiteraard nog niet bij. En gisteren is ook Manny uitgevallen. Manny Rodriguez met een tik tegen zijn hoofd. Hij kan niet spelen. Zijn plaats zou eigenlijk worden ingenomen door Mario Engels. Maar die is in de warming-up weer afgehaakt. En dus is er verrassend de basisplaats voor David Tomic aan de linkerkant van de aanval. Nu deze hoekschop van Den Bosch wordt teruggelegd naar de linkerkant van het veld. Waar Kevin Velida de bal weer voorbrengt. Wordt dan vrij verlengd met de buitenkant van de voet. Daar is de mogelijkheid voor Den Bosch. En daar wordt de lat geraakt door Den Bosch. Daar komt Heracles met de schrik vrij in de 5e minuut van deze wedstrijd. Een doelpunt had het sowieso niet geworden omdat het ook nog eens buitenspel was. Maar Jasper van Heertum, de oudspeler van de Graafschap, raakt daar de lat boven Fabian de Keizer. Toch even een waarschuwing zo aan het begin van de wedstrijd, Jan.
6: Ja, maar goed, je weet al het begin van de competitie. En Heracles die wil graag, het publiek is er en dan wil je naar voren stormen. Maar ik moet zeggen dat FC Den Bosch die maakt toch een hele verzorgde indruk. En vorige week al toch een aardig resultaat tegen Almere. En ik ben benieuwd hoe Heracles dat aan gaat vliegen hier vanavond in dit sfeervolle stadion.
5: Ja, het zal eventjes zoeken zijn naar de afstemming met de wijzigingen die er zijn geweest ten opzichte van vorige week. Eens kijken hoe snel Heracles dat te boven is gekomen. We zijn 5 minuten onderweg. 0-0 staat het bij Heracles tegen Den Bosch.
4: Nog meer wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Almere City thuis tegen Jong PSV. Daar is het al vroeg 1-0 geworden. Eindhoven speelt thuis tegen MVV. Daar nog 0-0. Heracles FC Den Bosch dus ook. NAC Breda VVV. Daar is het zojuist 0-1 geworden voor VVV. RKC Waalwijk tegen FC Dordrecht. Nog niet gescoord. 5 minuten oud. En 6 minuten oud nu Rode JC tegen Helmond Sport. En daar is ook nog niet gescoord. Dit is de Oosttribune tot 10 uur. Met dus centraal Heracles Almelo. FC Den Bosch.
2: De Oosttribune.

0: Hughes Corporation en Rock the Boat op Radio Oost. We gaan weer voetballen. Heracles Almelo thuis tegen FC Den Bosch. En ik hoorde al de nodige oetjes en aatjes, Jan en Nico.
1: Ja, maar wel de vervelende oetjes en aatjes. Want het waren mogelijkheden voor Den Bosch. We beschreven al de mogelijkheid die op de lat belandde. Het schot van Van Heertum naar een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Van Heertum die erbij overigens ook buiten spel stond. En zo even was er weer een aardige mogelijkheid voor Den Bosch. Mooie aanval over de rechterkant van het veld. Waarbij Monzialo, de rechter aanvaller, de bal teruglegde op Jeffrey Fortes. Good old Jeffrey Fortes. Hij is tegenwoordig de rechtsback van FC Den Bosch. En dan kwam er een aardig schot dat men net voorlangs draaide. En Heracles heeft eigenlijk nog helemaal niks tegenover weten te stellen. En zo is Den Bosch heel brutaal begonnen hier, Jan.
2: Ja, ik denk dat Heracles moet wennen aan de 1-tegen-1 situatie over het hele veld. En Den Bosch speelt zo. De KKD speelt ook over het algemeen zo. Ja, en dan moet je in de duels komen en dan moet je ballen afpakken. Maar ja, ze hebben al aangegeven. Het is een heel brutaal FC Den Bosch hier in Almelo in één keer. Dus Heracles moet even wennen aan het KKD-niveau, lijkt het.
1: Misschien dat Heracles nu zelf voor het eerst gevaarlijk kan worden. Met aan de rechterkant van het veld Shafiq Abbas, de behendige vleugelaanvaller. Ja, die neemt wel heel veel hooi op zijn vork. Zoveel dat hij de vork inmiddels kwijt is geraakt. En de bal ook. Als de tweede bal wel een prooi voor Borac, wilde ik zeggen. Een van de centrale verdedigers. Maar scheidsrechter Yannick van der Laan, die afgelopen zondag nog Cheryl Floranus met rood terecht van het veld afstuurde. Die fluit nu voor een overtreding van Heracles. En zo gaat het balbezit weer naar Den Bosch. Den Bosch dat vorige week ook al goed begonnen was aan de competitie in het eigen stadion. Met de thuiswedstrijd tegen Almere City. Er ook een ploeg van formaat. In de keukenkampioendivisie. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Dus Heracles was wat dat betreft al gewaarschuwd. Nu een hele rare uittrap van de Keizer die de bal op zijn knie krijgt. En hem helemaal verkeerd raakt. De mogelijkheid voor Den Bosch met de kopbal van Carlson Grach. Ja, die kopte me over. Maar je hoort nu na 10 minuten al voorzichtig wat fluitconcertjes. Want dit was toch niet de start die ze zich voor ogen hadden. Al die fans van Heracles die zo massaal in het wit-zwart naar het stadion zijn gekomen. Want dit is al de derde mogelijkheid van Den Bosch.
2: Ja, dit is zeker de derde mogelijkheid. Maar ja, dit zijn dan weer van die persoonlijke fouten. Dan komt hij eruit en dan raakt hij hem half. Het is een beetje ballen tussenin. Maar hij verwerkt hem gewoon heel slecht. En ja, wat dat betreft valt het nog niet mee bij Heracles. De supporters willen wel. Maar ja, Den Bosch staat gewoon heel aardig te verdedigen. En die willen bij balbezit gewoon lekker aanvallen. Dus het is een open wedstrijd, Nico.
1: Ja, en je zei het al over het hele veld 1-1. Dus als de Keizer de bal heeft, dan ziet hij alleen maar ploegenoten die gedekt staan. Dus kiest hij uiteindelijk maar voor de lange bal naar voren. Daar is het Njoli, de grote man van vorige week, die het kopduel verliest. En zo is er weer de overname van Den Bosch. Nee, het is nog niet het Heracles dat we gehoopt hadden in de openingsfase van de wedstrijd. Met nu weer een lange bal van Den Bosch in de richting van Monzialo. Deze bal wordt dan teruggekopt door Housewiert in de handen van Fabian de Keizer. Werk aan de winkel dus voor Vincent Heilman, de coach van Heracles. Want ze zijn moeizaam begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Het staat nog wel 0-0.
3: De Oosttribune op Radio Oost.
0: En Jong PSV is op 1-1 gekomen bij Almere City. Dit is Simply Red and the Right Thing op Radio Oost.

0: Geen Blue Red and the Right Thing op Radio Oost. Heracles Den Bosch. Ja, het gaat alle kanten op, mannen.
1: En nu weer de verkeerde kant, want Den Bosch is weer gevaarlijk met een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Bal wordt weggekopt uit de 16 meter van Heracles. En in tweede instantie nog een keer door Housewiert, die aan de linkerkant van het veld speelt. Kan de bal meegeven aan de nieuwe captain van Heracles, dat is Sam Scheperman. Moet een flinke tackle van Hessel Eikelboom ontwijken. Speler die vorig jaar nog het oranje-zwart van HHC droeg. Eerder bij Oldevest in Steenwijk voetbalde. Nu maakt hij zijn debuut dit seizoen in het betaalde voetbal bij FC Den Bosch op het middenveld. Bij een wedstrijd die na 16 minuten nog altijd 0-0 staat. Heracles heeft Den Bosch eventjes laten uitrazen en is zelf inmiddels ook voor het eerst gevaarlijk geworden. Het werd ingeleid na een counter van Abbas, waarbij Felida, een van de middenvelders van Den Bosch, even aan de noodrem moest trekken. Het levert een vrije trap op. Ook die ging weer naar de rechterkant van het veld, naar Abbas. En die kwam met een afgemeten voorzet, legde de bal met veel gevoel op het hoofd van N'Joli. En die kwam ook met een goede kopbal, maar op de lijn was er een redding van Pepijn van der Merwel, de doelman, die nu de volgende aanval van Heracles op zich af ziet komen. Het is Van der Kust die de bal de 16 meter in speelt, met een gelukje bij Van Gils krijgt. Van Gils wil die bal voorgeven, maar daar zit Hessel Eikelboom weer tussen. En via de middenvelder uit Steenwijkerwold gaat de bal over de achterlijn. Heracles begint er iets beter in te komen, Jan.
2: Ja, we hebben wel aangegeven dat ze zo langzamerhand toch ook met de aanwijzingen van de trainer langs de kant van wie gaat nou doordekken. En ja, er is weinig opbouw. Dat kan bijna niet als je zo speelt zoals Den Bosch speelt. Maar ja, dan wordt het heel snel de lange bal. Maar Heracles, met name in de omschakelingen tot nog toe, hebben ze wel wat weer mogelijkheden gehad. Nu ook weer een aardige voorzet. Dus wat dat betreft, maar de Bos valt me niet tegen vanavond, Nico.
1: Zeker niet. Voorzet van Abbas, weggebokst door Van der Merwel, de doelman dus van Den Bosch. Ook vanaf de linkerkant van het veld wordt die bal weer voorgegeven. Dan wordt die bal eigenlijk helemaal verkeerd geraakt door, ik denk dat het Laros was, Mees Laros, de jonge linksback van FC Den Bosch. Uiteindelijk kan de bal worden opgepikt door Van der Merwel, de doelman van FC Den Bosch, de ploeg uit Brabant, die ook gesteund wordt door heel veel supporters. Want het uitvak zit bijna tot de laatste plaats vol. En wat een prachtig gezicht dat die lelijke Lexaanwanden, die hekken rondom dat uitvak, dat die verdwenen zijn afgelopen zomer na de degradatie. Want dit is toch weer het gastvrije ontvangst dat veel beter bij Heracles past, Jan.
2: Ja, niet alleen bij Heracles, maar gewoon überhaupt vind ik het voor de mensen die van zover komen reizen en de ploeg moet steunen. Dan denk je van, nou, het is wel, laten we zeggen, het gevoel wat erbij is. En ja, het leukste is vandaag, we zitten tegen een aantal blote lichamen aan te kijken, volgens mij. Maar het is echt warm daar in die zon, Nico. Dus wat dat betreft hebben wij niet eens te klagen. Maar wedstrijd golft op en neer. Echte KKD-wedstrijd.
1: Ja, en daar gaan we er dit seizoen nog veel van krijgen voor Heracles Almelo. Vorige week pakte dat natuurlijk heel leuk uit met die zeer spectaculaire wedstrijd die van 0-3 3-3 werd. Toen werd het 3-4 en toen leek het zelfs nog 4-4 te worden, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Nou ja, zoveel spektakel hebben we nog niet gezien, maar het is wel een interessante wedstrijd om te volgen. Met weer balbezit voor de Keizer buiten het eigen 16 meter gebied. Wordt nu wel een loopactie ondernomen door Van Gils, die even als rechtsback opduikt om zich maar aanspeelbaar te maken. Maar de Keizer kiest toch voor de lange bal naar voren, waar het duel weer wordt gewonnen door Laros. Tweede bal opgepikt door Mirani, die probeert dan de voordeur van Heracles in stelling te brengen. Abbas gaat onderuit. Scheidsrechter staat er meteen bij te wapperen met het handje van daar is helemaal niks aan de hand. Maar goed, je had hem misschien ook andersom kunnen geven. Dan was het meteen heel gevaarlijk geworden. Wat is jouw lezing, Jan? Niks aan de hand?
2: Nee, weinig aan de hand. En je weet, verdedigers die zullen altijd wel hun lichaam gebruiken. Maar het is wel een waarschuwing dat als je 1 tegen 1 speelt, zoals Den Bosch achterin, ja, dan kan je ook zomaar een keer doorlopen. Dus ik verwacht niet dat het 0-0 gaat blijven hier.
1: Nee, die voorspelling durf ik inderdaad ook wel aan. Maar voorlopig is dat wel de stand die op het bord staat, ook na dik 19 minuten voetbal in een warm Acito-stadion bij Heracles tegen Den Bosch.
0: Almere City PSV, jong PSV moet ik zeggen, is 1 tegen 1. FC Eindhoven, MVV Maastricht 1-0 voor Eindhoven geworden. NAC Breda, VVV 0-1. RKC Waalwijk, FC Dordrecht, daar is het ook 0-1. En Rode JC tegen Helmond Sport, daar is het 0 tegen 0. Dan wordt er ook nog gevoetbald in de Eredivisie, dat klopt, Telstar tegen Sparta Rotterdam. Daar is het inmiddels 0-1 voor Sparta.

0: Somnieu en Dark Before the Dawn. Er wordt wat gedronken en dat kunnen jullie je voorstellen, hoor ik, tijdens de plaat. Want ook jullie hebben het warm, toch?
1: Ja, ik denk dat het nog steeds een graad of 33, 34 is in de schaduw. En ja, het is behoorlijk zweten geblazen. Want we zitten hier ook nog eens onder die stadionverlichting die knoepert hard aanstaat. Er straalt ook nog wat warmte vanaf. Dus ja, ik geef die supporters van Den Bosch geen ongelijk dat ze daar in hun blote bas zitten. Maar we zullen dat voorbeeld maar niet volgen, Jan.
2: Nee, lijkt me nou niet verstandig. Maar ja, goed, kijk, je moet spelen met deze temperaturen. En dan is zo'n drinkpauze wel hartstikke goed dat je dat dan even kan benutten. En dan kan je ook als trainers kan je dan nog wat rechtzetten. Dus wat dat betreft. Alle hulde voor de spelers. Want het is wel een behoorlijk tempo wat ze spelen op en neer. Het is toch heen en weer rennen, grote afstanden afleggen. En ze proberen over het hele veld toch één tegen één te spelen. Nou, Heracles staat precies achterop. Ook nu met allemaal een tegenstander. Dus ja, van opbouw, dat zal niet meevallen. En het vrijloper zal ook niet meevallen met deze temperaturen. Dus al met al is het wel een vermakelijk partij.
1: Ja, we hervatten nu de wedstrijd met een doeltrap voor Den Bosch. Omdat de laatste actie van voor de onderbreking was een hoekschop van Heracles. Dus die werd door Borats met een stuit net overgekopt. Nu en Jolie in de 16 meter. Mooie hakbal richting Schepen. Want die laat het lopen van Gilst. Oh, die schiet hem tegen de lat. Wat een heerlijke poging. Met heel veel gevoel plaatst hij de bal in de linkerbovenhoek. Maar heeft dan tegen dat de bal net op de lat uiteenspat. Anders hadden we gewoon weer een wereldtreffer gezien. In de navolging van en Jolie van vorige week. Nu heeft Van Gilst net iets minder pech. Want wat een geweldige poging, Jan.
2: Ja, nee, maar en Jolie die ook met de hak nog een keer doorspelen. En dan, ja, Van Gilst die drukt die bal ook echt wel. Als je gewoon gaat zitten kijken, is het er gewoon een technisch heel vaardige trap die geven. En ja, hij speelt het nu op de... Soms is een bal op de lat nog mooier dan het doelpunt. Maar ja, voor Heracles niet natuurlijk. Maar dit is wel een geweldige aanval.
1: Ja, de bal was misschien net iets te hoog voor Van Gils toen hij moest afdrukken. Mooie assist inderdaad van Angioli. Maar de bal was dermate hoog dat hij hem inderdaad niet kon drukken. En dan ja, had het alsnog een doelpunt op kunnen leveren. Nou, heeft pech dat de bal op de lat uiteen spat. Zo dichtbij was Heracles nog niet bij een treffer in deze wedstrijd. Van Gils wel. En dat onderschrijft mijn woorden dat Heracles toch beter in de wedstrijd is gekomen. De eerste 10 minuten waren voor Den Bosch. Maar daarna heeft Heracles langzaam maar zeker de touwtjes in handen genomen. En dat lijkt ze van plan om voor te zetten. Ook na de drinkpauze. Mirani met een balletje breed nu naar Schepenman. Nee, het is Borats die daar staat. Borats probeert hem mee te geven aan de rechterkant van het veld. De loopactie is er van Abbas. Abbas laat hem een keer stuiteren. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Want nu heeft de bal zoveel vaart dat hij terechtkomt in de handen van de Merbel. En dat is de doelman van FC Den Bosch. Zo kunnen de bezoekers weer bouwen aan een volgende aanval. Als we in de 27e minuut van de wedstrijd zitten en het nog altijd 0-0 staat tussen Heracles en Den Bosch.

0: Nick Kamen en I Promised Myself. Gebeurt genoeg in de wedstrijd Heracles Den Bosch. Alleen doelpunten ontbreken nog, Jan en Nico.
1: Ja, maar zoals Jan al eerder zei, dit gaat niet in 0-0 eindigen. En dat gevoel is alleen maar sterker geworden de afgelopen 10 minuten. En net als Heracles sterker is geworden. We zagen Van Gilst al een keer tegen de lat trappen. Zo even kreeg hij weer een goede schietkans na een hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Nu met zijn inzet overgetikt door Van der Merbel, de keeper van Den Bosch. En tussendoor was er ook nog een mogelijkheid voor Abbas na een mooie aanval. Waarbij Tomic heel sterk aan de bal bleef. Hij gaf hem aan Anjoli. Die verlengde uitstekend in de richting van Abbas. Die ging voor eigen succes, waar hij misschien beter had het kunnen terugleggen richting een van de ploeggenoten voor de eigen goal. Nu werd zijn inzet gepakt door die doelman van Den Bosch, Pepijn van der Merbel. Die ziet dat zijn collega aan de overzijde van het veld nu balbezit heeft. Halverwege de eigen helft, Fabian de Keizer. Hij trapt de bal lang naar Anjoli. Ontdoet zich van een tegenstander. Deelt een duw uit. Schiet die bal dan een meter naast. En krijgt dan nog een corner omdat die bal blijkbaar is aangeraakt onderweg. Ja, je zou misschien kunnen denken aan een overtreding, maar dat vindt de scheidsrechter Van der Laan niet. Dit lijkt wel het moment te worden voor Heracles om toe te slaan, Jan.
2: Ja, nou, zo langzamerhand is er wat kansen bij elkaar gespeeld nou. En ze zijn wel verder nu de laatste 10 minuten de bovenliggende partij ook. De Bosch heeft steeds meer moeite om eraf te komen. Maar ja, voorlopig staat het nog 0-0. Maar wel de betere kansen voor Heracles.
1: Indraaiende hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Het kan ook kort in de richting van een ploeggenoot die daar opduikt. Dat is Huiswiert bij de punt van het doelgebied. Ja, de bal wordt nog wel ingetrapt. Maar de scheidsrechter had al aangegeven dat dat niet de bedoeling is. En het spel moet nu zelfs eventjes worden stilgelegd. Omdat er een behandeling nodig is voor een van de spelers van Den Bosch. En die zal daarna dan een minuut buiten de lijnen moeten plaatsnemen. Dus hij moet zelfs nu al buiten de lijn. Omdat er een bloedende wond is aan zijn gezicht zo te zien. Geen mededogen van scheidsrechter Van der Laan. Die zegt, meld jij maar eventjes buiten de lijnen. Als deze hoekschop van Heracles genomen gaat worden. Nou, dat biedt nog meer mogelijkheden voor Heracles om nu toe te slaan. Uit zo'n spelhervatting aan de rechterkant van het veld. 33ste minuut van de wedstrijd. Den Bosch eventjes met 10 man. Omdat die speler verzorgd moet worden. Of gaan ze daar nu toch op wachten? Nee, de grensrechter doet een paar passen opzij. Maakt ruim baan voor de hoekschop van Heracles. Die nu getrapt gaat worden bij de tweede paal. Keeper zit mis. Die staat een beetje te aarzelen op de doellijn. Maar de kopbal van Heracles van Borac gaat over de goal van Den Bosch. En dan lijkt het zo meteen weer 11 tegen 11 te worden. Want de speler die behandeld werd, volgens mij is dat Van Heertum, de centrumverdediger van FC Den Bosch. Die gaat zich zodra weer melden bij de middenlijn om binnen de lijnen te komen. En bij zijn hoofdwond vind ik het toch altijd een beetje raar dat je dan een minuut buiten de lijn moet. Zelfs als je zelf niet erom gevraagd hebt om zo'n behandeling, Jan.
2: Ja, tegenwoordig zijn die regels nou eenmaal zo. En voor Heracles was het een meevalletje. Want die Borac heeft natuurlijk bij die cornerballen toch al een paar keer aardig erbij gezeten. En ja, als je dan nog een man tekort komt, is het helemaal vervelend. Maar Heracles heeft er nog toe weinig mee gedaan. Wel wat kansen gehad en gecreëerd ook met name. Maar het is gewoon wat mannelijker bij Heracles geworden ook. En dan daar heeft de Bosch toch wat problemen mee. Want de aanvallers worden bijna niet meer bereid.
1: Balbezit voor Huiswiert, een meter of 10 over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld speelt het middenveld in waar Tomic staat. Voor hem zal het ook even wennen zijn. Zijn plotselinge debuut in de basis. Omdat een aantal anderen geblesseerd is geraakt. Waaronder dus Mario Engels nog in de warming-up. Want het is eigenlijk een middenvelder die David Tomic. Die overgekomen is van de Stuttgarter Kickers deze zomer. Nu moet hij eventjes als linksbuiten fungeren. Voorzet van Van de Kust wordt weggewerkt uit het centrum door La Ros. Tweede bal wel weer opgevangen door Heracles. Dat dus echt het heft in handen heeft genomen. Na een wat moeizaam en aarzelend begin. Maar nu nog een gat vinden in die blauw-witte muur die de Den Bosch heeft opgetrokken. Dat is een wat lastiger verhaal gebleken. Mooi balletje naar Scheperman die daar een goede loopactie opduikt op de punt van de 16 meter. Balletje breed aan Tomic. Tomic met een schot. En dat wordt nog net gekeerd door de doelman Van der Merbel. Ja, de volgende mogelijkheid voor Heracles is daar. En die schoten vanuit de tweede lijn. Ja, de keeper pakt ze wel, maar het ziet er toch steeds uit van hoe dat gaat maar net goed voor Den Bosch.
2: Ja, nou ja, hij zit er nog steeds bij. En goed, in tweede instantie heeft hij dan klem. Maar de eerste instantie, ja, van een meter of, nou wat is het, 18. Vrij op het doel schieten, ja, dan is het een aardige poging. Maar die keeper houdt nog steeds stand. En ja, heel Den Bosch, als je zegt van houden ze dit dan wel vol? Nou, in dit tempo houden ze geen 90 minuten met deze temperaturen vol. Dat lijkt me eigenlijk een onmogelijke opgave.
1: Nou, geruststellende woorden van Jan van Staar. Voorlopig staat het nog wel 0-0 met nog een dikke 10 minuten te gaan in de eerste helft.

0: CCR, oftewel de Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. We gaan weer voetballen. Nou, nog een minuut of 6-7 tot aan de rust, Jan en Nico, bij Heracles Den Bosch.
1: Met nog altijd die 0-0 stand op het bord. Maar saai is het zeker niet. Want je hebt ieder moment het gevoel dat een treffer wel degelijk kan vallen. Alleen is dat tot op heden nog niet gebeurd. Heracles begon moeizaam. Heeft daarna het spel volledig naar zich toegetrokken. Al was er zo even nog wel een gevaarlijk momentje van Den Bosch. Maar eerst maar eens even kijken wat Heracles doet. Want Van der Kust is weg aan de rechterkant van het veld. Kan natuurlijk met zijn linker een bal uitstekend voorgeven. Doet dat niet. Schuift die bal eventjes in de voeten van Abbas. Die op de punt van de 16 meter staat. Gaat buitenom. Abbas geeft die bal voor. Of ketst af op het lichaam van een van de verdedigers van Den Bosch. Komt dan terecht in de handen van Pepijn van der Merwel, de doelman van Den Bosch. Dat zo even dus gevaarlijk werd. Met een schotje vanaf de linkerkant van het veld van Bouma Sawidi. De keizer zag hem laat komen. Had ook moeite om die bal te verwerken. Maar hield uiteindelijk zijn doel schoon. En aan de overkant van het veld nog een kopballetje gezien van Njoli. Op aangeven van Housweert. Die bal ging net naast de goal. Ook nu denk je weer, dit gaat een heel veelbelovende aanval van Heracles worden. Dan wordt de bal ingeleverd. En ligt er een countermogelijkheid voor Den Bosch. Van Gilst werpt zich daar uitstekend voor. En met de hulp van de rechtsback Vicente kan Heracles weer gaan omschakelen. Heerlijke wedstrijd. Het spel golft heel die ene weer. Met nu Abbas weer een steekbal te geven aan Van Gilst. Maar die bal is te hard. En zo zag dit er ook veelbelovend uit. Maar loopt het toch vroegtijdig af, Jan?
2: Ja, ging beide kanten op eigenlijk. Dat je denkt van nou, gaat de Bos nou eindelijk weer in zijn counter plaatsen. Ja, en dan zie je zijn overname. Van Gilst doet het trouwens wel aardig op die positie. Ook qua loopvermogen. Hij ziet er fris uit. En hij zet in ieder geval ook de mensen aan het werk. En in de omschakeling Heracles ook gewoon prima hoor. Dus wat dat betreft, het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. En we hopen dat we toch nog wat gaan zien vandaag, Nico.
1: En ik vind Abbas ook nog niet heel gelukkig in deze wedstrijd. De rechter aanvaller geeft de bal nu wel goed langs de lijn mee aan Mirani. Die heeft als een soort rechtsbuiten

0: Den Bosch krijgt hem niet echt weg. Schepperman bij de tweede paal gaat ook onderuit. Ook geen overtreding vindt Van der Laan. Den Bosch poeiert de bal naar voren in de richting van die snelle Monziale. Monziale ontdoet zich van één tegenstander. Maar ja, speelt dan wel de bal zelf over de zijlijn. En is vervolgens heel erg boos dat hij geen vrije trap krijgt. Ja, het blijft gewoon een boeiende wedstrijd waarbij hij eigenlijk voortdurend op het puntje van de stoel zit.
1: Ja, nee, maar die Monziale, die heeft natuurlijk in de 1-1 heeft hij eigenlijk heel veel mogelijkheden. En hij had ook een vrije trap kunnen claimen. En de scheidsrechter gaf nu het voordeel aan Heracles. Maar dat zijn toch momenten dat je denkt van jongens, kijk uit met die ene snelle spits die ze voorop hebben staan. En ja, Den Bosch, nou in deze fase komen ze toch weer iets beter in de wedstrijd.
0: Zo is het een spannende slotfase van het eerste bedrijf. Officieel nog 3 minuten gaat wel wat tijd bijkomen. Met een tussenstand van 0-0.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. De blessuretijd loopt bij Heracles Den Bosch voor wat betreft de eerste helft naar Nico Wansja en Jan van Stadius.
1: En die blessuretijd bedraagt 3 minuten. Daarvan is ongeveer de helft verstreken. Met een kleine schiettent in het 16 meter gebied van Den Bosch. Maar de bal wil er maar niet in. Heracles dringt wel aan het einde van de eerste helft. Nu weer met Abbas aan de rechterkant van het veld. En een 1 tegen 1 met Laros. Nou, binnendoor ditmaal. Abbas haalt uit met zijn linker van dichtbij. Is daar en Jolie. En daar is weer die Fransman met zijn 3e treffer van het seizoen. In 2 wedstrijden. Hij viert het met de hoofdtribune waar wat familieleden zullen zitten. En al knieschuivend glijdt hij richting de fanatieke aanhang van Heracles Almelo. Waar inderdaad wat familie van hem op de tribune heeft plaatsgenomen. En ze kunnen het feestje vieren. Ja, de ploegenoten wijzen nog maar eens op dat gebruinde hoofd van Jean-Paul Njoli. Want wat een binnenkomer vorige week al. 2 treffers, waaronder een hele fraaie. En nu staat hij ook weer op de juiste plek, Jan.
2: Ja, hij maakt de loopacties. En je ziet ook al, hè, hij loopt in ieder geval door. Abbas geeft dan die bal met links naar binnen. Ja, en hij loopt gewoon door. Dus het is een prima doelpunt als je spits bent, dat je naar de eerste paal gaat komen. Moeten we wel even aantekenen, Nico. Vlak daarvoor speelde hij ook een 1 tegen 1 uit. Daar schoot hij nog tegen de keeper aan. Dus hij is best op schot. Hij heeft de dreiging. Maar goed, dit is een geweldig doelpuntje voor hem weer.
1: Absoluut. En ook wel dik verdiend voor Heracles Almelo dat het heel lastig had in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Toen dook Den Bosch zomaar een keer of 3 gevaarlijk op in de 16 meter van Heracles Almelo. Maar ik moet zeggen dat de ploeg van Vincent Heilman toch vrij snel de controle heeft teruggepakt over de wedstrijd. Flink wat kansen en mogelijkheden bij elkaar heeft gevoetbald. Niet van die enorme kansen. Oh, nu nog een kans voor Den Bosch. En daar is bijna de gelijkmaker. Dat wordt voorkomen door Fabian de Keizer op de inzet van die Monzialo. Die snelle rechteraanval. Die ook levensgevaarlijk in de 16 meter kan opduiken. Maar Fabian de Keizer, op het moment dat hij er moet staan, staat hij er. En dus viert hij dat ook alsof hij zelf gescoord heeft. Met alle ploegenoten die het willen weten. Hij beukt daar, die houseweert bijna omver met zijn borst. Want ook hij zal wat adrenaline hebben bij deze toch cruciale redding.
2: Ja, zeker. Maar Schepenman, die is schuldbewust. Want die speelt die bal zo naar de spits van Den Bosch. Ja, en dan ben je blij dat die keeper eruit die bal eruit houdt. Maar ja, een cruciaal moment. Want dan had je heel kort genoten van die 1-0.
1: Ja, nu kunnen ze in ieder geval nog een kwartiertje genieten van de 1-0 voorsprong. Want scheidsrechter Van der Laan heeft gefloten voor de rust. En op de valreep is het dus toch en Jolie weer met een Heracles treffer. Waardoor de Almeloers leiden met 1-0 in eigen huis tegen FC Den Bosch.
0: Nico Wansja, Jan van Staal, bedankt. Straks na 9 uur de 2e helft. Dan zijn we er natuurlijk weer bij. De overige uit de ruststanden. Almere City, Jong PSV, 1 tegen 1. Heracles Den Bosch, dus 1-0 door die goal van Njoli. NAC Breda, VVV Venlo. Daar lopen de laatste seconden van de eerste helft. 0 tegen 1. Het is rust bij RKC Dordrecht. Daar is 0-1. En bij Rode JC Helmelsport ook rust. Daar is het 1 tegen 1. En bij FC Eindhoven, MVV Maastricht, daar loopt de 5e minuut van de blessuretijd. Is het 1-0, maar is er een penalty op dit moment voor MVV Maastricht, die zometeen genomen gaat worden, duurt allemaal even. En die gaat erin, 1 tegen 1 zal daar dus de ruststand zijn bij FC Eindhoven MVV Maastricht. Zometeen nog even terug naar gisteravond, toen FC Twente zich toch wel blameerde door in Slowakije tegen FC Dax, waar het vorige week nog met 6-0 van won, met 3-3

0: Nick en Simon en Julia. Terug naar gisteren, dus waar die wedstrijd tussen FC Twente en Dutch eindigde in 3-3. John van der Brom kon natuurlijk niet nooit tevreden zijn, maar hoe dan ook. Hij moest het ermee doen en vond dat Twente nog wel aardig begon gisteren.
1: Dat we heel goed zijn begonnen. Dat was ook wel de reactie die ik natuurlijk hoopte na afgelopen zondag. Ik denk dat we de eerste 30, 35 minuten ging zondag. Maar conclusie is dat dat niet geholpen heeft in de kwaliteit, in het niveau. Maar ook niet in de bereidheid en in de afspraken die we gewoon als team hebben. En daar moet het elk individu die er dan op dat moment op staat, die moet zich daar wel aan houden. En dat hebben we absoluut niet gedaan. En dan je maakt nog 2-0. En dan kom je zelfs nog achter. En dat is ja, voor mij niet accepteren, moet ik eerlijk zeggen.
2: Het komt toch niet alleen door de wissels, lijkt me?
1: Dat is altijd de makkelijkste om dat te zeggen, maar dat is niet zo. Je doet het altijd
2: met elkaar. Het komt toch niet alleen door de wissels?
1: Dat zeg ik, maar dat is ook niet zo, want je doet het met elkaar. Alleen, het heeft ook niet geholpen dat degenen die erin gekomen zijn, die moeten wel minimaal hetzelfde doen in de discipline die we hebben. En dan heb je het altijd over de veldbezetting en organisatie. In balbezit tegenstander. Meer is het ook niet. Dan moet je wel gewoon je ding blijven doen. En ja, of je er nou in komt of in het elftal staat, dat maakt dan niet uit.
2: Nee, ja, over 2 wedstrijden win je heel dik. Maar goed, je wist al dat lang dat je doorging natuurlijk. Want je hebt een geweldige uitgangspositie gecreëerd. Maar ik kan me voorstellen dat je net uit je plaat bent gegaan in de kleedkamer.
1: Ja, zeker. Nou, niet uit mijn plaat. Ik heb gewoon gezegd wat ik, zoals ik het ervaren heb op de bank. En het heeft ook niet altijd zin om uit je plaat te gaan.
2: Maar je kunt, wat heb je gezegd
1: je
2: dan?
1: Heel snel, nou, wat ik net zeg. Dat je heel snel, of niet snel, dat je de kunst is altijd om... Om duidelijk te zijn naar die jongens dat ze er ook iets aan hebben, weet je wel. Van, ik hou niet zo van schreeuwen, roepen om het roepen. Dat ben ik niet. Ik ben meer van dingen aan te geven waarom het niet goed gaat. En ja, met name dat we de tweede helft gewoon niet meer de dingen hebben gedaan die we moeten doen. Meer is het niet.
2: Nee, we hadden gisteren
1: ook nog rustig bij jou.
2: Je mag ook hier wel op je plaat gaan.
1: Nee, dat doe ik niet.
2: Maar gisteren hadden we het erover van, hoe kan dat dan? Ja, het is nu heel vrij kort na de wedstrijd, maar op een gegeven moment word je gewoon weggespeeld, ja, met alle respect door Dutch.
1: Ja, nogmaals, omdat je niet in je afspraken zit. Omdat je niet doet wat je moet doen als we de bal hebben. Hè? Met 3 komen, het vierkant maken op het middenveld, de buitenspelers breed. Spelen op de helft van de tegenstander, hoog tempo. Wat we dus de eerste helft wel doen, dat heb je de tweede helft niet meer gezien. Als we de bal niet hebben, terugkomen in het blok. In de 4-5-1 noemen we dat dan zo mooi. Maar dan moet je wel in die functie, moet je wel allemaal je ding doen. En ja, als je dat niet doet, dan word je, ja, door welke tegenstander ook. Dat gaat helemaal niet in dit geval om Dutch. Dan heb je het gewoon moeilijk. En ja, dan zie je ook hoe kinderachtig wij goals weggeven in de tweede helft. Dat is, ja, voor mij is niet te accepteren. Is onacceptabel. En dat past ook niet in het beeld wat we willen als club. Dat past niet in onze strijd, in onze beleving richting elke wedstrijd. En je bereidt dingen voor. 35 minuten, heel goed. Prima. En dan maakt het ook niet uit tegen wie je speelt. Want wij kunnen dan heel goed spelen. En dat heb je ook vandaag gezien. Maar de laatste, zeker de tweede helft, was echt onder ons niveau. En dat is gewoon een harde conclusie.
3: De Oosttribune op Radio Oost.
4: 3 miljoen dahlia's, metershoge korzelwagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.

0: De Ommer Pissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Pissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog 1 keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
6: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
5: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met een jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Radio Oost. De Oosttribune.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Tweede uur van Oosttribune met natuurlijk de tweede helft van die wedstrijd tussen Heracles en FC Den Bosch. Jolly opende de score op slag van de rust en deed dat op fraaie wijze. Nu de tweede helft. We gaan gauw naar onze mannen ter plekke, Nico Wangsia en Jan van Sta.
2: Tweede helft is een kleine 2 minuten oud. Beide teams ongewijzigd begonnen aan het tweede bedrijf. En het staat ook nog steeds 1-0 door die late goal dus van Angioli in de blessuretijd van de eerste helft. Voorsprong is wel verdiend, maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo bleek ook vlak na die openingsgoal toen Scheperman de bal verspeelde en een enorme kans gaf aan Monzialo, de aanvaller van FC Den Bosch. Maar zijn inzet werd gepakt door Fabian de Keizer. Dus ja, staat Heracles nog altijd op voorsprong. Fabian de Keizer is nu ook met de bal aan de voet buiten zijn eigen 16 meter gebied. En dan ziet hij weer dat iedereen zo'n beetje gedekt staat door en tegenstander. Maar uiteindelijk heeft hij toch een vrije man gevonden in de persoon van Mirani. Ja, Heracles moet gewoon doorgaan met waar het gebleven is in de eerste helft.
3: Ja, goed, je zit te kijken en je speelt ook naar je favoriete kant toe. Hè. Dat scheelt ook altijd nog eens een keer. En ja, ik moet zeggen, Heracles maakt zeker in deze fase een wat fittere indruk. Ook qua lopen. Dat heeft natuurlijk ook met de strand te maken. En de spits is altijd in de beweging. En ja, het is echt zo'n temperatuurtje voor hem, lijkt het wel. Hè. Maar goed, het is nog eenmaal zo. De een kan er wat makkelijker. Bij Den Bosch loopt ook een spits. Ja, die eigenlijk een beetje identiek is. Ook snel en handig. En Heracles, laten we zeggen, is toch wel de bovenliggende partij zo langzamerhand in deze wedstrijd geworden. En die staan ook dik verdiend voor, Nico.
2: Het is wel te hopen dat Angioli het niet alleen goed doet als het boven de 30 graden is. Want dan heb je de rest van het seizoen niet al te veel meer aan hem.
3: Ja, nou ja. Je hebt van die spelers die gewoon zich hier wat prettiger bij voelen. En ik moet ook zeggen, de KKD-systemen... 1 tegen 1 spelen met de ruimte. Ik ben ook benieuwd hoe die straks staat als er een echte centrum staat met een man overtal. Kan die dan in de combinatie mee? Hoe is die dan? Maar in deze situatie waarin die 1 tegen 1 komt te staan, eigenlijk in hele grote ruimte. Ja, dat hebben we ook gezien vorige week in Venlo. Ja, dan is deze speler wel extra klasse.
2: Even kijken of die klasse nu ook gaat komen van Borauts. Want die mag een vrije trap nemen op de helft van Den Bosch. Den Bosch met 11 mensen achter de bal. Het gaat kort richting van de kust. Van de kust dan weer terug naar Borauts. En Borauts gaat nog verder terug naar Fabian de Keizer. Zo zitten we in de 4e minuut van de tweede helft. En koestert Heracles de 1-0 voorsprong tegen Den Bosch.
1: Zometeen meer van Nico en Jan. De tussenstanden in de keukenkampioendivisie tot nu toe. Vlak naar rust dus. Almere City tegen Jong PSV 1-1. Ook Eindhoven MVV Maastricht 1-1. Heracles Den Bosch dus 1-0. NAC Breda tegen VVV Venlo. Daar is het 0 tegen 1. RKC Waalwijk, FC Dordrecht. Daar wordt nu gescoord door RKC en is het 2 tegen 1. Terwijl er ook gescoord wordt bij Almere City tegen Jong PSV. Daar is het dus nu ook 2 tegen 1. En bij Rode SC tegen Helmond Sport, daar is het 1 tegen 1. In de Eredivisie van het betaalde voetbal in Nederland 1 wedstrijd vanavond. Telstar tegen Sparta Rotterdam. 7 minuten is de tweede helft daar oud en het is nog steeds 0 tegen 1 in het voordeel van Sparta.
0: De Oosttribune.

0: Justin de Wild en Cheerio. We gaan weer naar het Asito Stadion in Almelo. Heracles Almelo tegen FC Den Bosch. Nico Wantia en Jan van Staan.
1: Tweede helft alweer 7 minuutjes aan de gang. 1-0 staat het nog altijd. Vooral het balbezit voor Heracles in het tweede bedrijf. Dat ook al een fraaie aanval op de mat legde over de linkerkant van het veld. Waar er een fraaie 1-2 was tussen Van Gilst en Borac. Alleen was de voorzet niet dusdanig dat hij bij een ploeggenoot terecht kwam in de 16 meter. Maar het voorbereidende werk was wel vrij om te zien. Nu een ingooi voor Heracles aan de rechterkant van het veld via Vicente. Die rode rechtsback uit Spanje. Die zo even hard op het veld landde. Maar goed, hij schudde een keer met zijn hoofd en ging ook meteen weer verder spelen. Die kan wel tegen een stootje, zo lijkt het. Scheperman nu met de balbezit in de middencirkel. Open naar de rechterkant van het veld. Waar Abbas misschien wel weer een actie gaat maken. 3 mensen voor de goal. Abbas buitendoor. Het gaat inderdaad buitenom. Dan komt die voorzet bij de tweede paal. Want dat was het idee. Want daar stonden inderdaad wel het ploeggenoot met onder meer Borac. Maar in dit geval was de voorzet van Abbas niet goed. Die bal belandt hoog in dit vak met de fanatieke aanhang van Heracles. En zo lijkt het ook in de tweede helft toch eerder 2-0 te worden dan 1-1. Jan?
2: Ja, als je kijkt naar het spelaandelen, dan is Heracles gewoon de bovenliggende partij. En Den Bosch die probeert het wel. Hè. Spelen voorin ook gewoon weer met 3 spitsen. Maar bij Heracles lijkt het allemaal wat makkelijker, wat soepeler. Ze kunnen makkelijk de bal rondspelen. Nu ook weer een goede aanval over de linkerkant. Dus ze zijn op weg.
1: Het is Housewirth die bal kan voorgeven richting natuurlijk en Jolie. De man die in 2 wedstrijden al 3 keer heeft gescoord. En die tweede wedstrijd is nog niet voorbij. Daar is hij weer. Met een kopbal naar een afgemeten voorzet van Abbas vanaf de rechterkant van het veld. Nu is de voorzet net te scherp voor de Fransman. Hij dook al, hij voelde misschien wel de bal over zijn hoofd heen schieten. Maar hij kon hem net niet de juiste richting meegeven. Ja, dat zag er ook alweer gevaarlijk uit.
2: Ja, je ziet ook, hij doet er alles aan. Hij is doelgericht, hij wil ook op elke voorzet doorlopen. En dit zijn ook wel lekkere ballen. Die zijn hard aangesneden vanaf de buitenkant. Draai je lekker in, hij hoeft er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen. Hij kwam misschien een half metertje tekort. Maar het geeft wel aan dat hij op zoek is naar meerdere doelpunten vanavond. Dus als je spits zo tekeer gaat, dan wekt dat ook alle vertrouwen voor de rest van de ploeg.
1: Ja, dan heb je op de bank ook nog een Kulenovic zitten als Heracles zijnde. Dat is ook geen slechte spits, zeker niet voor de KKD begrippen. Zal nu even een beuk werd uitgedeeld door Fortes. Voordeelregel goed gehanteerd door de scheidsrechter, want het voordeel is er wel degelijk. Via Abbas aan de rechterkant van het veld kan de 16 meter ingaan. Gaat weer voor eigen succes. En dat is niet eens zo'n hele gekke poging, want hij komt nog met een vlammend schot dat net onder de lat vandaan wordt getikt door Pepijn van der Merbel. De doelman van FC Den Bosch en met zijn vingertoppen tikt hij de bal nog net over zijn doel. En zo wordt het slechts een hoekschop voor Heracles Almelo. Nou, dit is wel de fase waarin ze weer moeten toeslaan.
2: Ja, nee, maar goed, de kansen die stapelen zich op. En we zitten ernaar te kijken en dan denk je van, ja, wie gaat dan die trekker overhalen? Dit zijn natuurlijk geweldige kansen in principe om de wedstrijd al op slot te gooien. Maar ja, Heracles gaat in ieder geval door waar ze geëindigd zijn. En met die spitsen die ze voorop hebben lopen en het loopvermogen vanaf het middenveld, ziet het er gewoon heel verzorgd uit.
1: Korte variant gaat in de richting van de kust. Abbas wil hem daarmee voorgeven, maar ja, die stond nog in buitenspelpositie. Dat is wel heel slordig als je bij zo'n korte variant daar niet op bedacht bent. Nou, dat is een puntje voor de bespreking voor Vincent Heilman de komende week. Als hij toch weer de nodige verbeterpunten zal zien na afloop van deze wedstrijd. En ja, vorige week was een van de verbeterpunten toch ook dat ze verzuimden om die wedstrijd echt af te maken door veel vaker te scoren in Venlo. Daar kregen ze nog bijna de rekening voor gepresenteerd in het laatste kwartier toen VVV nog terugkwam van 0-3 naar 3-3. Nu is de marge slechts 1. Dus zullen ze er ook wel eventjes denken van, we moeten niet te veel kansen blijven missen in deze wedstrijd, want dan kon het wel alsnog misgaan.
2: Ja, nou, we kennen allemaal in die KKD, als het een minuut of 70 gespeeld is, dan worden de ruimtes nog groter en dan worden die afstanden groter om te belopen, met name voor die middenvelders. Ja, als je dan nog maar in die marge van 1 zit, ja, dan blijft het altijd spannend tot het laatste moment, maar dan zou Heracles zichzelf wel tekort doen vanavond.
1: Ja, dus blijft het devies nadrukkelijk op zoek gaan naar die tweede treffer in deze wedstrijd, als we 56 minuten op de klok hebben en het dus slechts 1-0 staat voor Heracles.
3: De Oosttribune. Op Radio Oost.

0: Gary Rafferty en City to City. Heracles Den Bosch, ja, die marge is 1 en dat had meer moeten zijn, mannen.
1: Ja, want nu is de marge 0. Het is de gelijkmaker van FC Den Bosch. Zeker als de vlag van de grensrechter naar beneden blijft aan de rechterkant van het veld. Ze wisselen een keertje. Bart Schreuder, de trainer van FC Den Bosch, die brengt Barglan in aan de rechterkant van het veld. En zijn eerste bijdrage is meteen een assist, want hij geeft die bal voor. En bij de tweede paal wordt hij zomaar binnen getikt. En dus is de voorsprong voor Heracles verdwenen, Jan.
2: Ja, nou, we zitten naar te kijken. Er komt een wissel en dan zie je in één keer dat hij dwars door het centrum gaat. En dan gaat over de buitenkant. Is een invaller. Die gaat rechts voorin spelen. Ja, en dan zie je ook de kwetsbaarheid achterin weer. Hè? Van, je bent bij balbezit. Prima. Bovenliggende partij. Maar ja, verdedigend. Als je dit dan weer ziet, dan lopen ze zomaar dwars door die verdediging heen. En dan, ja, dat is in deze wedstrijd eigenlijk onnodig. Maar ja, de invaller maakt het verschil, lijkt het wel.
1: Ja, het is heel slecht verdedigd van Heracles. Die gewoon staan te snurken als Den Bosch een vrije trap krijgt te nemen in de buurt van de middenlijn. De invaller komt binnen de lijn en geeft al een beetje aan van daar wil ik de bal hebben. Met een hele simpele combinatie door het midden komen ze gewoon een paar mensen tekort. Het is die invaller die dan helemaal vrij aan de rechterkant van het veld opduikt. Hij lokt Fabian de Keizer naar zich toe, maar die invaller doet het niet zelf. Hij geeft die bal voor in de richting van de Zweed Sebastian Karlsson Grach. En die heeft de bal voor het intikken bij de tweede paal. En dan kun je nog zoveel kansen bij elkaar voetballen. Als je die tweede maar niet maakt, dan is het vragen om problemen. En die problemen heeft Heracles gekregen, want met nog minder dan een half uur te gaan is de stand weer in evenwicht. En dus moeten ze nu weer opnieuw op jacht naar de voorsprong in deze wedstrijd. Vorige week ging het allemaal goed. Toen werd het van 0-3, 3-3 en wisten ze zelf weer het 4-3 te maken. Dus kijken of ze nu ook met zo'n heel vrij antwoord kunnen komen. Het liefst zo snel mogelijk in deze wedstrijd natuurlijk. Want dan zit iedereen weer net wat comfortabeler op de stoel. Nu een mooie aanval aan de linkerkant van het veld. Vicente met het schot. Dat ketst af op de vuisten van Van der Merbel, de doelman van FC Den Bosch. Het was een aanval overigens over de rechterkant van het veld. Met een aardig schot van die rechtsback. Maar die is nu weg. Oppassen dus voor de tegenstoot van Den Bosch met de Menzali. Die nu aan de Onzialo, die aan de linkerkant van het veld is opgedoken. Handig langs een paar tegenstanders glipt. Hij moet niet alleen maar aanvallen. Hij moet ook blijven verdedigen als Heracles er zijn. De Karlsson, krachtenmaker van de gelijkmaker, gaat nu onderuit op de rand van de 16 meter. Krijgt geen vrije trap mee. En dan ligt het veld meteen weer open voor de tegenstoot van Heracles. Ja, dit is heerlijk natuurlijk om naar te kijken. Daar gaat Abbas weer. Abbas buitenom of binnendoor. Ditmaal buitenom. Hij speelt de bal dan tegen zijn tegenstander aan. Houdt hem vervolgens binnen. Vier ploeggenoten voor de goal. Dus geeft die bal maar voor de pot, zou ik zeggen. Van de kust. Probeert het van afstand. Oh, die raakt ook de lat. Met een heerlijke afstandspoging. Gervencio van de kust. Voor de tweede keer dat we een prachtig afstandsschot zien. Dat op de lat uiteenspat. En wat een heerlijke fase van de wedstrijd.
2: Ja, nou ja, ik zei 70ste minuut. Maar het is de 63ste minuut. Dan je 64. Ja, dan gaat het veld heel groot worden aan beide kanten. En dan zijn de verdedigers in het nadeel. Want die moeten overkomen, overlopen. Ja, en die middenvelders, ja, die leggen afstanden af. Met deze temperatuur. Zullen we nog een keer gaan drinken zo, Nico, denk jij?
1: Nou hoor, dat lijkt me een goed idee voor,
2: ja, niet voor ons, maar voor de spelers.
1: Nee, voor die spelers, want die zullen inderdaad op apengapen liggen als dat zo doorgaat. Maar we hebben vorige week al een wereldgoal gezien van die Angioli. Van Gils was in de eerste helft al dichtbij met een schot op de laatste. En nu van de kust weer. Ja, ik weet niet wat ze doen, maar dit gaat een heel leuk seizoen worden om Heracles te volgen.
2: Ja, het is hartstikke leuk om naar te kijken. En nou, je hoopt natuurlijk altijd dat ze de wedstrijd naar zich toe trekken en winnen. Maar ja, daar hoort ook in zo'n wedstrijd goed verdedigen bij. En ja, het was een slordig momentje, maar ja, we zitten bij 1-1. Maar heb jij nou het gevoel dat het 1-1 blijft?
1: Nee, absoluut niet. Oh. Er kunnen nog wel drie doelpunten bij vallen. En dan is het maar de vraag aan welke kant dat gaat gebeuren. Want Heracles valt weer lekker aan. Maar wat vorige week soms ook al opspeelde, is dat ze wel met heel veel mensen voor de bal spelen. En dat is natuurlijk ook riskant. Want dan liggen er allerlei ruimtes voor de tegenstoten van de opponent. Nu gaat het weer naar Van de Kust. Een halve ziekenhuisbal. Maar hij weet hem onder controle te krijgen. Ondanks het afjagen daar van een van de spelers van Den Bosch. En zoals het balbezit voor Miriani wordt Den Bosch weer langzaam maar zeker met de rug tegen de muur gezet. Abbas heeftjes in het middenveld gekomen. Creëert zo ruimte voor de rechtsback. Vicente, die wilde 1-2 aangaan. Maar Abbas geeft hem vooralsnog niet terug. Het gaat naar Van de Kust. Van de Kust halverwege de helft van Den Bosch. Maar daar zijn de ruimtes heel erg klein. En dus gaat hij weer eventjes terug naar de laatste linie. 65 minuten op de klok. Het Acito Stadion laat zich weer horen. Want Heracles kan de steun goed gebruiken. Het staat in eigen stadion op 1-1 tegen FC Den Bosch.

0: Danny Nijman. En hij weet niet hoe, weet Heracles wel hoe Den Bosch nog te verslaan. Bert, Jan van Staa en Nico Mans, ja.
1: Nou, in theorie zal Vincent Heilman het absoluut wel weten. Want hij heeft een wissel toegepast zo even. Tobic, die verrassend in de basis begon. Noodgedwongen omdat Mario Engels in de warming-up geblesseerd afhaakte. Hij maakte vandaag zijn eerste minuten. Heeft het een ruim uur volgehouden. Is toen afgelost door Luka Kolenovic. Want die zou hem bijna vergeten. Maar die hebben ze ook nog achter de hand. Vorige week was hij natuurlijk geschorst in de wedstrijd tegen VVV. Vanwege de rode kaart die hij eind vorig seizoen nog pakte in de uitwedstrijd tegen Telstar. Nu is hij weer inzetbaar. Maar ja, en Jolie, nou zijn twee treffers, waaronder die wereldgoal tegen VVV. Die heeft natuurlijk gewoon zijn basisplaats behouden. Maar Kolenovic en met name zijn doelpunten zijn wel nodig. Ja, het is toch wel lekker als je zo'n speler nog op de bank hebt, Jan.
2: Ja, zeker op dit niveau. We hebben wel eens vaker gezegd, als deze jongen de gang heeft en de vorm en het vertrouwen. Want dat, ja, markeert er vaak aan erin, eruit, geblesseerd. En dan weer een gekke domme kaart die oploopt. Heeft gewoon extra kwaliteiten voorop. En Jolie is een beetje gaan zwerven vanaf de linkerkant, heb je gezien. En ja, Kolenovic, puntspeler. En ja, als je die in kan brengen, dan zeker in deze afdeling, dan heb je wat extra's.
1: Ja, we kunnen deze bespiegelingen overigens allemaal houden. Omdat het moment daar is dat er even een drinkpauze wordt gehouden. Nog altijd geen overbodige luxe. Het is ietsjes minder warm dan in de eerste helft. Maar ik denk dat we nog steeds wel richting de 30 graden gaan hier in het stadion. Het Acito-stadion van Heracles Almelo. Dus heeft Heracles nog eventjes weer wat water en wat krachten kunnen tanken voor het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Waarin Heracles toch de overwinning naar zich toe moet trekken. Een gelijkspel in zijn eigen huis tegen FC Den Bosch. Dat zou een teleurstelling zijn voor de Almeloers. En zeker in zo'n eerste thuiswedstrijd wil je toch ook het publiek meteen wat bieden. Nou, dat is op zich wel gelukt. Want als je naar de statistieken kijkt, Heracles is nu al tot 26 doelpogingen gekomen. Waarvan 15 op doel. Ja, dat zijn cijfers. Daar zou je eigenlijk dik op voorsprong moeten staan.
2: Ja, dan begrijp je niet dat het nog 1-1 staat. Maar ja, die keeper heeft natuurlijk ook een aantal geweldige reddingen gehad. En een beetje pech. Bal tegen de lat ook een aantal keren. Dus al met al hebben ze wel heel veel gecreëerd. Alleen ja, we hebben al steeds gezegd, 1-0 is wel magertjes. En je ziet maar, er komt één keer zo'n verandering en het staat gelijk. Dus ja, ze moeten nog even volop aan de bak. We hebben nog een aantal minuten.
1: Drinkpauze is voorbij. Heracles heeft gegooid naar Van de Kust. Van de Kust gooit die bal het 16 meter gebied. En daar is een kopkans voor Heracles. Bal wordt naast gekopt door Boruts, de centrumverdediger. Die toch heel gevaarlijk is met zijn hoofd, maar nog niet doeltreffend is gebleken. Ook deze bal gaat ruim voor het doel van Van de Merbel langs. Overigens, we hebben dan nog niet eens gehad over die trainer van Den Bosch. Maar dat is ook weer een telg uit de Schreuder-familie. Alfred Schreuder kennen we in onze provincie. Dick Schreuder kennen we in onze provincie. En dit is de jonge broer Bart Schreuder.
2: Ja, ze hebben er een aantal lopen. Dus goed, het is een echte trainersfamilie. En we hebben het al aangegeven. Van, ze zullen van elkaar wat opsteken. Een mengeling van speelstijlen. En we hebben Dick Schreuder natuurlijk meegemaakt. Dat hij altijd heel veel pressie naar voren speelt. Dit Den Bosch speelt ook eigenlijk heel brutaal hier in Almelo. Gewoon 1-1 over het hele veld. Dus wat dat betreft hebben ze wel een bepaald idee over voetballen. Alleen tegen Heracles, ja, is het toch gevaarlijk.
1: Ja, Heracles weer in de aanval. We proberen de druk op te voeren onder leiding van Van de Kust. Het gaat naar de rechterkant van het veld, naar Van Gilst. Van Gilst heeft een goed schot, maar staat nu wel helemaal tegen de zijlijn aan. Dus kan hij dat schot niet gebruiken. Vicente probeert de bal mee te geven aan Abbas. Daar zat de speler van Den Bosch volgens mij nog tussen. Inderdaad, die raakt de bal als laatste. En dus gaan wat spelers van Den Bosch naar voren. Maar er zit wel degelijk een hoekschop voor Den Bosch. Dus gaan ze ook maar weer als een haas terug. Want zien we toch ook dat puntje koesteren dat ze pakken. Die hebben toch een lekkere start hoor, als ze dit vol weten te houden. We vorige week al een knap punt in eigen huis tegen Almere City. En nu een punt tegen de degradant van vorig seizoen, Heracles Almelo. Maar Heracles heeft nog 18 minuten om daar veranderingen aan te brengen. En nu die hoekschop aan de rechterkant van het veld. Indraaiende bal. Er komen mensen inlopen. Keeper komt, zit helemaal mee. Kolenovic zat er ook bij. Maar de bal ketst via het lichaam van de Bosnier over de achterlijn. En zo wordt het een doeltrap voor Den Bosch. 17 minuten nog aan officiële speeltijd. En het staat in evenwicht in Almelo. 1-1 tussen Heracles en Den Bosch.
0: Overige tussenstanden in de keukenkampioendivisie. Eindhoven tegen MVV Maastricht, daar is het 2-1. Heracles Den Bosch dus 1-1. NAC Breda, VVV Venlo 0-2. RKC Waalwijk, FC Dordrecht, daar wordt het zojuist 1-2 voor Dordrecht. Rode JC Helmond Sport 2-1. En Almere City tegen Jong PSV, daar wordt nu de 2-2 gemaakt door Jong PSV.

0: Ja, we moeten eerst naar het Tazito Stadion, Nico.
1: We zien weer die brede grijns, die brede glimlach van Jean-Paul en Jolie. Hij maakt zijn vierde goal in twee treffers. De heerlijke voorzet is van David Vicente. En nu legt hij hem met heel veel gevoel op het hoofd van Jolie. Die hem keurig tegendraads binnenkopt. En daar heeft ook Pepijn van der Merbel, de doelman van Den Bosch, die zoveel tegenhield, geen antwoord op. Ja, het is nu wel een enorme cultheld, die Jolie, Jan.
2: Ja, nee, maar dit is een heerlijke voorzet. Maar hij weet ook waar hij hem heel wil koppen. Ja, dan ben je als keeper kansloos in die verre hoek. Maar ja, als je vier doelpunten maakt. En vanmiddag zei Tijmen bij ons op de Oosttribune van maken die er 50 met z'n tweeën. Nou, zo langzamerhand ga je denken van hij maakt er alleen al 50. Hij heeft er nu vier gemaakt.
1: Ja, en we zijn pas twee wedstrijden onderweg.
2: Dat bedoel ik, Nico.
1: Nou, we gaan de geschiedenisboeken induiken. Wat is het record in de keukenkampioendivisie? Ondertussen viert Heilman dat feestje helemaal niet. Hij was meteen alweer bezig met het coachen van wat wisselspelers die er zo meteen nog in gaan komen. En we kunnen op de beelden nog een keer terugkijken naar die fraaie goal van Jolie. Het begint in de as van het veld van Kulenovic. Bal vast. Open naar de rechterkant van het veld. Naar die Spaanse rechtsback Vicente. Heeft een heerlijke voorzet. En Jolie een klein beetje losgelaten door Velida. Maar dan knikt hij inderdaad heel goed tegendraads in. Buiten het bereik van Van der Merwel. De doelman van FC Den Bosch. En zo zitten we in het laatste kwartier van de wedstrijd. En scandeert het publiek van Heracles helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Richting de aanhang van FC Den Bosch. Die hier nog steeds met een opbloot bovenlijf in het uitvak zit. Inmiddels wel wat stilletjes zijn geworden. Want zij hoopten al een puntje mee te nemen hier. Staan nu toch weer op achterstand. Maar goed, we weten het. In de KKD kan er nog een heleboel gebeuren in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Maar voorlopig begint Heracles eraan met een 2-1 voorsprong.
3: Ja, en dan mag de Family of the Year op herhaling. En dan wordt deze plaat wel heel erg toepasselijk. Hero.

0: Family of the Year en Hero. Ja, de held tot op dit moment. Bij Raak de Zomelo heeft maar één naam. En dat is Angelie, Nico en Jan.
1: Ja, ik dacht net dat ze zongen hier in het stadion van helemaal niets. Maar ze zongen eigenlijk Angelie, ole ole. Dat was dezelfde melodie. Ja. Ja, nou ja, goed. Toch heb je ze recht zetten uiteraard. Ere die ere toekomt. En Angelie komt die eer meer dan toe. Met een voortreffelijke entree hier bij Heracles Almelo in het zwart-wit. Vorige week al twee belangrijke treffers in die uitwedstrijd tegen VVV. Waaronder de winnende. Een hele fraaie. En nu is die toch ook van grote waarde met zijn twee treffers tegen FC Den Bosch. Maar goed, we zijn er nog niet. Hoekschop voor de Bossen. Aan de linkerkant van het veld indraaiend. Daar moet de keizer komen. Bal wordt half weggebokst. Maar Heracles krijgt hem niet echt lekker weg uit de eigen 16 meter. Nu misschien wel met Kolenovic. Countermogelijkheid voor de Almeloers. Kolenovic met een gelukje gaat hij één tegenstander voorbij. Nog altijd Luka Kolenovic heeft één ploeggenoot mee. Dat is misschien wat weinig. Want Den Bosch is met veel meer mensen terug. Maar uiteindelijk houdt Heracles wel de bal in de ploeg. En dan gaat hij weer, die Spanjaard Vicente. Onverschrokken en met longen als een paard. Blijft hij maar heen en weer lopen daar aan die rechterzijlijn. En hij heeft ook een goede trap in zijn rechter. Zo liet hij al even zien bij die winnende, hopelijk in ieder geval de tweede treffer van Angelie. Toen hij de bal echt op maat voorgaf richting de tweede paal. Nu levert het helemaal niks op voor Heracles Almelo. En wordt het een doeltrap voor Den Bosch. Ja, zou Den Bosch nog in staat zijn om een soort van VVV-achtige stunt te doen in het laatste kwartier, Jan?
2: Nou, Heracles heeft natuurlijk ook de Wierik ingebracht. En die moet dan achterin een beetje alles organiseren. Je mag dit natuurlijk thuis niet meer weggeven. Dat is altijd makkelijk gezegd als je hierboven zit. Maar ja, eigenlijk hebben ze niet zo gek veel kansen weggegeven. Alleen ja, het is zo slordig als je op 1-1 komt. Maar ja, ze hebben wel een aanval bijgebracht nog eens een keer bij Den Bosch. Dus wat dat betreft, ja, in deze afdeling weet je het nooit. Maar de concentratie, je ziet het dan eerder 3-1 worden.
1: Ja, nu wel een vrije trap dus voor Den Bosch. Die gaat getrapt worden door de linksback Meeslau Ros. Wordt dus een indraaiende bal richting de keizer. Wel ver bij de tweede paal. Daar kan nog worden voorgegeven. Maar er zat ook Borac nog tussen. En via zijn kruin gaat de bal over de achterlijn. Te Wierik inderdaad in de ploeg gekomen voor Abbas. Dat is een aanvaller. Maar er zijn wel weer wat pionnetjes doorgeschoven. Mirani bijvoorbeeld stond centraal achterin. Staat nu op het middenveld. Van Gilst was een middenvelder. Die staat nu eigenlijk rechts voorin. Dus was het niet zo defensief als dat je op voorhand zou vermoeden. Als Te Wierik in de ploeg komt voor Abbas. Hoekschop nog een keer voor Den Bosch aan de linkerkant van het veld. Weer zo'n indraaiende bal. Weer is het enorm dringen geblazen daar voor de neus van Fabian de Keizer. Waar ook Hessel Eikelboom aan stoorzender is. Maar de bal moet wel voorkomen. Dat gebeurt volgens nog niet. Nu wel. Bal op de penaltystip. Daar dacht even iemand aan een omhaal. Maar de bal wordt nog net weggekopt door een van de Heraklieden. En dan kan er weer een countermogelijkheid komen. Maar iedereen sprint naar voren. Er zal toch één iemand de bal mee moeten nemen. Dat was even een kleine hiccup in deze aanval. En die hiccup zorgt ervoor dat de hele aanval strandt. Want uiteindelijk wordt de bal nog wel naar voren gespeeld. Maar meteen weer ingeleverd bij Van der Merbel. En zo zien we toch weer omdraaien in de slotfase. Dan zien we eigenlijk weer het beeld van de eerste 10 minuten.

0: derde gaan.
1: Nee, je moet voor die derde gaan. Maar goed, aan de andere kant weet je, die ruimtes liggen er nu dat je voor de derde kan gaan. En ja, ze zijn nu weg over de rechter buitenkant met Van Gils. Dus wat dat betreft, de spitsen staan weer op scherp.
0: Kolenovic, daar is Anjoli voor zijn hattrick. Nee, dat is hem nog niet gegund in deze wedstrijd. Moet nog iets te wensen overblijven voor de Fransman. Want deze bal raakt hij niet helemaal goed. Gaat via een tegenstander uiteindelijk zelfs over de zijlijn. Zoveel was die bal uit de richting. Maar goed, het is in ieder geval een goed teken dat Heracles niet alleen maar achteruit aan het lopen is, maar ook de ruimtes probeert te benutten die de Bos moet laten in hun jacht op de gelijkmaker. Daar aan de rechterkant is het efficiënt. Natuurlijk een publiekslieveling met zijn tomeloze inzet die hij laat zien. Hij zweept het publiek nog een keer op als hij de ingooi gaat nemen. Krijgt de bal terug van de kust. Het gaat naar Mirani. Mirani weer naar Vicente. Zo probeert Heracles de bal in de ploeg te houden met mooie driehoekjes aan de rechterkant van het veld. Is het nu van de kust? Kan hij daar bal binnenhouden? Dat kan hij inderdaad terugleggen. Oh ja, hij zocht alweer naar Anjoli die op de rand van het 16 meter gebied positie had gekozen. En inderdaad in een wijde omtrek geen tegenstander in de buurt had. Dus het was inderdaad een hele goede keuze om die bal naar Anjoli te spelen. Ja, het kan nooit verkeerd zijn om de bal naar Anjoli te spelen. Alleen zat er nu nog een bos been tussen dat de bal over de zijlijn laat gaan. Ingooi nog voor Heracles. Halverwege de helft van Den Bosch. Het gaat eventjes terug naar de laatste lijn. Hij probeert Den Bosch maar uit te putten. Die moeten nu nog een keer achter die bal aanlopen. Stonden al in het lage blok. Moeten nu toch weer eventjes vooruit om druk te zetten in de richting van Borac. En Borac kan nog verder terugspelen naar de Keizer. En die kan ook even rustig wachten tot er wat voorhoedenspelers van Den Bosch komen jagen. Dan wordt de lange bal ingeleverd. Gaan wij ons langzaam maar zeker opmaken voor de slotfase hier in het Acito Stadion. Waar we nog iets meer dan 6 minuten hebben aan officiële speeltijd. En Heracles leidt met 2-1 tegen Den Bosch.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: naar het Casino Stadion. Want Nico.
1: Weer gaat het mis voor Heracles. Weer is daar de gelijkmaker van FC Den Bosch. Bij een hoekschop staan ze te slapen bij Heracles achterin. Carlson staat op het juiste plekje om die bal binnen te tikken. Ja, en even hiervoor was er ook al een hele grote kans voor Den Bosch. Na weer balverlies van Schepenman op het middenveld. Toen een 100% kans voor Rafi Wolters. Was er nog een uitstekende redding van Fabian de Keizer. Maar ook hij is kansloos uit deze hoekschop. Als die wordt binnengeschoten door Carlson Grachjan. En het staat gewoon 2-2.
2: Ja, nou goed, we zitten te kijken naar zo'n wedstrijd. En dan denk je van, nou, hebben ze vanaf vorige week nou geleerd dat ze in ieder geval dat allemaal in de organisatie moeten blijven staan. Hiervoor geven ze gewoon een 100% kans weg. Nou, dat is te danken aan de keizer. Ja, dan zou je toch denken van, we moeten elkaar toch een beetje helpen nog in zo'n laatste fase. En dan is er net die wissel van Jolie geweest. Dus iedereen is in opperste, laten we zeggen, verroering. En het idee van, heer.

0: We gaan de punten binnenhalen en dan is het er weer even een tegenvalletje nou. Dus we hebben nog een paar hectische minuten lijkt het.
1: Ja, want gaat het nog goed komen voor Heracles zoals het vorige week wel goed kwam? Hier is Mirani, die wordt gevloerd, maar de bal wordt gespeeld. Ja, dat is goed gezien van scheidsrechter Van der Laan. Iedereen hier wil graag een vrije trap en misschien wel een penalty, maar er was niks aan de hand. Nu oppassen voor weer die tegenstoot van FC Den Bosch. Maar de bal is te hard, komt terecht in de handen van Fabian de Keijzer, die aan het einde van de eerste helft al een cruciale redding had na een fout van Schepenman. Nu eigenlijk weer. Maar ja, dan staan ze toch te slapen bij die hoekschop en staat het gewoon 2-2. En is de tijd ineens de grote vijand voor Heracles Almelo. Iets meer dan 2 minuten nog aan officiële speeltijd. Heracles weer in de aanval. Kulenovic zegt die bal eigenlijk uitstekend klaar voor een van die invallers. Dat is Vroes, die hier ook nog eens ingekomen. Heracles volle bak naar voren. Kunnen ze weer die veerkracht op te tonen. Daar valt die bal voor de voeten van Vergeeld. En hij schiet hem erin. Het is geen buitenspel. Het is 3-2. Wat een slotfase weer, Jan.
0: Ja, we zitten hier. Nee, maar in eerste instantie mist hij die bal helemaal. Hij krijgt een 4 aan de speler van de Bos weer terug. Ja, en dan knalt hij hem lekker binnen. Dus ja, dit zijn de partijen in de KKD, Nico.
1: Oh, dat is niet goed voor je hart. Zo'n seizoen in de keukenkampioen-divisie vorige week al met die 3-3 en toen nog de 4-3. En nu herhaalt de geschiedenis zich in Almelo met de 2-2. En vlak daarna het antwoord van Tristan van Gilst. Hij was al een keer dichtbij met het schot op de lat. En nu is het wel raak voor de man die vorige week trefzeker was vanaf 11 meter. Dus ook zijn tweede van het seizoen heeft binnen liggen. Nou ja, weer 20 jaar ouder geworden, Jan.
0: Ja, nee, maar dit zijn die wedstrijden waar we zeggen, ja, het kan alle kanten op. Bij Heracles alles vorig jaar misschien fout ging. Gaat het nu allemaal tot nog toe? Gaat het crescendo? Ja, het zijn hele vreemde wedstrijden. En als je weer naar die 3-4 van vorige week zit te kijken, nu zitten we naar 3-2 te kijken. We hebben ons wel vermaakt met deze wedstrijd. Het is heel goed in één keer en dan weer helemaal niks. Maar nee, het is wel vermakelijk.
1: Maar zelfs toen het 0-0 was, was het al een zeer vermakelijke wedstrijd. En toen zeiden we al heel snel van, je gaat nog wel de doelpunten vallen. Maar dat het er zoveel en in deze volgorde zouden worden, dat hadden we ook niet kunnen voorzien. Maar goed, daar moeten we maar aan gaan wennen in de KKD. Want daar kan het meest rare gebeuren. En dat hebben we nu 2 weken achter elkaar kunnen zien. En het is nog altijd niet afgelopen. Dus we moeten ook nog niet te snel juichen voor Heracles Almelo. Want er kan nog weer een gelijkmaker van Den Bosch aankomen. Overigens, de Keijzer was er ook als de kippen bij om Van Gilst te knuffelen en te feliciteren met die winnende treffer. Want hij baalde natuurlijk ook enorm dat hij toch een tweede tegentreffer om de oren heeft gekregen. Maar als je er uiteindelijk maar eentje meer maakt dan de tegenstander, dan ben je uiteindelijk steeds de winnaar. En dat heeft Heracles nu 2 keer achter elkaar gezien. Bij Den Bosch zijn ze het ook even helemaal kwijt. Deze bal gaat zomaar over de zijlijn. En Thomas Bruns in de ploeg gekomen. Zweept het publiek nog een keer op. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want die staan al op de banken. Na 2 knotsgekke wedstrijden achter elkaar. En waarbij de Heracles 2 keer als winnaar uit de bus is gekomen. En de trainer zal ook alweer blij zijn. Want er zijn weer genoeg verbeterpunten. Niet iedereen gaat de Polonaise lopen na 2 overwinningen. Want er zijn nog genoeg dingen die beter moeten in het restant van de competitie. Maar daar kun je heerlijk aan werken. Als je gewoon na 2 speelrondes 2 overwinningen in de pocket hebt. En dat zeg ik nu wel. Maar er komen gewoon al 5 minuten blessuretijd bij, Jan. Ja. Dus we gaan gewoon even door met billen knijpen.
0: Ja, je durft bijna niet te zeggen hoe die wedstrijd afloopt. En ja, dit is gewoon hartstikke leuk in zo'n stadion. Dat de doelpunten dan aan de goede kant vallen voor Heracles. Dus nee, je weet het maar nooit hier. En die scheidsrechter loopt een beetje te kijken van ja, hij gaat weer fluiten. En dan komt er weer zo'n vrije trap. Ja, in de KKD weten we het nooit of het zo gaat eindigen. Maar het is wel een spektakel weer geworden hier.
1: Ja, en als je even naar de doelpogingen kijkt. 30 voor Heracles, 7 voor Den Bosch. Maar qua expected goals staat Den Bosch weer voor. Omdat hij natuurlijk een paar dotten van kansen hebben gehad. Oh, nu gaat er iemand onderuit. Is dat een penalty? Nee. Scheidsrechter Van der Laan zegt, hey, jij maakt een halve schwalbe. Dus je moet eigenlijk van geluk spreken dat ik jou niet de gele kaart geef hiervoor. Die speler van Den Bosch denkt van, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Want dat was helemaal niet het geval. Maar goed, er is geen VAR. Dus de lezing van Van der Laan blijft staan. En dat vinden we allemaal prima hier in Almelo. Dat het gewoon een doeltrap wordt voor Fabian de Keijzer. Ik kijk naar de klok. Die loopt nu wel door. Waar hij dat in de eerste helft niet deed na 45 minuten. Dus kan ik zien dat we precies 1 minuut en 20 seconden van de 5 minuten blessuretijd hebben gehad. Kan Heracles nog een vierde treffer maken. Zoals ze vorige week ook deden. Bruns met de bal aan de voet in de buurt van de cornervlag. Lijkt vooral uit op tijdwinst. En tijdwinst boekt hij, want de bal ligt er maar. En de tegenstander doet niks. Dus kan Bruns ook gewoon daar blijven staan en niks doen. En als de tegenstander dan had, dan is Bruns wel zo handig om de bal via die opponent over de zijlijn te trappen. Zodat het een ingooi gaat worden voor de Almeloers. Housewirth gaat dat voor zijn rekening nemen. De scheidsrechter is al aan het aftellen. Housewirth houdt die arbiter vanuit zijn ooghoeken keurig in de gaten. En voordat de scheidsrechter zegt er bij 0 is, is de ingooi genomen. En dan kan hetzelfde weer gaan herhalen daar in de buurt van de cornervlag. Door de bal via een tegenstander over de achterlijn te trappen. En als dan een corner wordt gegeven, dan wordt het weer gevierd alsof er al een treffer is gemaakt door Heracles Almelo. Bij Den Bosch ergeren ze zich kapot aan het tijdrekken van Heracles Almelo. De bal wordt al heel vriendelijk klaargelegd voor die hoekschop aan de linkerkant van het veld. En die moet dan nauw binnen 5 seconden genomen gaan worden. Er staan een paar spelers klaar. Van de Kust kan hem dan weer terug gaan geven aan Housewirt. Van de Kust kan ook zelf een actie proberen te maken. En dan is het Den Bosch dat hands maakt. Nou, dat mag allemaal door van de scheidsrechter. En zo zou Den Bosch er nog uit kunnen komen. Van de Kust doet het uitstekend. Herovert de bal namens Heracles Almelo. Zit er dan nog een vierde treffer in? En kunnen we dan toch nog met een comfortabel gevoel naar de slotfase? Nee, want er komt weer zo'n countermogelijkheid voor Den Bosch. Ja, het is echt niet over tot het allerlaatste fluitsignaal is geweest. Want nu ruikt Den Bosch weer van we kunnen en we gaan gewoon voor die 3-3. Ook al zitten we in de 93ste minuut. Ja, het blijft gewoon spannend, Jan.
0: Ja, het blijft ook zeker spannend. Maar je ziet ook bij Heracles, hè, van de spanning slaat toe. De trainer langs de kant. Het is in het veld wat rommeliger geworden. Het is ook logisch, hè, want ja, zo sta je met 2-1 voor en zo staat het in één keer 2-2. En ja, eigenlijk van goed voetbal is nu geen sprake meer. Maar het gaat nu alleen nog maar om winnen.
1: Ja, en het Den Bosch wil heel graag een puntje. Die komen weer met heel veel mensen in de 16 meter. Maar er zit een Heracles tussen die de bal over de zijlijn wil werken. Maar dat lukt niet, omdat de bal keurig wordt binnengehouden door Bruns. Voorkomt ook nog eens een hoekschop, maar balbezit wel voor Den Bosch nu. Den Bosch kan die bal voor de pot slingeren. Ze hebben die 3-4 mensen daar staan. Maar de voorzet wordt er uitstekend uitgehaald. Goed geblokt door Thomas Bruns. Wel ten koste van een nieuwe ingooi voor Den Bosch. Anderhalve minuut aan blessuretijd nog te gaan. 3-2 de voorsprong voor Heracles. Na weer een krankzinnige wedstrijd. 1-0 op slag van rust. Na een uur 1-1. Na een kwartier voor tijd was daar de 2-1 voor Angioli. Die leek de matchwinner te worden. Maar toen was er vlak voor tijd de gelijkmaker van Carlson Gracht. Maar vlak daarna Van Gilst met de 3-2. En nu is het Den Bosch weer dat voor de 3-3 gaat. Ja, het kan zomaar vallen hoor. Derde goal van Den Bosch met nu een ingooi voor de bezoekers aan de rechterkant van het veld. Wie gaat hem nemen? Het is de man uit de Steenwijker Holt. Hessel Eikelboom die de bal eventjes teruggooit naar zijn eigen doelman Van der Merbel. En die kan hem zo ongeveer ter hoogte van de middenlijn oppikken. En dan weer naar voren pompen van al zijn ploegen. Dat staan daar in de 16 meter van Heracles. Daar komt de lange bal van de keeper op de rand van de 16 meter gebied teruggekopt. Opgevangen door Hessel Eikelboom. De oudspeler van HHC en Oldenvesten gaat de bal nog een keer voorgeven. Goeie voorzet. Daar kan gekopt worden. Maar het balletje wordt geblokt door Heracles. Tweede bal wel weer voor Den Bosch. Tijd begint zo langzaamaan wel te dringen voor de Bossenaren. Want we zitten in de laatste 40 seconden van de blessuretijd. Het publiek laat zich nog een keer horen op het Acito-stadion. Voor zover ze nog adem en kracht over hebben na deze mentaal loodzware avond voor de Heraclieden. Van de Merbel pompt die bal nog een keer naar voren. Valt die goed? Nee, hij valt op de rug van een Heraclied. Maar de tweede bal weer voor Den Bosch. Nog een keer pompen en hopen dat hij goed valt. Maar weer valt hij niet goed. De bal wordt een beetje raar over de achterlijn gekopt. En zo krijgt Den Bosch nog een hoekschop te nemen in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Ja, Van der Merbel, ik zou mee naar voren gaan, want hierna komt echt geen counter meer. Maar hij blijft gewoon staan. De team van Den Bosch moeten het doen. De veldspelers, bal hoog bij de tweede paal, wordt teruggekopt. En die bal is een prooi voor Fabian de Keizer. Opluchting in Almelo. Want deze wedstrijd gaat ook gewonnen worden. De fluit gaat naar de mond. En de gebalde vuisten gaan in de lucht. Ook bij Vincent Heilman. Want het was weer bloed, zweet en tranen. Maar hij komt weer als winnaar uit de bus. Wat een avond, Jan. 3-2.
0: Ja, heerlijk. Maar wel dik verdiend. Over 90 minuten hebben ze gewoon verdiend gewonnen. Maar je ziet hoe moeilijk het is om zeg maar 90 minuten die concentratie vast te houden. En nu valt het allemaal de goede kant op. Maar ja, al met al hebben we ons wel vermaakt vanavond.
1: Zo, het zweet staat weer op mijn rug, Paul. 3-2, weer 3 punten binnen.
2: Ja, wellicht dat we mensen eerst medisch moeten onderzoeken voordat we ze naar Heracles sturen, man. Volgende keer. Maar Nico, je bent 2 keer met je neus in de bodem gevallen en dat gun ik je.
1: Nou, mooi. Hopelijk nog veel meer van dit soort avonden. Want dat is heerlijk, de keukenkampioendivisie.
2: En zo wint Heracles Almelo. Dus met 3-2 van FC Den Bosch in weer een spektakelstuk. Nu in het Acito-stadion. Almere City tegen Jong PSV ook afgelopen 3-1. Eindhoven MVV Maastricht net afgelopen 2-3 voor MVV. Heracles wint dus van FC Den Bosch met 3-2. NAC Breda VVV 0-2. Daar loopt de 6e minuut van de blessuretijd en al afgelopen. RKC Waalwijk FC Dordrecht 2-2 geëindigd. En Roda JC Helmond Sport eindigde in 2-1 voor Roda JC. Dan zijn we ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. Morgen geen Oosttribune, omdat er geen wedstrijden zijn in de Eredivisie morgen. Dat is zondag wel anders, want dan volgen we natuurlijk de derby tussen FC Twente en PEC Zwolle. In de Grolsvesten, daar zijn we natuurlijk live bij. En dan hebben we ook nog Go Eagles in actie. Met andere woorden, nog genoeg te doen op de Oosttribune. En ik wens u voor nu nog een hele prettige avond. Zometeen kunt u gaan luisteren naar de reclame, het nieuws van 10 uur. En daarna non-stop muziek. En dan vanaf 11 uur weer, zoals u dat van ons gewend bent, met het oog op morgen op Radio Oost. Weer een gedenkwaardige avond dus voor Heracles Almelo. Wij danken Nico Valencia en Jan van Staaf voor het verslag vanuit het Asito Stadion, waar Heracles dus met 3-2 won. En zich na twee wedstrijden, zeker ook na de overwinning vorige week bij VVV 3-4, bovenaan nestelt in van de ranglijst in de keukenkampioendivisie. Dit was de Oosttribune. Nog een hele prettige avond. En ik ben er zondag weer van 2 tot 6. De Oosttribune.
3: De Oosttribune.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
3: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
1: Toppers van toen

0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag om 14:30. Feyenoord Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt een definitief besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op de plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur zelf niet om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij neergeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Na zijn arrestatie kreeg Mangione lof van sommige Amerikanen. Verzekeringsmaatschappijen zijn bepaald niet populair en worden mede verantwoordelijk gehouden voor onbetaalbare zorg. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren, meldde Dagblad de Gelderlander. Maar Pro wil nu toch niet samenwerken met Forum Democratie. Al geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen brak een bestuurscrisis uit in Tiel. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. De tickets blijven geldig tot volgend jaar. DEFCON 1, het hardstyle festival in Biddinghuizen, werd eind juni afgelast toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer vandaag. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal.
3: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.
10: Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden, binnen zit Ejret El-Maloudi.
2: De 18-jarige Kobe uit België had deze zomer een vakantiebaantje in de bouw. Tijdens sloopwerkzaamheden vond hij een ingemetselde schat. 40 goudstaven en duizenden munten. Goed voor zo'n 9 miljoen euro. Kobe leverde netjes alles in en hoopt nu op een vindersloon. Wat zal minister van Financiën Ilko Heijnen balen dat hij deze zomer geen bijbaantje in de Belgische bouw had? Goedenavond en welkom bij het Oog. Na het dodelijke ongeluk op de A59 is de vraag: waarom besloot het Openbaar Ministerie het rijverbod voor demonstrerende boeren niet te handhaven? Verder, na een kurkdroge zomer boog het kabinet zich vandaag over de droogte en de aanpak daarvan. Onderzoekers hebben mogelijk een biomarker gevonden voor suïcidale gedachten. Wat kan die ons leren over wat er in de hersenen gebeurt? En ik spreek vandaag een vogelaar die een pleidooi houdt voor een Nederlandse vogel die niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 14 augustus.
3: Ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
2: Stilte in het provinciehuis in Den Bosch vanwege een dodelijk ongeluk op de A59. Tractoren onderweg naar een boerenprotest veroorzaakten een file op de snelweg. In de staart daarvan vielen 2 doden en 6 gewonden.
4: Ja, een trieste zaak. Het is wel een domper, denk ik, op het hele gebeuren.
2: Volgens deze boeren waren er voorzorgsmaatregelen.
5: Allemaal zwaarlichten aangezet. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
2: Maar daar had binnenlandminister Heerma geen boodschap aan.
6: Trekkers horen niet thuis op snelwegen.
2: Het protest draaide om het intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders.
7: Een vergunning is een afspraak met de overheid en die komt van 2 kanten aan. Blijkbaar is de overheid niet meer te vertrouwen als het over vergunningen gaat.
2: De provincie houdt voorlopig vast aan het plan, maar gaat nog wel een keer in gesprek met de 5 boeren.
3: Ik hoop dat u deze toezegging in ieder geval als een uitgestoken hand wil zien vanuit het college.
2: Natuurbranden houden Europa nog altijd in zijn greep. In het westen van Duitsland komt het vuur gevaarlijk dicht bij het dorpje Gai. De bewoners zijn allemaal geëvacueerd, al ging dat vrij chaotisch.
8: Viele mensen, viele auto's, bisschen paniek.
2: Hij hoopt dat het niet zo afloopt als in het Engelse dorp Stourbridge. Daar zijn 19 huizen in vlammen opgegaan, waaronder dat van deze man.
9: So frighteningly fast. It literally went up in seconds.
2: In Engeland en Wales woeden 37 natuurbranden. Miljoenen mensen kregen vanavond een waarschuwingsbericht op hun telefoon. En deze toeristen schrokken ervan.
10: What the fuck?
11: Very high risk of wildfires nationally.
10: That's the emergency alert, you know.
2: Yeah. Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Al noemde hij zichzelf stevast anders.
12: Hallo, hier B100.
13: Waar ben je, B100?
12: Ik ben in de bloemenveiling, baas. Ik volg die Bassie en Adriaan.
2: Maar het lukte hem nooit om Bassie en Adriaan te pakken te krijgen, want...
12: Ik heb ook altijd pech.
2: Dan naar bouwvakkers in Oost-Vlaanderen. Ze vonden tijdens renovatiewerkzaamheden een kist met duizenden goudstukken.
14: Ik was dan mee in de put, zoal steen aan het wegdoen. En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Het kwartje viel nog niet meteen.
14: Ik dacht eerst dan, dat zijn hier een paar muntstukken van een euro dat op een rij. En dan kijk je verder en dan is dat eigenlijk wel enorm veel geld dat daar lag.
2: Ja, 9 miljoen euro om precies te zijn.
15: Ja, dat is de eerste gedachte dat je nu opkomt van we gaan dat houden en verdelen. Maar ja, de hoeveelheid is wat groot.
2: Het is nog niet duidelijk wie het goud uiteindelijk mag houden. Maar de bouwvakkers dromen voorzichtig.
14: We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: In Birmingham heeft Femke Broeders-Bol op het EK Atletiek op de 800 meter een bronzen medaille gewonnen. Atletiek commentator Arman Asfaroglu heeft het vanavond gevolgd. Arman, goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Dit was een nieuwe afstand voor Femke Broeders-Bol. Hoe ging de finale?
16: Ja, ze heeft nog geen jaar geleden aangekondigd dat ze pas een overstap zou gaan maken naar deze nieuwe afstand. Specialist op de 400 meter hoorde. Was zij, ze koos voor de 800 meter. En nog geen jaar later staat ze op het EK. Was ze vooral benieuwd hoe goed ze zou zijn op deze afstand. En ze is heel goed. Ze was niet zo goed om te winnen, want er hebben twee vrouwen nog harder gelopen dan zij. Maar ze heeft geweldig gepresteerd. En een tijd van 1.55.54 is een evenaring van het Nederlands record van Ellen van Lange gelopen in 1992. Een geweldige prestatie van Femke Broeders-Bol, waar ze zelf ook zeer content mee is.
2: Femke Broeders-Bol heeft zojuist gereageerd. Laten we even luisteren.
17: Ja, ik ben er echt heel blij mee. Uiteindelijk, als je aan de start gaat, ga je altijd voor goud. Dat, zeker bij een 800 ga je gewoon racen. Dus daar ging ik echt voor racen en dan kijken wat mijn benen nog konden. En dat dit de uitslag is, ben ik echt heel trots op. Echt heel blij mee. Ik zit al best wel heel dichtbij. Ja, het is een EK, maar wel de nummer 1 en 2 van de wereld op dit moment. Dus daar ben ik echt heel trots op.
2: En Arman, verwacht je dat ze doorgaat met zich specialiseren op deze 800 meter?
16: Oh ja, zeker. Dat traject heeft ze ingezet en dat zal ze niet zomaar loslaten. Zeker niet nu ze ziet hoeveel progressie ze al op vrij korte termijn heeft gemaakt. En ze laat zien dat ze ook op deze afstand bij de wereldtop hoort. Want de Europese top op dit onderdeel is ook de mondiale top. Dus nee, ze zal er zeker in doorgaan. Ze vindt het leuk om weer iets anders te doen. En ik ben heel benieuwd wat de tijd gaat brengen. Want als ze al zo snel, al zo hard loopt op deze 800 meter... Ja, dan zou je zeggen dat het, als ze er nog wat vaker op traint, nog wat langer op traint, dat het uiteindelijk nog wat sneller zou kunnen gaan.
2: Een bronzen medaille dus voor Femke Broeders-Bol op de 800 meter. Arman Asfaroglu, dankjewel. Dan gaan we naar de krant van morgen en die is gelezen door Renate Kok.
18: Ja, ook in de Volkskrant gaat het over die historische hoeveelheid branden deze zomer. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Waar de hittegolven en droogte konden die branden zich razendsnel verspreiden. Maar vlakte mensen ook niet uit. Volgens de Franse autoriteiten worden daar 9 op de 10 branden door onszelf veroorzaakt.
2: Om die reden zijn sinds juli al 474 mensen opgepakt, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. 70% van hen zou opzettelijk brand hebben gesticht. Bij de rest zou sprake zijn geweest van een ongeluk. En we zijn er nog niet van af. Klimaatcentrum Copernicus waarschuwt voor zeer extreme weersomstandigheden in grote delen van Midden- en Oost-Europa komende week.
18: Ja, je zou van minder moedeloos worden. Bij Trouw gooien ze daarom maar over een andere boeg. Wat te denken van bidden voor regen. De krant onderzocht waar in het land nog gesmeekt wordt om regen die van vaderlijke hand ons toekomt. In vroeger tijden werden namelijk nog wel eens speciale biddagen bij droogte uitgeroepen.
2: Online lijkt er weinig animo. De Rooms-Katholieke Kerk kon in verband met vakanties nog niet reageren en stuurde de Protestantse Kerk in 2018 nog een gebed rond. Laat ons niet blijven dorsten. Nu blijft het ook daar stil.
18: Ja, het idee van God als probleemoplosser ligt sowieso niet zo lekker bij de protestanten, zegt een onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit. Ja, en dan nog, zegt ze, als de boeren om regen bidden en de toeristen om zon, ja, naar wie zou God dan moeten luisteren? Oh, ja, dat ging ik bijna zelf door. Thuisbezorgd, maar dan met drones en tot aan de cel aan toe. Bij de gevangenis in de Franse stad Lyon werden zo in 2 maanden tijd 1800 pakketjes bij de gevangenen afgeleverd. Vol drugs, sigaretten of geld, ongerekend zo'n 36 pakketjes per dag. En inmiddels zitten er 5 mensen voor vast.
2: Het ging verbazingwekkend eenvoudig, schrijft het Algemeen Dagblad. Vanaf een parkeerterrein vlakbij de gevangenis gingen drones de lucht in. Er was geen net dat ze tegenhield en zo kon de bestelling dus tot aan het raam van de cel worden bezorgd. Eerder lukte het een andere gevangene in Frankrijk, vermoedelijk om op die manier te ontsnappen. Die bestelde gewoon per drone een zaag en kon zo zijn tralies doorzagen.
18: Ja, kom er maar op. 2 keer douchen na een dagje werken. Want die glitters die blijven maar plakken in deze bloedhitte. Maar op de werkvloer dwarrelt inmiddels wel de eerste sneeuw alweer naar beneden en hoor je in gedachten Mariah Carey alweer zachtjes zingen. Tenminste, als je een zelfbenoemd kerstgekkie bent die niks liever doet dan kerstdorpjes opbouwen, schrijft de Telegraaf.
2: In de heetkast van een tuincentrum in Lisse hoor je ze niet klagen. Al is het contrast wel groot. In de ene hand een kerstbal en in de andere hand een lekkend ijsje. Klapstuk daar is dit jaar een speciaal miniatuur Eftelingdorp. Uit een van de kersthuisjes klinkt papier hier. En oh ja, voor al die andere kerstgekkies, het wordt panterprint dit jaar in de boom, weten ze in Lisse.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ed Sheeran, League of House. Na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees is de grote vraag waarom het Openbaar Ministerie besloot aan te kondigen het rijverbod voor tractoren op de snelweg vandaag niet te handhaven als het ging om demonstrerende boeren. Dat ga ik bespreken met Jan Brouwer, hoogleraar algemeen rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het Openbaar Ministerie kwam gisteren met het bericht dat ze het tractorverbod op de snelweg niet zou gaan handhaven. Heeft u dat verbaasd?
1: Ja, dat heeft mij hooglijk verbaasd. Dus het bericht van de politie en OM Oost-Brabant maakt melding van, ja, demonstreren en strafbare feiten, dat schuurt een beetje, maar dat laten we lopen. Nou, ten eerste kun je je afvragen of die boeren die op weg zijn naar een demonstratie in Den Bosch überhaupt al aan het demonstreren zijn op de snelweg. Dus of het demonstratierecht daar überhaupt speelt. Want voor een demonstratie moet je je aanmelden bij de burgemeester. Dat doen ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze allerlei burgemeesters van dorpen, steden die aan de snelweg gelegen zijn, moeten informeren. Daar is geen sprake van. Dus de vraag is ten eerste of er sprake is van demonstreren op de snelweg. En dat is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld van toepassing is op Extinction Rebellion op de A12. Maar gesteld dat ze demonstreren, dan nog in onze grondwet staat, ieder heeft het recht om te demonstreren, behouders, ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En daarmee bedoelt de grondwetgever dat je de strafwetgeving hebt te respecteren. Dus het idee dat als je demonstreert strafbare feiten mag plegen, dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. En het idee van het OM om dan maar van tevoren aan te kondigen, we gaan niet handhaven, ja, ik vind het onvoorstelbaar.
0: Ja, niet handhaven omdat het in strijd zou zijn met het recht om te demonstreren?
1: Ja. Nou ja, ten eerste, nogmaals, kan je je sterk afvragen of daar wel gedemonstreerd wordt. Ja. Ze zijn op weg naar een demonstratie, maar dat is nog geen demonstratie.
0: Nee. Maar in welk geval had het wat u betreft wel onder het demonstratierecht gevallen?
1: Nou ja, als je zoals Extinction Rebellion aankondigt dat je op de snelweg een sit-in gaat houden, dan val je onder het demonstratierecht. Dan voldoe je aan de regels van de wet op de openbare manifestatie, in de volksmond de demonstratiewet. Dan meld je je demonstratie aan. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Nee, ze zijn op weg naar een demonstratie.
0: Laten we even luisteren naar premier Rutte. Jette, die vanmiddag reageerde op de protesterende boeren op de snelweg.
2: Ja, het is volstrekt onacceptabel, niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke feit dat er vanochtend twee mensen hun leven hebben moeten laten, vanwege het inrijden op een file die daardoor is ontstaan.
3: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de politie in Oost-Brabant die van tevoren zei, als er mensen met tractoren komen, dan zal er niet gehandhaafd worden?
2: Ik heb dat ook gezien. Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
3: Maar hoe kan dan zo'n uitspraak worden gedaan?
2: Dat weet ik ook niet. Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk. Ik wil ook wel opkomen voor politie, OM en veel burgemeesters. We hebben in dit land elke dag, of bijna elke dag, allerlei demonstraties, groot en klein, op allerlei plekken. Het grootste deel daarvan wordt in hele goede banen geleid. En soms is het nodig om vooraf, tijdens of achteraf, daar hard op in te grijpen. En dat doen politie, OM en burgemeesters, ja, echt naar hun best te kunnen.
0: De premier is kritisch op het optreden van de politie van Oost-Brabant. Wat had het Openbaar Ministerie wat u betreft anders moeten doen?
1: Het Openbaar Ministerie had moeten aangeven dat het geen demonstratie is en dat het dus ook niet een vrijbrief geeft om strafbare feiten te plegen in de zin van met trekkers op een snelweg rijden. Hè. Dat mogen alleen voertuigen die 60 kilometer of harder kunnen. Dus men had gewoon moeten aangeven, denk eraan, wij gaan anders dan 2-3 jaar geleden gaan wij handhaven. En dat is dit jaar heel eenvoudig. Anders dan 3 jaar geleden hebben de trekkers nu een kenteken. Dus je kunt gewoon flitspalen neerzetten en op de bond slingeren. En dat had je van tevoren moeten aangeven. Daarmee had je in ieder geval de boeren ontmoedigd om met die trekkers op de snelweg te gaan rijden. Maar om van tevoren aan te geven, ja, we gaan niet handhaven. Dat is, ja, het is voor mij onbegrijpelijk.
0: Nou, refereert u al een aantal jaar geleden. Hè? Er is namelijk vaker gedemonstreerd op de snelweg. Eerder, een aantal jaar geleden dus, schoot een agent op een actievoerende boer toen hij weigerde met zijn trekker de snelweg te verlaten. Die agent is daarvoor veroordeeld. Ja. Zou dit nu een rol hebben gespeeld?
1: Nee, dat denk ik niet. Het was zo'n unieke en geheel afwijkende situatie. Ik denk niet dat iemand dat nog in herinnering, zich in herinnering heeft geroepen. Nee, ik denk, ja, het is moeilijk interpreteren waarom het OM dit heeft gedaan. Hè, maar het gevoel bekruipt je dat men de acties van de boeren sympathiek vond.
0: Ja.
1: En, ja, dat kan ik natuurlijk wetenschappelijk absoluut niet onderbouwen. Daar heb ik geen enkel argument voor, maar het gevoel bekruipt me en mij niet alleen.
0: Ja, het Openbaar Ministerie heeft inmiddels ook gereageerd op de kritiek. Het was aan het lokale gezag, zegt het landelijke OM. Wat vindt u van die reactie?
1: Ja, nogmaals, het was aan het lokale gezag in Den Bosch waar de demonstratie plaatsvond. Maar de trekkers reden ver buiten Den Bosch op snelwegen. En dat kan de politie onder leiding van het OM gewoon handhaven op alle mogelijke manieren. Dus er wordt door het OM geprobeerd nu een beetje aan damage control te doen. Maar ik denk niet dat men daar succesvol in zal zijn. Dit had gewoon niet gemogen.
0: Hebben zij deze demonstratie onderschat?
1: Nou ja, nogmaals, het is me zeer de vraag of die boeren op de snelweg demonstreren. Volgens mij is daar geen sprake van. Men is op weg naar een demonstratie.
0: Die toeloop dan? Hebben ze deze toeloop met die tractoren onderschat?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat men heel goed wist dat hier de deelname, de participatiegraad van de boeren heel hoog zou zijn. Dus ja. Men wist wat men te wachten stond.
0: Het lijkt mij trouwens praktisch gezien ook best moeilijk om als politie dit verbod fysiek te handhaven. Om daadwerkelijk zulke zware tractoren, die dus in grote getalen die kant op gaan, om die tegen te houden.
1: Zeker. Ja, dat geldt zelfs voor een personenauto. Hè, om die tegen te houden, dat is buitengewoon lastig. En zeker als er ik weet niet hoeveel trekkers er hebben deelgenomen. Ik geloof een kleine 800. En dat zou voor auto's ook gelden. Maar dat is ook niet, dat hoeft ook niet. Men had moeten aankondigen, we gaan handhaven door gewoon mensen op de bon te slingeren. Door middel van flitsen. En dat was een heel eenvoudig middel geweest, wat nu dus mogelijk is, omdat tractoren sinds 2022 een kenteken moeten voeren. Dat was voor die tijd anders. Toen waren het allemaal anonieme boeren en kon je als overheid heel weinig doen, want je wist niet van wie welke trekker was.
0: Ja, er worden dus ook door u zojuist vergelijkingen gemaakt tussen de boeren en bijvoorbeeld Extinction Rebellion demonstranten.
1: Ja.
0: Ziet u verschillen in de opstelling van de politie?
1: Nou ja, dat lijkt erop. Hè. Nogmaals, ik zei net al, daar heb ik geen wetenschappelijke argumenten voor. Maar als Extinction Rebellion een demonstratie aankondigt en zegt dat zij de regels gaan overtreden, dan wordt er onmiddellijk gezegd, we gaan handhaven. Terecht ook hoor. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat had men natuurlijk in dit geval ook moeten doen.
0: Ja, zou het kunnen dat de politie ervoor heeft gekozen ruimte te bieden aan het ongenoegen van deze boeren om wellicht mogelijke confrontaties uit de weg te gaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Het lijkt erop.
0: Om erger te voorkomen?
1: Ja, nou ja, dat met flitsen komen er natuurlijk geen confrontaties. Dan is het alleen maar zo dat je een boete op de deurmat na een paar weken krijgt. Hè. Dus het hoeft niet per se tot confrontaties te leiden. De meeste wegenverkeerswetovertredingen die vinden plaats door middel van flitsen. Dat had in dit geval ook gekund. Dus van confrontaties had geen sprake hoeven te zijn.
0: Maar die boetes die komen toch achteraf? Daar maken de situatie op het moment zelf toch niet veiliger van?
1: Nou, je kunt aankondigen dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zou misschien veel boeren hebben weerhouden van het met de trekker op de snelweg gaan.
0: Ja, de boetes, denkt u?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel, laat ik zeggen, de essentie van ons boetesysteem. Dat je mensen probeert te weerhouden van strafbare feiten te plegen.
0: Verschuift de ruimte die de politie geeft aan demonstranten, denkt u? In de loop der jaren?
1: Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat men... uiteindelijk zijn het burgemeesters die de ruimte bieden. En als er strafbare feiten gepleegd worden, dan is het aan de politie om dat te handhaven. En daar is men niet altijd even consequent in. Maar over het algemeen denk ik dat politie redelijk goed omgaat met demonstraties.
0: Ja, en wat zou er in het vervolg echt anders moeten?
1: Nou ja, er zou een signaal uitgestuurd moeten worden dat het met trekkers op een snelweg rijden niet getolereerd wordt. Dat men in ieder geval overgaat tot het beboeten. En soms het in beslag nemen van die trekkers. Als er sprake is van een herhaling, dan zou je ook nog kunnen zeggen van, nou ja, die enkeling die dan toch de wegenverkeerswetgeving overtreedt, dat je die trekkers in beslag neemt. Dat kan.
0: Hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jan Brouwer, dank u wel.

0: Georgia Synth Blue Light. Na een kurkdroge zomer en ook vandaag weer temperaturen tot ver boven de 30 graden, kwam het kabinet weer voor het eerst bij elkaar voor de wekelijkse ministerraad. Groot onderwerp was daar ook die droogte en de aanpak daarvan. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Goedenavond.
1: Goedenavond, Eschwet.
0: Zijn bij het kabinet na deze droge zomer nou alle alarmbellen afgegaan?
1: Nou, volgens premier Jette is de urgentie van het klimaatprobleem wel echt bij de hele kabinetsploeg doorgedrongen. Hij belooft ook dat er tenminste volgend voorjaar meer klimaatbeleid komt. Maar voorlopig wil je ook vooral gaan uitvoeren wat er al ligt aan klimaatplannen. Nou, in het verleden werd premier Jette, dat weet je misschien nog wel, de klimaatdrammer genoemd. Hij heeft ook persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. En daarom vroeg ik hem vanmiddag op zijn persconferentie ook of hij zich nu met deze droogte, ja, waar hij zich nu de meeste zorgen over maakt.
2: Nou, op de allereerste plaats ben ik echt onder de indruk van het werk van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Als je ziet wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd van hoe we omgaan met droogte, is een van de redenen waarom we er nu relatief oké voor staan. Heel veel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar mijn grootste zorg is, ja, dit is niet iets unieks. Door klimaatverandering gaan we de komende jaren steeds vaker zien dat het heel heet wordt, heel droog wordt, of juist dat er een hele heftige regenval is. En hoe ga je daar je beter op voorbereiden en op wapenen? Dat gaat ook de komende jaren nog een paar forse keuzes en investeringen vragen.
1: En zijn we daar dan op voorbereid?
2: Wij zijn als Nederland steeds beter daar op voorbereid. Maar wij zijn natuurlijk een land dat eeuwenlang heel goed is geweest in het vooral wegkrijgen van water om ons te beschermen. En nu zullen we ook ons watermanagement op een andere manier moeten inrichten. Dat je in het kader van klimaatverandering ook veel meer nadenkt, hoe houd je water vast? Hoe ga je om met grondwaterstanden? En dat raakt allerlei belangen. En hoe we dat goed met elkaar gaan wegen, dat is gewoon een hele forse klus.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, we moeten eigenlijk met klimaatbeleid veel meer nu naar adaptatie, naar ons aanpassen aan die nieuwe omstandigheden?
2: Nou, het is gewoon en-en. Kijk, alle klimaatexperts waarschuwen ons ook, als je die opwarming van die aarde nog laat doorlopen de komende jaren, dan krijg je alleen nog maar meer extreme weersomstandigheden met grote maatschappelijke impact. En vaak ook in landen waar ze helemaal niet de middelen hebben om dan mensen en economie daar goed tegen te beschermen. Maar het vraagt ook een andere manier van kijken. Hoe bouw je woningen? Hoe leg je infrastructuur aan? Hoe houd je daar altijd al meteen rekening met die extremere weersomstandigheden? En u noemde zelf ook de impact op gezondheid. Omdat dat in Nederland nog relatief onderbelicht is. We zien natuurlijk in het zuiden van Europa veel hittedoden, ook deze zomer. Maar ook in Nederland het geval dat er meer sterfte is in lange periodes van hitte. Dat mensen slechter slapen, slechter geconcentreerd zijn. Schoolprestaties, werkprestaties, alles heeft eronder te lijden. Klimaatverandering gaat niet alleen maar over CO2, gaat ook gewoon echt om ons eigen dagelijks leven.
1: En hoe leeft die discussie dan vandaag in het kabinet? U zegt, er moeten misschien meer geld voor uittrekken. Gaat dat dan ook daadwerkelijk gebeuren? Of ja, liggen de partijen daar niet op één lijn?
2: Iedereen onderschrijft de urgentie. Zeker als het gaat om klimaatactie, om uitstoot terug te dringen en de bijdrage aan klimaatverandering terug te dringen, dan moeten we vooral doen wat we de afgelopen jaren al hebben afgesproken. We weten in Nederland heel goed hoe we onze energievoorziening helemaal duurzaam kunnen maken. Hoe we bij mensen thuis de energierekening naar beneden kunnen krijgen. Heel veel bedrijven staan te trappelen om sneller te elektrificeren. Maar dan weten we ook, dan moet stikstofvergunningverlening sneller. Dan moet netcongestie opgelost. En dan hebben bedrijven ook behoefte aan voorspelbaar overheidsbeleid. Daar zijn we volop mee bezig.
1: Maar is dat dan genoeg of moet er meer? Want er zijn intussen ook partijen in de oppositie die zeggen, ja, er moet een crisisaanpak komen. U was ooit de klimaatdrammer. Het is een onderwerp dat u persoonlijk raakt. Gaat u daar dan ook, nu u aan de knoppen zit, daarvoor staan en meer doen?
2: Ja, we zullen ook volgend voorjaar als kabinet aanvullende klimaatmaatregelen moeten nemen op basis van de actuele klimaatanalyse die er dan ligt. Maar nu is echt alles op alles gericht om uit te voeren wat we hebben afgesproken. Dus wind op zee bouwen, zorgen dat die zon uitrolt doorgaat, dat netcongestie wordt opgelost en dat we bedrijven helpen om die omslag te maken. Dus het is eigenlijk minder praten en vooral heel veel doen. Dat is wat nu nodig is.
1: Maar u zegt dat is genoeg, er hoeft niet extra bij.
2: Nou, ik sluit niet uit dat er extra bij moet. En dat doe je dan niet alleen in Nederland, maar ook Europees. Dat geldt ook voor droogte. Hopelijk gaat het de komende weken meer regenen als onderdeel van de oplossing. Maar wat er in Duitsland en in Zwitserland gebeurt, hoeveel water daar de Rijn instroomt, heeft minstens zoveel impact voor Nederland. Dus we moeten dat ook echt samen met onze Europese partners doen.
0: U hoorde premier Jette ondervraagd door politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Wat gebeurt er in de hersenen van iemand die suïcidaal is? Dat is een vraag waar nog niet echt een antwoord op is. Maar onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben nu mogelijk een zogenaamde biomarker voor suïcidale gedachten gevonden. Alexander Heimel, u bent een van die onderzoekers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een biomarker voor suïcidale gedachten?
3: Nou, in dit geval is het een eiwit wat verhoogd blijkt te zijn bij mensen die overleden zijn door zelfmoord, door suïcide.
0: Ja, en is het een stofje of iets anders?
3: Het is een stofje, het is een eiwit. Dus dat zijn stoffen die wij zelf aanmaken. Het is een eiwit wat door iedereen de hele tijd wordt aangemaakt. Maar het lijkt verhoogd te zijn specifiek bij mensen die dus voor zelfmoord hebben gekozen of ook voor euthanasie hebben gekozen.
0: Een biomarker is dus een soort indicator. En in dit geval is die indicator een eiwit.
3: Precies, ja. De verhoging van een eiwit. En het, wij hebben nu kunnen meten bij mensen die al overleden zijn. Idealiter heb je het gebruikt natuurlijk als biomarker. Dat je iets kan zien voordat het zover komt. En dat je op dat moment misschien hulp zou kunnen bieden.
0: Ja, en hoe ga je nou op zoek naar zo'n stofje in de hersenen?
3: Het begint dan met de vraag van welk stofje ga je onderzoeken. Er zijn ongeveer 20.000 eiwitten die allemaal een rol kunnen spelen. Maar op basis van literatuur en ander onderzoek was gebleken dat dit specifieke eiwit waar wij nu naar gekeken hebben, mutaties in dat eiwit geven een iets verhoogde kans op suïcide. En er waren ook andere redenen dat het eiwit misschien bij stressreacties een rol speelde. En toen zijn we gaan kijken in materiaal van de Nederlandse hersenbank, waar heel veel hersenen van overleden mensen zijn opgeslagen voor onderzoek. Waar mensen dus eerst tijdens hun leven hebben aangegeven dat hun hersenen voor onderzoek gebruikt kunnen worden. En die hersenen zijn vervolgens gekleurd, gekeken naar waar komt dat stofje, hoeveel van dat stofje, van dat eiwit, is bij deze mensen aanwezig. Maar en dan moet je ook kijken naar mensen die niet na een suïcide overleden zijn of niet na euthanasie overleden zijn. Maar, dus je kan controle kan uitvoeren.
0: Maar je zegt gekleurd, dus je voegt een soort kleurstof toe.
3: Precies, ja. En dat is eigenlijk een mooi systeem. Je voegt een antilichaam toe. Onze eigen lichaam maakt de hele tijd antilichamen aan. Maar je kan dus ook antilichamen aanmaken die heel specifiek zijn voor bepaalde eiwitten. En die antilichamen, daar is heel veel ervaring mee om die goed aan te kleuren. Dus eigenlijk niet de stof zelf die kleuren aan, maar we zorgen dat een antilichaam bindt aan die stof. En dat antilichaam is goed zichtbaar te maken. Maar, en dan kan je dus echt de stof, zeg maar, zien of het gekleurde antilichaam zie je. En dan zie je waar die stof extra is of minder.
0: Maar als je een kleurstof toedient die dus reageert op één specifiek eiwit, dan weet je dus heel goed naar welk eiwit je moet zoeken.
3: Precies, ja. Dus dan moet je echt al weten van welk eiwit zou interessant kunnen zijn. Want de meeste eiwitten zullen daar, die correleren dan niet met de zelfgekozen dood.
0: Hoe wisten jullie nou naar welk eiwit jullie op zoek moesten gaan?
3: Dus er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Maar hier was het, omdat het eiwit al enigszins bekend was, doordat er dus uit genetisch onderzoek gezien was dat er mutaties in het eiwit correleren met hoeveel vaak voor zelfmoord gekozen wordt. En dus dat is een indicatie van, dat eiwit, het kan toeval zijn, zo'n vondst, maar het kan ook meer betekenen. Dus dat was een reden om te gaan kijken van, kunnen we iets zien bij overleden mensen, of dit eiwit veranderd is.
0: Ja, jullie onderzochten dus de hersenen van mensen die kozen voor suïcide en mensen die kozen voor euthanasie. Kan je die wel in dezelfde categorie plaatsen?
3: Ja, blijkbaar wat deze stof betreft wel. Natuurlijk is dit iets heel anders op het moment dat je kiest voor euthanasie of op het moment dat je kiest voor zelfmoord. Maar blijkbaar zijn er toch ook overeenkomsten. Het is allebei natuurlijk een zelfgekozen dood. En ja, blijkbaar is deze stof bij, dus het was heel duidelijk dat deze stof bij allebei van deze groepen verhoogd is ten opzichte van mensen die natuurlijk overlijden. Of ook mensen die depressief zijn en natuurlijk overlijden. Maar
0: hoe zit dat dan? Zorgt het maken van die keuze voor een bepaalde reactie van het lichaam? Of?
3: Ja, dus dat is een hele goede vraag. En eigenlijk weten we dat nog niet. Want op dit moment hebben we dus alleen onderzoek kunnen doen naar de hersenen van overleden mensen. waarin we kunnen zien dat die relatie er dus is. Maar dat is eigenlijk een correlatie. We zien dat het verhoogd is bij de mensen die zelf gekozen dood hebben. Maar komt het nou, is het nou daardoor verhoogd dat ze de keuze al gemaakt hebben en zet dat een actie in gang? Of, en dat is eigenlijk de interessantere hypothese, van nee, er zijn allerlei redenen natuurlijk dat mensen kiezen voor een zelfgekozen dood, maar dat ze er uiteindelijk toe overgaan, is een verhoogde kans als dit eiwit groter is. Dus dat dit eiwit op deze plek leidt misschien tot een reactie, tot een hele cascade van evenementen dat mensen uiteindelijk die zelfmoord kiezen.
0: Ja, want is dat oorzaak of gevolg, vraag ik me af.
3: Precies, dat is helemaal de vraag. Dus dat is ook voor ons. Dus op dit moment hebben we correlatie. En de hypothese dat het een oorzaak is. Maar we zullen in levende mensen uiteindelijk moeten gaan meten. Voordat je of op een andere manier moet gaan kijken van is het echt de oorzaak of is het gevolg.
0: Ja, het is in ieder geval een eiwit dat wordt aangemaakt door een vorm van stress. Las ik. En stress hebben we allemaal wel eens. Betekent dat ook dat wij allemaal dat specifieke eiwit in ons hebben?
3: Ja, op heel veel plekken. Het enige wat bijzonder, en ook dieren hebben ook dit eiwit, en dieren kiezen doorgaans niet voor zelfmoord. Dus het is niet het zelfmoord-eiwit, dat zeker niet. Het is wel waar we het nu gevonden hebben, is in hersencellen, in de hippocampus. En in hersencellen zelf komt het doorgaans eigenlijk nauwelijks voor, of niet voor. Dus daar lijkt het wel tot een extra reactie te kunnen leiden. Maar we weten niet waarom het daar nu in één keer waarom het daar is.
0: Kan het lichaam dit stofje ook weer wegwerken? Kan je weer op een zeker moment minder van dit stofje in je hersenen hebben?
3: Ja, dat zeker. Dus als je dat kan maken, dan kan je het ook. Je kan het zeker ook afbreken of je kan het minder aanmaken, dan gaat het vanzelf weg. We zien ook bij mensen die dus wel suïcide hebben geprobeerd, maar dus niet vandaan met een niet fatale afloop. En dus die veel later overleden zijn door natuurlijke dood, dat die stof laag is. Dus dat suggereert dat als het hoog zou zijn geweest tijdens zo'n poging, dat het daarna vanzelf ook weer minder wordt. Dus dat geeft ook enigszins hoop van dat het meer zou kunnen zijn dan een biomarker. Een biomarker kan je dus zien van, oh, dit is een indicatie dat misschien iemand naar suïcide neigt. Maar je zou het dus ook kunnen

0: Krijg je ook al de vinger op die veerkracht, dus van mensen die wel herstellen? Is dat dan ook weer een stofje? Of?
1: Nee, hebben we op dit moment eigenlijk nog, nu nog helemaal geen vinger achter. Dus dat is ook lastig te zien met dit materiaal van overleden mensen uit de hersenbank. Maar hopelijk krijgen we daar meer vat op het moment dat we in mensen tijdens hun leven kunnen meten.
0: Wat is nou de stip op de horizon? Wat hoop je op de langere termijn te bereiken met deze onderzoeken?
1: Nou, met deze onderzoeken natuurlijk suïcidepreventie, zou ik zeggen. Dus zeker als je zo'n biomarker tijdens het leven kan meten. Dus voorlopig is het nu in academische settingen met scanners in het ziekenhuis. Maar misschien dat het in de toekomst makkelijker te zien is. En dat je dan, dat zouden dus twee stippen kunnen zijn. Eén, dat je de preventie die nu al mogelijk helpt, kan inzetten. Een andere is dat misschien de specifiek tegen dit eiwit therapie kan worden ontwikkeld. Dus dat zijn verre stippen op de horizon, hoor.
0: Ja. Alexander Heimel, onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut. Dankjewel.
1: Oké.
0: Denk jij aan zelfdoding? Bel 24 uur, 7 dagen in de week. Gratis en anoniem met 113 of chat op

0: Carole King, Sweet Seasons. Door de droogte wordt de situatie in sloten, beekjes en meertjes steeds zorgelijker. Nu onze ogen gericht zijn op al dat water, zien we een specifieke vogel heel vaak, de reiger. De reiger is niet de meest populaire vogel van ons land. En in steden ziet hij er vaak slonzig uit. Toch hebben wij iemand gevonden die enorm fan is van deze vogel. Vogelaar Arjan Dwarshuis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is de reiger eigenlijk blij met de lage waterstand? Want die kan natuurlijk op dit moment veel makkelijker bij de visjes.
1: Nou, het hangt een beetje af van een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk van het gebied. Dus sommige gebieden die eerst eigenlijk te droog waren, te nat voor reigers, die vallen nu een beetje droog. En dan krijg je van die slikrandjes en dan is er ineens heel veel voedsel. Dus dan zie je die vogels daar naartoe trekken.

0: Maar er zijn ook gebieden die eerst heel goed waren en nu opgedroogd zijn. Dus ik denk dat ze meer verkassen naar waar de omstandigheden goed zijn. En het hangt ook van de soort reiger af. Want je hebt de blauwe reiger, dat is die grijze reiger die iedereen wel kent. Die ook op de markt staat te bedelen naast jou om een visje. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mijn lievelingsvogel, de roerdomp. Dat is ook een reigerachtige. Ja. Nou, dat is een hele schuwe moerasvogel. En die houdt van echt natte omstandigheden in uitgestrekte rietvelden. En die is ook zeker niet gebaat bij hele droge omstandigheden. Dus de ene reiger is de andere niet.
1: En welke vogel zie ik dan, zoals jij het noemde, bedelen bij de visboer? Welke reiger
0: dat is dat? Dat is de blauwe reiger. De blauwe reiger.
1: En waarom heet die de blauwe reiger?
0: Nou, omdat hij eigenlijk blauw-grijs van kleur is. En hij is vooral grijs, maar in het broedseizoen, ja, dan worden al die kleuren nog sprankelender. Dus bij reigerachtige, bij eigenlijk alle vogels, hebben ze een broedkleed. Dat is mooier dan hun grauwe winterkleed. En dan krijgen ze ook die zwarte lange spriet op hun achterhoofd en die prachtige lange zwart-witte borstveren. Maar bij reigerachtige verkleurt dan ook de verkleurende poten en de snavel. En dan krijgt zo'n blauwe reiger van een sletse gele snavel in plaats van bijna oranje-gele, hele felgekleurde snavel. En bijvoorbeeld bij zilverreigers gaat van een gele snavel naar een donkere snavel enzovoort.
1: En die blauwe reiger, die ik dus ken van de markt, die komt er bij een beetje over als een slonzige, onverzorgde vogel. En ook nog met zo'n soort van vieze sliert achter zijn kop.
0: Nou ja, kijk, eigenlijk, als je hem goed bekijkt, is het echt een waanzinnig mooie vogel natuurlijk. Die sliert, dat is dus een sierveer. Waarmee dat is onderdeel van zijn kuif, die hij kan opzetten om indruk te maken op een partner. En dat kleed, wat jij nu beschrijft, dat is dus specifiek in het broedseizoen om indruk te maken. En zijn neefjes, de zilverreigers, die hebben ook van dat soort sierveren. Met name de grote zilverreiger heeft prachtige, hele delicate sierveren op zijn rug en op zijn borst. En dat was ook de reden dat die vogels enorm bejaagd werden. Dus je moet je voorstellen, aan het begin van de vorige eeuw waren zilverreigers, dat zijn die witte reigers die je tegenwoordig overal langs de snelweg ziet, die waren bijna uitgestorven in Europa. En dat kwam omdat hun veren werden gebruikt voor de damesmode. Ze werden op hoeden geplaatst en zo. Daardoor werden ze massaal beschoten. En inmiddels hebben ze dus een comeback gemaakt. Ja. En door moerasherstel, maar ook door klimaatverandering, het is een zuidelijke soort, zijn ze enorm opgerukt. En nu zie je bijna net zoveel grote zilverreigers in Nederland als blauwe reigers. En dat is wel heel bijzonder.
1: Arjan, ik hoor dat de reiger een groot plekje heeft in jouw vogelaarshart.
0: Ja,
1: maar
0: zeker, ja.
1: In het straatbeeld staat de reiger volgens mij toch een beetje in het verdomhoekje.
0: Ja, je moet het denk ik met andere ogen bekijken. Eigenlijk is die blauwe reiger, is net als die andere reigerachtige, is het van origine een schuwe moerasvogel die zich op wonderbaarlijke wijze over eeuwen tijd heeft aangepakt. Aan een leven nabij de mens. Dus wat heel grappig is bijvoorbeeld, is dat de grootste kolonie blauwe reigers van Nederland, nou, waar denk je dat die zit, Aswet?
1: Niet op de Albert Kuipmarkt?
0: Nou, bijna wel, in Artis. Gewoon tussen alle dieren daar in de bomen. Daar zit een kolonie van meer dan 100 nesten van blauwe reigers. Ja, en ja, het is gewoon een vindingrijke vogel. Net als bijvoorbeeld een zwarte kraai of kauwen. En ik heb altijd wel respect voor die vogels. Want ik bedoel, wij mensen, wij zijn verantwoordelijk voor enorme achteruitgang bij vogels. 1 op 8 vogelsoorten wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. En met heel veel vogels gaat het ook niet goed. Gaan achteruit. En als dan een vogel een manier heeft gevonden om juist heel goed te kunnen leven naast ons, dan kan je daar alleen maar respect voor hebben.
1: Natuurlijk. Ja, maar als je naar de vogel zelf kijkt, dan zeg jij, het is eigenlijk gewoon een keurige vogel.
0: Je moet er ook respect voor hebben. Ik heb een keer op de Oude Kuipmarkt, waar we het net over hadden, heb ik een keer een blauwe reiger. Die stond te bedelen bij, of die stond gewoon te wachten bij zo'n poelier. En toen ging ik turven, want wat deed hij? Die ging kippenpoten ging die, naar binnen schokken. Van die afgekloven kippenpoten die mensen hadden weggegooid. En die blauwe reiger, die specifieke blauwe reiger, die vrat er 23 achter elkaar op, zonder te kauwen, want dat kunnen vogels niet. Maar ze hebben dus heel erg sterke maagzuur, wat zo'n kippenpoot in zich heel kan verteren. Nou, dat is ook weer een mooie reiger, weet je.
1: 23 kippenpootjes?
0: Achter elkaar en dan nog wegvliegen. Ja, dus dat, die at ongeveer een tiende of zo van zijn lichaamsgewicht aan kippenpoten. Had die zo binnen een paar minuten op voor mijn neus.
1: Is het een inheemse vogel eigenlijk?
0: Ja, zeker. Dus het is anders dan bijvoorbeeld die halsbandpakieten. Dat is een exoot. Die is geïntroduceerd door de mens. Die blauwe reiger is hier altijd al geweest. Sterker nog, die was hier echt nog al lang voordat wij hier nog als jager-verzamelaars met stenen elkaar de hersens in sloegen. Was die blauwe reiger al. En het is echt een soort die onderdeel is van Nederland. Want Nederland is van origine is een rivierdelta met heel veel moeras. Natuurlijk, wij hebben allemaal dingen, allemaal delen van Nederland hebben wij ingepolderd. Maar die reigers en ook die andere reigersoorten, die zijn echt heel erg onderdeel van de Nederlandse avifauna. En het is daarom ook leuk dat ze nu best wel goed doen de laatste jaren. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat de reigerachtigen in de breedte bijna allemaal best wel zijn toegenomen. Dat komt doordat de moerasnatuur is uitgebreid. En dus door klimaatverandering heb je sommige zuidelijke reigersoorten die oprukken naar het noorden.
1: Als ik dit zo hoor, zou er veel meer waardering moeten komen voor de reiger. Daarom wil ik tot slot weten, hoe herkennen we de reiger? Wat voor geluid maakt een reiger eigenlijk?
0: Nou, dus het geluid is wel minder mooi dan de vogel zelf. Dus hij doet echt het klinkt als een soort schorre boer. Ze doet dat is maar die roerdom waar ik wel het over heb, dat geluid moet je echt een keer even luisteren. Die maakt een soort scheepstoeterachtig geluid dat op 5-6 kilometer afstand hoorbaar is. En dat is echt zo'n woemp, woemp. En als je dat een keer hoort in een rietmoeras en je in dat dreunt helemaal door je maag. Nou, dat is echt een levensveranderende ervaring. Dat moet iedereen een keer hebben meegemaakt.
1: Vogelaar Arjan Dwarshuis, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Het Oog. Morgen presenteert Elisabeth Steins. Een heel fijne nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Merkwaardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon, de zender.
4: Dr. Keldrenko.
3: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
5: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over, hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
3: Ja, zeg maar niet te hard. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Ze hebben zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
6: Ja, of die jongens harder. Nog meer productiviteit groeien, Jort. Kom op.
7: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken.